0: Wat een lekker sfeertje. Met z'n allen op plek 624 in de Foute 1500. Ja, en met z'n allen sluiten de Foute 1500 af aankomende zaterdag. De big one. De allergrootste Foute party tot nu toe. En dat allemaal in het Philipsstadion in Eindhoven. En ik kan je vertellen, dat wordt echt een belevenis. Ja, eerst met z'n allen naar het WK kijken in een vol stadion. Nederland tegen Zweden. Ja, en daarna feesten we erop los tijdens de Foute party. En ik heb voor aankomende zaterdag nog 4 tickets hier liggen voor je. En die kunnen dus van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is...
1: De Foute Missie.
0: Ja, je hoeft alleen de Foute Missie te volbrengen. En als je dan in de uitzending komt, dan kan je met je hele vriendengroep lekker zaterdag die kant op. En de Foute Missie heeft te maken met het nummer wat je zo meteen gaat horen. Demi Lovato en Let It Go. Oké, luister. Het enige wat je hoeft te doen is in een audio-appje in de Q-Music app een mooie uithaal van Let It Go sturen. Dat is dit nummer. Let It Go. Een beetje blaren op Let It Go. Ik zou zeggen, doe het op je foutst. Zing Let It Go lekker na op je valst. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dus kom maar door met een audio-appje. En wie weet zie ik je zaterdag gaan we lekker in de lampen hangen.

0: Alles heeft een ritme op 621.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Hoe valser, hoe beter. Ja, we zitten midden in de foute missie waarbij je Demi Lovato en Let It Go op je best, je valst, het foutste moest zingen. Ja, om de 4 tickets voor de foute party, The Big One, in het Philips Stadion aanstaande zaterdag te bemachten. En er zijn wat audio-appjes binnengekomen. Heel erg leuk. Even laten we gewoon een paar laten horen. Amber bijvoorbeeld.
2: Let it go. Let it go.
0: En Danny.
3: Let it go. Let it go.
0: Ja, hele goede nacht, Angeline.
4: Hallo Judith.
0: Hallo, goeienacht. Hey, als je naar de foute party gaat aankomende zaterdag, heb je dan al iets waarvan je denkt, oh, dat kan ik wel aantrekken?
4: Ja, we hebben foute dingen zat.
0: Oh, de kast ligt vol.
4: Ja, we gaan wel eens meer naar de foute party van Q-Music. Dus.
0: Kijk.
4: We hebben ze genoeg.
0: Oh, genoeg. Noem eens wat. Noem eens wat verschillende outfits heb je.
4: Ja, gewoon allemaal met felle kleuren.
0: Oh, ja.
4: Ja, gewoon leuk. Allemaal...
0: Gewoon lekker, ja, helemaal fel gekleurd, een beetje inderdaad fout, alles bij elkaar, panterprint met roze.
4: Wel. Ja, misschien ook wel een beetje oranje.
0: Ja, want ze spelen natuurlijk. Leen, het speelt tegen Zweden, ja, komende zaterdag.
4: Ja,
0: laten we even luisteren naar hoe jij Let It Go hebt gezongen. Laten we dat even goed luisteren.
4: Let It Go.

0: Ik vond dit fantastisch. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Ja, je moet nog even bijkomen, hoor ik.
1: Nou, ik vind het zo leuk. Ik kan niet zo hard roepen, want anders is iedereen wakker.
0: Nee, in de nacht maak je meer kans, want er zijn minder mensen wakker. Dus dat is helemaal goed.
1: Ja, nee, maar hier thuis is iedereen wakker.
0: Oh, hier thuis is iedereen... Oh, oeps, sorry. Zat iedereen?
1: Nee,
0: optie?
1: Nee, ik anders had ik wel helemaal uit mijn dak gegaan. Maar dan heb ik denk een paar boze gezichten.
0: Ja,
1: beneden.
0: Dan komen ze boos naar beneden. Stampvoeten naar beneden. Hey, nou, gefeliciteerd. Je wint dus 4 tickets voor de Q-Music Foute Party. De Big One aanstaande zaterdag in het Philips Stadion. Ik ga je daar zien en ik ben heel erg benieuwd naar jouw outfit.
1: Is goed, dankjewel.
0: Zie je daar, hè?
1: Ik heb er zin in. En dankjewel.
0: Misschien kan je nog heel stilletjes met deze meezingen op nummer 620.

0: Alice DJ Better Off Alone op plek 619. Nou, Better Off Alone. Deze nacht ben je niet alleen. Want ook al zijn we met een kleine groepje nachtbrakers, we zijn gezellig samen. Nee, maar even zonder dolle. Lijkt me leuk als je even meldt. Waar luister je de Fout 1500? Weet je wat? Ik zit te denken, stuur anders even gezellig een foto van jouw uitzicht. Ik ben nu even benieuwd wat jij nu voor je ziet. Dus pak je mobiel er even bij. Open de Q-app. Druk je op het camera-icoontje. En dan doe maar even klikken. Ja, even het uitzicht vastleggen. En weet je wat? Dan beloof ik dat ik je daarna ook nog even een leuke foto terugstuur. Deal? Oké, leuk. Lijkt me top. Ja, we gaan natuurlijk ook gewoon door met de lijst. De Fouten 1500. Met op nummer 618. Doe maar en bellen Helene. En dat vindt de dochter van Dori nogal een goor liedje.
1: Bellen Helene van Doe maar. Nou, dat roept bij ons thuis toch altijd wel een herinnering op. Mijn dochter vond het vroeger namelijk echt een viezig liedje. Ze had de tekst goed beluisterd. En vond het uiteindelijk toch wel raar dat een man van 32 die wakker wordt naast een meisje. Dat, ja, het lijkt net geen kind meer, maar minstens 17. Het is toch een beetje vies. Dus dat was echt, mam, dit is echt te vies. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, we kunnen het nooit meer loszien. Altijd als het nummer komt, ze is nu 28, maar hebben we het er nog steeds over?

0: Boys, I Never Break Your Heart op 617.
1: De Foute 1500.
0: Ja, ik zei net, stuur even een fotootje van je uitzicht. Nou, dat is gestuurd. Superleuk. Ik ga zo meteen even gelijk een foto terugsturen. Even kijken. Bijvoorbeeld Caroline is bijna in Duitsland. Stuurt een foto van de weg. Net als Jeroen. Ook een foto van de weg. Die zegt richting Schiphol op de afsluitdijk. Joyce die stuurt dan weer een foto vanuit haar nachtdienst. Zie een kamertje. Ik ben dan toch gelijk benieuwd wat voor werk je doet, Joyce. Renate die zegt, ik luister in Duitsland tijdens mijn nachtdienst. Een hele grote, allemaal pakketten in een hal. Ja, en Robin, jij stuurde een foto. En jij stuurde erbij, ik ben onderweg naar werk, maar ik ben veel te laat.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, hoe kan het dat je te laat bent?
2: Ja, ik zet s'avonds de radio niet uit. Dus ik blijf luisteren naar de Foute 1500. Dus ik ben veel te laat naar bed.
0: Veel te laat naar bed, alleen maar goede muziek. Ja.
2: Ja, zeker weten. Dus iedere keer zit je radio zachter, hè, als er een nummer voorbij is. En bij het volgende nummer denk je, oh, weer harder.
0: Nee.
2: Oh, deze.
0: Toch even weer harder zetten, Jannel.
2: Ja, steeds weer, ja.
0: Ja, en maar heb je hier verslapen?
2: Ja, ik heb 20 minuutjes te laat.
0: Oh, 20 minuutjes. Oké. Okay. En wat, ja, wat vind je baas ervan?
2: Nee. Als ik uiteindelijk toch nog op tijd bij de klant ben, en dat moet ergens wel lukken.
0: Oké. Okay.
2: Dan komt het nog wel weer goed.
0: Ja, oké. Okay. Want wat voor werk doe je?
2: Een vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nou, dan is het wel massa, want je kan gewoon lekker blijven luisteren tijdens je werk.
2: Heel de dag door.
0: Heerlijk,
2: heel de dag door die radio. Harder zachter.
0: Oh, wat top. Ja, want ik krijg bijvoorbeeld zo meteen, heb je nog Gwen Stefani met Holla Back Girl. Maar ook John Travolta komt voorbij met Grease Lightning. Vind je dat lekker?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja?
2: Als we mee kunnen zingen, dan komt het ook nog weer goed.
0: Oh, gelukkig maar. Ja, want er komt ook nu nog een nieuwe aan. Een nieuwe in de lijst op 616. Samen Welten en de Bank zitten met Uitslover.
2: Ja, dat komt ook helemaal goed.
0: Oké, dus dat wordt meezingen.
2: Ja hoor, heel goed door weer.
0: Zet die radio lekker aan dan, want hoe komt die aan?

Grease naar die op plek 615 in de foute 1500. Blijft een heerlijke film ook, hè, Grease. Ach, de liefde tussen Danny en Sandy. De stoere jongens, de populaire meiden, de schoolfeestjes. En eigenlijk alles wat je je bij een Amerikaanse high school voorstelt. En over high school gesproken. Ja, Gwen Stefani droomde er vroeger van om cheerleader te worden. Ze deed haar auditie voor, maar werd afgewezen. Dus belandde ze uiteindelijk in de fanfareband van school. Nou, ook daar was ze niet bepaald de uitblinker. Maar jaren later kon ze alsnog haar revanche pakken. Want in de videoclip van Holla Back Girl speelt ze namelijk hoofdcheerleader. Ja, eindelijk even dat cheerleader pakje aan. En toch nog de ster van de school zijn. Op plek 614 in de foute 1500 Holla Back Girl.

0: Radio Feestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: Nummer
1: 613.
2: De

0: 612 voor Bengals en Walk Like an Egyptian. De Foute 1500. En daarvoor De Kast met Hart van Mijn Gevoel. Echt een mooi nummer om iemand te laten weten dat je van diegene houdt. Dat zou zo op een bruiloft gedraaid kunnen worden. Net zoals wat andere liedjes uit De Foute 1500. Bijvoorbeeld Everything I Do It For You van Bryan Adams. Of Angels van Robbie Williams. Of dacht je natuurlijk van Whitney Houston en I Will Always Love You. Maar Yolanda, jij had een nummer op jullie bruiloft gekozen. Ja, dat is nou niet zo snel een liedje waar je aan moet denken bij een trouwerij.
1: Nee, maar dat hebben wij wel gedaan. Dat dat speciale betekenis van ons is. Van mijn man en mij.
0: En hoe lang zijn jullie nu getrouwd?
1: Wij zijn nu sinds kort pas getrouwd. 12 maart.
0: 12 maart? Oh, dat is echt nog recent.
1: Ja.
0: En hoe was dat moment dat het nummer werd gedraaid en dat jullie bij elkaar stonden en elkaar in de ogen keken? Hoe was dat?
1: Ja, ik begon zelf ook te huilen, maar iedereen begon te huilen. Ach. Dus we hadden echt allemaal tranen.
0: Ach, dat snap ik, ja. Dus het blijft een heel mooi en bijzonder nummer voor jullie allebei. En daarom heb je ook op dit nummer gestemd voor In de Foute 1500.
1: Ja.
0: En mede dankzij jouw stemmen staat hij weer In de Foute 1500 op nummer 611. Ja.

Goedenacht. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. De inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van dat land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Q Music, nummer 609.
2: Ik wist niets van de liefde, ik was toen.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Goedemorgen. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Active 1500. Q Music is proud to be vote.
1: 584.
2: Het was kerstochtend 1984.

dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed.

alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Wij naar Flappy zoeken vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenschuurtje, want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy. En dat het 's nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had

maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig: kijk Joep, daar is Flappy dan.

Yves Berendsen, zin in jou. Oh god. Ja, Pitbull meteen doorheen. Nou, nummer 578 dan. Onhandig. Hey, ik ben er jongens, ik zet nog even koffie op mezelf. De foute 1500 waar je naar luistert. Tel maar af zou ik zeggen.

0: 3, 4. Pitbull in de foute 1500. I know you want me. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Ik was al binnen, zoals je misschien net ook al hoorde. En ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon alvast tegen je aan te lullen. Mattie en Marieke, de pre-party. Bij deze gewoon begonnen omlijst met de allerbeste foute muziek. De foute 1500 gaat zometeen gewoon door met nummer 577. Elvis Presley in the ghetto. Eerst even kijken of iedereen in de app van Q al een beetje wakker is. Die heb ik zojuist weer aangeslingerd en opgestart. Hij zou moeten werken. Zo is er onder andere Werner. Werner die stuurt het volgende.
1: Ja, ja, Luc. Oude WK-baas van me, jongen. Gaat Messi voor zijn hat-trick, denk je? En één ding? Wij worden wereldkampioen. Ja, ja, ja.
0: Ja, wij worden zeker wereldkampioen. En op dit moment op het WK speelt Argentinië tegen Algerije. En eigenlijk had Werner zijn appje net pas verstuurd. Toen kwam het volgende appje alweer binnen.
1: Jongen, jongen, jongen. Nou, hij heeft zijn derde al gemaakt, zie ik net. Messi power.
0: Messi power. Ja, Lionel Messi heeft zojuist 3 doelpunten gemaakt in de wedstrijd Argentinië tegen Algerije. Daarmee is hij nu record doelpuntenhouder samen met Miroslav Klose, een Duitser, met meeste WK-doelpunten aller tijden. Het staat nu ook 3-0 voor Argentinië en ik hoop echt dat dat zo blijft, want ik heb dit precies zo ingevuld in mijn poeltje. Met werk hebben we een pool met iedereen van voor en achter de schermen eigenlijk daarin. En ja, kun je de uitslagen van tevoren voorspellen. Ik heb 3-0 voorspeld voor Argentinië, dus ik hoop echt dat het zo blijft. En anders hoor je zometeen een hele getreurige Luc van de redactie.

0: morgen iets na vijven. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: To be fouls. Een hele goede morgen. Vandaag werken we naar de top 500 van de Foute 1500 toe. Met nu Linda, Roos en Jessica. Alles of niets.

0: En Zombie in de Foute 1500, nummer 575. Veel mensen die vinden het heerlijk wakker worden 's ochtends vroeg. Jeroen Jansen, Wout Hulshoff, Joost Lansink. Iedereen appt, oh, lekker wakker worden, Lucky, oppa, goedemorgen. Nou, goedemorgen.
1: Luc van de redactie, aanwezig.
0: En zo stroomt die hele app van Q-Music vol tijdens Mattie en Marieke, de pre-party, omlijst door de beste foute muziek. De Foute 1500 zitten we middenin. Damien, goedemorgen.
2: Morgen, maatje. We zijn weer lekker onderweg naar Dortmund. Fijne uitzending, vriend.
0: Dankjewel, dankjewel, Danny.
3: Yo, hey, yo. Daar is Lucje van de pre-party show. En jongens, hele fijne dag. En natuurlijk even de groetjes. Ja, dat doen we niet vaak natuurlijk. Even de groetjes aan de beveiliging van de Google Eemshaven.
0: Natuurlijk.
3: Dan dus, hele fijne dag.
0: Ja.
3: Yo-ho.
0: Yo-ho. En dankjewel, Danny. Door met de Foute 1500 op nummer 500. En eens even kijken, 74. Vinden we de Miami Sound Machine Conga. Dat is natuurlijk een beetje de doorbraak geweest van Gloria Estefan. Komt uit het jaar 1986. En in dat jaar, jawel, werd Argentinië wereldkampioen.

0: eigenlijk gaat het in de app van Q-Music maar over twee dingen. Dat is onder andere de foute 1500. De lijst waar we nu middenin zitten. Je hoorde Beyoncé Single Ladies put a ring on it op 572. En de andere helft van de mensen in de app van Q-Music heeft het over het WK voetbal. Ja, want ook daar zitten we middenin. Wij worden aan het einde van de rit trouwens wereldkampioen. Dan weet je het maar alvast. Maar zojuist heeft onder andere Argentinië gespeeld tegen Algerije. Die hebben 3-0 gewonnen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want dat was precies mijn voorspelling in de pool. We hebben met z'n allen een poeltje hier bij Q-Music. En ik had 3-0 van tevoren voorspeld. Nou, ik had eerder op de avond ook al winst goed voor Frankrijk. En ik had eigenlijk ik heb een goede nacht gehad op het basis van het WK voetbal. Wie ook een goede nacht heeft gehad is Lionel Messi. Hij heeft namelijk een hat-trick gemaakt. En daarmee heeft hij 16 WK-doelpunten gemaakt in zijn gehele carrière. En daarmee evenaart hij het record. Het record van de Duitser Miroslav Klose. Die heeft er ook ooit 16 gemaakt. Maar die is al lang en breed met pensioen. En Messi komt sowieso nog 2 wedstrijden in actie dit toernooi. Dus die gaat waarschijnlijk gewoon de speler worden met de meeste WK-doelpunten aller tijden. Over dat WK gesproken, ook Johan laat even zijn licht schijnen over de aanstaande wedstrijd van Oranje tegen Zweden.
1: Ik ben trouwens nog steeds niet overtuigd, Luc. Nog steeds niet overtuigd.
0: Oei.
1: Ik denk nog steeds 2-1 voor Zweden.
0: Oh.
1: Dus we gaan het wel even zien nog, hè.
0: Ja.
1: Maar 2-1 voor Zweden, Luc.
0: 2-1 voor Zweden.
1: Heb je dat ook op een lijstje?
0: Nee, dat heb ik niet op mijn lijstje. Nee, dit was Johan van Vliet, bondscoach 13.610.985. Hij denkt 2-1 voor Zweden. Ik heb juist weer 2-1 voor Nederland opgeschreven. Dat gaan we allemaal zien aanstaande zaterdag tijdens de foute party. The Big One in Eindhoven. Want ook daar wordt de wedstrijd gewoon bekeken. Zaterdagavond. En over Zweden gesproken, daar vinden we de volgende mensen.
2: Nummer 571.
0: Ik heb het namelijk over Roxette. Dankjewel voor het stemmen. Zijn hoog beland in de foute 1500 met Listen to Your Heart op Q-Music.

0: Gerudes Co op nummer 570.
1: De Foute 1500.
0: En die wordt overal in Nederland beluisterd. Onder andere door Rian. Die zegt: goedemorgen, ik ben wakker, klaar om te werken. Maar ik ga eerst even de hond naar mijn vader brengen. Succes met de hond, Rian. Rick, die stuurt: na een volle 3 uur slaap gaan we er vandaag weer tegenaan met de Foute 1500 op Q-Music. En Florian stuurt nog een berichtje: goedemorgen, Luc. Het is vandaag de laatste dag op de vrachtwagen. Vanavond weer lekker naar de vrouw. Na 5 dagen kamperen in mijn huis op wielen. Kijk, en dat is allemaal heel goed om te horen. Vooral omdat gewoon overal dan die Foute 1500 aanstaat. Met nu New Kids on the Block, Step by Step.
1: Nummer 569.

0: Zitters op plekje 568 in de foute 1500 van Q-Music. We hebben ze nu 3 keer gehoord en we gaan ze nog 3 keer tegenkomen. De bankzitters dus Cupido op Q-Music. Maar in de app, ik zei het eigenlijk net ook al, in de app zijn er 2 verschillende soorten berichten. Er is een deel van de berichten dat gaat over, jawel, de muziek van de foute 1500 en wat een fantastisch feest het wel niet is. Dat het lekker wakker worden is en dat is super. En de andere helft gaat over het WK voetbal. Kijk maar, Jimmy die stuurt namelijk: goedemorgen Q-Music, zelfs in het buitenland wordt er heerlijk naar de foute 1500 geluisterd. Onderweg in de truck, groetjes Jimmy. Jimmy, rij veilig. En aan de andere kant is er ook Vincent. En Vincent die vraagt weer naar mij: hey, het WK voetbal, wat vind je er allemaal van?
1: Wat vind jij van Lionel Messi? Van de net, de vannacht. Wat een man, 3 goals weer. Ja, hoe moeten we ervan vinden? Er is nog steeds discussie, wie is de beste, Ronaldo of Messi? Maar ik ben toch Messi-fan?
0: Ja, Messi die heeft vandaag, echt een paar uur geleden, heeft hij 3 doelpunten gemaakt op het WK voetbal. Daarmee is hij all-time topscorer op WK's met 16 doelpunten. Argentinië heeft 3-0 gewonnen. Ik vind dat echt... Ja, dat is buitenaards. Dan kun je alleen maar heel erg veel bewondering voor hebben. Messi is ja, misschien toch wel de allerbeste voetballer aller tijden. Ik denk dat we heel gelukkig mogen zijn dat we dat gewoon kunnen zien en meemaken. En dat ik in die tijd voetbal heb mee mogen maken. In het tijdperk Lionel Messi. En aan de andere kant heb ik zo'n ontzettende scheidhekel aan al die Argentijnse voetballers. Oh, sinds vorige WK, WK van 2022, waarin we eruit vlogen tegen de Argentijnen, heb ik zo'n ontzettende hekel aan de Argentijnen. Dus Messi, leuk en aardig, mag nog een paar doelpunten maken. En daarna hoop ik gewoon dat ze eruit dieven uit dat hele toernooi. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. En dit zijn de Village People in de Navy op Q-Music.

0: John West en jouw blik, waarschijnlijk Toon Heijn dan, in de Foute 1500 op nummer 565. De lijst gaat zo meteen verder bij Mattie en Marieke met onder andere Rihanna. En wat dacht je van Bon Jovi? En deze hoef ik eigenlijk niet te introduceren. Is de hele redactie zometeen weer verkleed? Je kan het zien via RTL 7 en luister gewoon lekker mee via Q-Music. Het is de Foute 1500.
1: Nummer 564.

0: exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Rijen is gisteravond een grote brand uitgebroken in een vrijstaande woning. Door het vuur is het huis voor een deel ook ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weten dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het pand te kijken, omdat het nog te onveilig is om naar binnen te gaan. Over de oorzaak van de brand in Rijen is nog niets bekend. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Het komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. En daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, dat meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten worden gered met een helikopter. In Slovenië ging het om een vrouw van 66, in Zuid-Korea ging het om een vrouw van 24.
2: WK 2026.
1: En met een historische hat-trick vannacht voor sterspeler Lionel Messi. Hij speelde met zijn Argentinië net tegen Algerije en scoorde dus 3 keer.
3: González natuurlijk. Winnaar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City.
1: Was het commentaar bij de NOS. Eindstand was ook 3-0 voor Argentinië. Gisteravond kwam ook nog topfavoriet Frankrijk in actie tegen Senegal. Frankrijk won met 3-1. Twee van die 3 goals werden gemaakt door Kylian Mbappé. Het weer nog, ja, een bewolkte dag vandaag. In het noorden kan het ook gaan regenen. In het zuiden droog. Met vanmiddag ook kans op zon. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 25 graden.

0: 17e van juni. Je luistert naar show 1657, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Waar denk je dat dit is misgegaan? Dus ik kreeg gisteren een appje. Lieverd, wil je even boodschappen doen?
1: Ja.
0: Ik ben over een uurtje thuis. 150 gram oesterzwammen. 150 gram rode kool. Peterselie. Parata. En sriracha mayonaise. Ik zal alvast even de reactie geven toen zij thuis kwam. Ja, dit bedoelde ik natuurlijk niet.
1: Oké, ik ga zelf zeggen, ik heb geen idee wat parata is.
0: Ja, het is een soort rap-achtige constructie. Wat is het eigenlijk, Kiki? Wat eten we eigenlijk dan? Parata.
3: Ja, een soort bladbroodachtig.
0: Ja.
1: Oké, ik denk dat is gelukt.
0: Oké.
1: Even kijken hoor, die oesterzwammen. Ja, ik denk rode kool, ik denk dat je rode biet mee hebt genomen.
0: Nou, het zat hem inderdaad in de rode kool. Ik had gewoon een hele rode kool gekocht. En dat was niet de bedoeling. Maar ik wil nu even toetsen. Is dat nou zo'n gekke gedachtegang voor hem? Gewoon een hele rode kool te kopen? 150 gram rode kool.
4: Nou, vind ik niet gek. Ben je verbaasd dat jij die piratenavond is het hebt gevonden?
1: Hey, ja, ook niet zo gek. Ja, wat had je moeten doen? Had je een potje moeten kopen of een zakje?
0: Nee, zakje. Zo'n zakje. Nu zei ze van ja, nu kunnen we met 5 gezinnen 3 weken rode kool eten.
1: Ja, en dat gaan jullie dan ook doen.
0: Maar, nee, dat gaan we dus niet doen. Oh. Dus wilde iemand rode kool vanavond eten? Is eigenlijk mijn vraag.
1: Ik heb het gisteravond nog op.
0: Oké.
4: Ik heb falafel op het menu vanavond.
0: Kan ik de rode kool aan iemand kwijt?
1: Daar past het heel goed bij. Namelijk gewoon een beetje rode kool snijden. Verse rode kool, dus niet warm maken.
4: Ik heb al rauwkost erbij, hoeft niet.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, wel lekker natuurlijk. Ja,
0: nou goed, dan wil ik vragen aan de luisteraars. Heb je nog recepten met rode kool? Want de komende 3 weken moet ik rode kool eten. Ik heb echt een hele enorme voetbal aan rode kool gekocht.
1: Koolsla.
0: Niet de bedoeling.
4: Ja, bij een hamburger.
0: Bij een hamburger?
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja, ik denk zomaar eens dat de boodschappenlijst voor jou vandaag witte kool kan zijn. En dan kun je weer zo'n grote kool kopen of je koopt een zakje.
0: Ja.
1: Rozijntjes, wat walnootjes, een beetje mayonaise. En dan een appeltje. Kun je een heel, heel lekkere koolsalade maken.
0: Oh, wat lekker. Dat is lekker.
1: Koolsla.
4: En dan zou ik dan een broodje hamburger bij doen.
1: Ja, dat moet je doen. Ja, dat moet je doen. Lekker. Lekker voor vanavond.
0: Luc, wat is nou jouw grapje? Want jij zet hier iets in het scherm. Ik snap niet wat ik moet zeggen nu. Jij hebt een grapje in het scherm getikt. Op basis van de rode kool, wat heb je nou getikt?
2: Ja, Messi had ook een kool vanavond. Dat er staan 3 kools.
1: Oh ja.
0: Okay. Dat is nog vroeg.
2: Ja, ik trek het even uit. Ik moet nog even
0: een beetje wakker worden.
1: Ja.
0: We zitten ook in de foute 1500, dus het mag, Luc. Dit is 562. Ramses Shaffi. En inderdaad, laat me.
5: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

jou zijn. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: bij Q-Music en Pawn the Replay. Luc, zit jij met één oog naar een wedstrijd te kijken of hebben we je aandacht deze ochtend?
1: Nee, we hebben volledige aandacht. Maar natuurlijk, Oostenrijk-Jordanië is ook bezig.
0: Ja, precies. We zijn juist om 6 uur begonnen.
2: Ik stapte net dit kantorenpand binnen en er zit natuurlijk altijd een nachtwaker. En die was zo'n blije nachtwaker. Want ik zei, hij vroeg aan mij, hoe is het? Hij zag mij binnenkomen nog met die krukken. Ik zei, hoe is het met jou? Hij zegt, nou, ik heb wel een goede nacht gehad. Ik heb lekker voetbal zitten kijken.
0: Ja, maar die hebben eindelijk wat te doen.
2: Ja.
0: Die hoeven een keertje niet naar Videoland.
2: De hat-trick van Messi.
1: De historische hat-trick van Messi.
0: Hey, Luc, heel even. Die gozer heeft dus 3 goals gemaakt voor zijn Argentinië. Dit is toch nu al het WK van Messi?
1: Ja, het is nu al zijn show eigenlijk. Want hij evenaart hiermee het record voor het aantal doelpunten. Het meest gemaakte doelpunten op WK's aller tijden. Er is een Duitse spits, die heeft er ook 16 gemaakt op de verschillende WK's op die uitkwam. Alleen Messi gaat nog lekker door met voetbal natuurlijk. Want die moet sowieso nog 2 wedstrijden in de groepsfase spelen. Dus die gaat daar lachend overheen.
0: Maar hij was al een god. En dat is nu nog een keer bevestigd.
1: Klopt, ja. Ja, onsterfelijk.
2: Wat ik ook bizar vind, hoe oud is hij?
1: In de 30, 36 volgens mij.
2: Hij heeft dus, dit is zijn 6e WK. Dus dat betekent dat hij al 20 jaar WK's speelt. Dan was hij 16 toen hij zijn eerste deed.
1: Oh, sorry, hij is 38 zie ik nu.
2: Oké, okay, dan was hij 18.
0: Nou goed, 18.
2: Ja. Maar dan loop je dus al 20 jaar mee. Dan tik je dus een 6e WK aan. Ja, ik heb niet zoveel met voetbal, maar zelfs ik vind dit echt te gek.
0: Hey, als je Messi noemt, dan noem je ook Ronaldo altijd in dezelfde zin vaak. Want daar gaat het natuurlijk om, van wie is nou de best of all time. Het is een beetje zuur voor Ronaldo, toch?
1: Ja, het is inderdaad zuur voor Ronaldo, de Portugees. Maar het is ook zo eentje die dan heel erg gebrand is om het nog beter te doen. Dus het kan ook weer een soort van diesel zijn voor hem. Om te denken, oké, maar dan ga ik ook vlammen. Dat wil ik ook.
0: Heel even, een hat-trick tijdens een WK, tijdens je 6e WK. Ja. Ik bedoel, ja, de titel van wie is dit WK, die is bij deze vergeven toch?
1: Bloemen krijg je wel aan de finish.
2: Wij krijgen natuurlijk sowieso bloemen, want Luc, wij
1: worden wereldkampioen.
0: Oh ja, dat zou je bijna vergeten inderdaad. Ja, nou goed, veel plezier met de wedstrijd Oostenrijk-Jordanië. Ondertussen staan natuurlijk gewoon de foute 1500 aan als achtergrondmuziek.
2: Ik zit toch weer te bladeren. Heerlijke ochtend. Er is alleen natuurlijk maar alleen maar foute muziek. Ik kijk het meeste uit. Dat is over een klein uurtje. Net iets na 7 draaien we Don'tje van de Pussycat Dolls.
0: Kijk aan. Don't you wish your girlfriend was hot
2: like me? Don't you wish your girlfriend was lekker dat zweepje zit er zo in. Don't you? Moet ik altijd terugdenken aan mijn broer en mij, Maarten en ik.
0: Wat deden jullie?
2: Ja, wij gingen vaak liedjes vernederlandsen. Dus dan, wat zingen ze nou eigenlijk?
0: Okay.
2: En mijn broer die vond dan de beste vertaling, denk je van niet. Zo kan hij de toontje, denk je van
0: lekker.
2: Niet.
0: Lekker. Ja, ik kijk heel erg hier naar uit. Kijk eens naar
2: mij, dan ik doe. Oh ja.
0: Snelle en Ronnie Flex. Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Ik kan enorm genieten van de willekeur van de tekst. Liedjes schrijven in de schuur. En dat dan op een melodie zetten en dat je dan ook nog een hit scoort. Dat vind ik gewoon heerlijk. Liedjes schrijven in een schuur. Nou goed. Fouten 1500, nieuwe dag is begonnen.

0: Johannes, die heeft er ook een mooie herinnering aan. En die draagt het liedje eigenlijk op aan zijn vrienden.
1: Meer dan 15 jaar geleden kwam ik 3 toen nog broekjes tegen. Bij een lokale discotheek wisten we in het weekend altijd heel handig via de nooduitgang wat dranken binnen te smokkelen. Dat was toen best normaal en slim bedacht. Het was altijd lang leefde lol. Maar wat we toen nog niet wisten, is dat dat de start was van een eeuwige vriendschap. Zaterdag zijn we er ook bij, nota bene op de verjaardag van een van onze vrienden. Sipke, Harry en de danjarige Wiebe. Dit nummer is voor jullie, Vrienden voor het Leven van Jan Smit.
0: Mooi, hè?
2: Hey, maar Wiebe is dus jarig komende zaterdag bij de Fouten.
0: Klopt, ja.
2: Moeten we even aan denken.
0: Ja, zullen we hem even feliciteren. We hopen je zaterdag te zien tijdens de Fouten Party. Lijst gaat zo meteen verder met Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En Annemarie, wat zit er in het nieuws? Het
3: gaat over onder meer een boek dat werd geleend in de bibliotheek. Nou, een man kwam thuis met het boek, zat iets heel opmerkelijk zin.
4: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
10: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
15: Een heel boek? En de kinderen dan?
14: Die zijn veel te druk met spelen.
15: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
14: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
15: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
14: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
15: Proost.
14: Op sunweb.nl.
16: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Het is weer

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
11: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage of bezoek vakgarage.nl.
12: Q Music, goedemorgen. 6:45 op de A4 richting Amsterdam kom je in 10 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Breek daar op 10 minuten. De rest blijft nog onder de 10 minuten.
13: Bewolkt dagje vandaag. In het noorden kan het ook gaan regenen. In het zuiden is het juist droog met vanmiddag een zonnetje. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Annemarie van Laatste.
14: Goedemorgen. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, staat in de Telegraaf vanochtend. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes die hier dus zitten. Ze houden zich hier schuil en maken daarbij gebruik van valse identiteiten en documenten. En ze worden daarbij geholpen door netwerken die onderduikadressen regelen en soms zelfs complete vluchtlijnen organiseren. In het Brabantse Rijen is gisteravond een grote brand uitgebroken in een vrijstaande woning. Door het vuur is het huis voor een deel ingestort. De brandweer vreest dat er nog iemand binnen is, maar weet dat niet zeker. Ze probeerden met een drone in het pand te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Over de oorzaak van die brand in Rijen is nog niets bekend. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken eerder dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt, dat is niet bekend. Hij zit nu een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En sekswinkels in Groningen en Drenthe die verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 winkels was het geen enkel probleem om ze te kopen. En ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. En normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Het is niet de bedoeling dat die gewoon in de winkels liggen.
15: Nee. Maar loop je dan een hele week met een schuif rond?
14: Ja, het kan ook problemen zijn, hartproblemen opleveren. Bijvoorbeeld als je het verkeerd gebruikt.
13: Hard bewijs hebben ze.
14: En dan wel een heel lekker fooitje voor de medewerkers van een bibliotheek in Os in Brabant. Een man die kwam daar een boek terugbrengen. Maar tussen de bladzijdes had hij nog wat geld achtergelaten. Er zaten 6 briefjes van 50 nog in, €300.
15: Oh.
14: De bibliotheek noemt het de duurste boekenlegger ooit. Helemaal bewust was het niet. De man had het geld er per ongeluk tussen laten zitten en heeft het inmiddels ook weer opgehaald. De bibliotheek zegt er blij mee te zijn dat de man zijn geld terug heeft, maar zegt ook jammer dat ze het stiekem wel jammer vinden, want ze hadden eigenlijk al een teamuitje bedacht.
13: Oh. En Vindersloon?
14: Ja, Vindersloon. Hoe zit dat?
13: Toch?
14: Volgens mij als je aangifte hebt gedaan, zoiets.
15: Ja. Maar dit is dus niet door de volgende persoon gevonden die het heeft geleend?
14: Nee. Dus die man die heeft hem teruggebracht. De mensen die bij de bibliotheek werken en zo'n boek dan checken en terugzetten, die hebben het gevonden.
13: Ja.
15: Wiep is echt super, hè? Ja, ik heb het helemaal herontdekt. Maar dat komt
13: bibliotheek?
15: Omdat ik kinderen heb. Dus ja, de Bieb is echt gewoon super. En de meeste boeken zien er fantastisch uit. Kijk, natuurlijk, je hebt ook wat boeken en dan denk je, nou, dit is gewoon snot. Dit is gewoon peutersnot, want hier tussen twee pagina's ingekoekt zit. Of er zit nog een halve rijsttafel in, met een beetje spuug. En dat is prima, en dan lees je dan omheen. Maar het feit dat je gewoon onbeperkt boeken kunt, nou, niet onbeperkt, maar gewoon...
13: Oh, je gaat de bibliotheek opnieuw uitleggen.
15: Nou, ik heb het gewoon helemaal herontdekt.
13: Ja, wat fijn, een herwaardering van de bibliotheek hier hebben.
15: Ik denk dat ik gewoon zeker 25 jaar de Bieb totaal heb genegeerd. Alsof het niet bestond in onze maatschappij.
14: Het is echt een uitje, toch? Was het?
15: Het is ook echt een uitje.
13: Ja, nou, ze hebben in Rotterdam, bij mij hebben ze ook echt een prachtige Bieb. Het is gewoon een soort buurtcentrum geworden. Er zitten mensen koffie te drinken, te werken.
14: Ja.
13: Echt heel erg leuk. Nou, applaus voor de bibliotheek, geweldig!
15: Echt hoor, ja, maar ga
13: je boeken lezen, geweldig!
16: De 1500.
15: Mattie en Marieke. De Bieb.

0: Fout 1500, dit jaar op 557.
1: Op Instagram is er ook een Fried from Desire, maar dan Fried from Desire.
0: Kijk aan.
1: Zijn Instagram-account komt uit België. Zo'n Vlaming die langs alle snackbars gaat. Dat noemen ze daar natuurlijk frituren. Nou, dat is echt heerlijk om te volgen. Zeker op een beetje een brakke weekenddag. Als je denkt, nou, ik zou wel een burgertje of een patatje lusten. Hij gaat dus langs de frituur en dan neemt hij je mee wat hij ervan vindt.
2: Fried from Desire, aflevering 81. Frituur Vivian. Voilà, het is vrijdagavond, ik heb grote honger en het is gezellig druk bij deze frituur. Ik zit mij op een van de hoge stoelen aan de toog en die gaat mij voor de rest van de avond helemaal naar rechts draaien. Vivian is zelf niet meer aanwezig, maar wel in de vorm van een friet met satékruiden, stoofvleessaus, tartaar. Was er dan nog iets? Ja, er was nog een hamburger, de Picky Beef. Zoals de naam al doet vermoeden.
0: Ik vind het wel prachtig hoe serieus hij het neemt. Als een echte serieuze culinaire recensent. Ja. Benadert hij de frietkot.
1: Ik heb er echt een paar bekeken. Sommige termen begrijp ik dan ook niet. Dan zegt hij dus bijvoorbeeld, die gaat mij helemaal naar rechts draaien. Ja, ik weet niet wat het betekent. Helemaal naar rechts draaien. Misschien dat hij er uiteindelijk helemaal af ligt. Ah. Maar Fried from Desire, daar kun je het vinden op Instagram.
0: Dit is de Foute 1500. Nu een liedje uit 2020 op 556. Snelle en Ronnie Flex die zijn frietjes aan het snijden in de schuur.

0: Ronnie Flex.
1: Hey, dit is echt een heel vrolijk liedje.
0: Heel leuk liedje.
1: Jij zei vanmorgen in alle vroegte al, ik kijk daar het meest naar uit deze ochtend. Jouw hoogtepunt is dan bij deze geweest. Maar dit is echt vrolijk.
0: Is er iets bij jou in de schuur waarvan je denkt, dat moet ik uitleggen?
1: Ja,
0: maar bij Snelle zit Ronnie Flex in de schuur.
1: Ja.
0: Zat er bij jou nog iets in de schuur waarvan je denkt, kijk, bij mij ligt bijvoorbeeld al mijn oude gebrande cd's. Liggen bij mij in de schuur.
1: In de schuur?
0: Ja, heb ik in de schuur gelegd.
1: Gaat toch het weer erin?
0: Ja, klopt. Maar ja, ik had er geen plek meer voor, zeg maar, in huis.
1: Oh ja, ik heb dat een beetje met een zwarte Lamborghini. Die heb ik gekregen voor de eerste verjaardag van Jip. Van een vriend van mij die niet, ja, die eigenlijk een beetje toondoof was voor wat past bij ons. Die staat in de schuur. Ja, heel soms vraag ik wel eens aan Jip. Wil je erin? Zegt hij nee.
0: Nou, dat kan me echt niet voorstellen. Jochie is gewoon nog niet oud genoeg.
1: Ja.
0: Prachtige Lamborghini cadeau gedaan.
1: Ja,
0: die gaat echt wel een keer van dat hobbelpaardje waar hij nu op zit naar die Lamborghini, hoor. Die jongen krijgt echt nog wel smaak.
1: Nou, ik heb best wel vaak gevraagd, maar hij wil steeds niet.
0: Ah, nee, hij is 3. Ik bedoel,
1: nou, hij gaat echt richting 4, hè, schat. Ja, als hij er nu niet, als op een gegeven moment is hij te groot voor die Lamborghini.
0: Als je maar niet wegdoet, die Lamborghini. Want als hij er later achter komt dat jij voor hem een zwarte Lamborghini in de schuur had staan, maar hij had de tegenwoordigheid van geest nog niet om dat op waarde te schatten, dan heb jij nog een probleem later. Als hij oud is. Kan je niet aandoen.
1: Nee,
0: laat maar staan. Hij kruipt er vanzelf wel in. Het is gewoon een jochie. Hij kruipt gewoon een Lamborghini. Nee, echt waar. Gewoon natuur. Schoon natuur.
1: Gaan we binnenkort dat Noah aanbieden. Dat is wat meer een racemonster.
0: Hey, even wat anders. Barbara Streisand en Celine Dion. Die hebben een prachtig liedje. Tell Him. Hoe is dat ooit in zijn werk gegaan? Nou, Celine Dion die zong een nummer van Barbara Streisand op een muziekgala. En toen stuurde ze Celine Dion. Dus Barbara Streisand. Die stuurde Celine Dion een bosje bloemen. En er zat een briefje bij. You sang my song beautifully. Next time, let's make one together.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en dat is zo geschieden, zullen we maar zeggen. 555. Dit is Tell Him by Q Music.

0: Barbara Streisand en Celine Dion in de Foute 1500 met Tell Him.
1: Hoe bevalt het jou om al de hele week een 2 aan te hebben?
0: Dat gaat hartstikke goed, ja.
1: Want nu heb je natuurlijk een 3 aan.
0: Ja, ik heb nu een 3 aan, inderdaad.
1: Of tenminste, ik zie een hemd, maar daaroverheen heb je overduidelijk een blouse. Dat valt toch onder de longsleeve, bij
0: klopt,
1: de aanrader.
0: Ja.
1: Maar jij hebt natuurlijk op de eerste dag van deze week gezegd, je kan de hele week een 2 aan, want we gaan eigenlijk van minder goed weer naar heel goed weer. Trek maar gewoon een 2 aan.
0: Ja, we hadden een controversiële beslissing genomen met de truienraden redactie dat je de hele week met een 2 kon doen. Heeft te maken met de stijgende temperaturen, maar ondertussen ook, ja, er komt onweer bij kijken in sommige gedeelten van het land, ook regen. En dus hebben we het gemiddelde genomen van alles. Je kan de hele week af met een 2.
1: Ja, dus je zit nu in een 3?
0: Ja, ik zit nu zelf in een 3.
1: En hoe komt dat?
0: Ja, dat liep zo. Ik had vanmorgen toch, ik moest wat aantrekken. En ik heb een 3 aangetrokken.
1: Oh, ongeluk. Ja. Gek.
0: Ja, maar we vaardigen wel een 2 uit.
1: Dus wat je natuurlijk op de eerste dag van dat je een 2 uitvaardigde zelf ook een 4 aan had, wat een gewone trui is.
0: Ja, klopt. Ja,
2: dus er zit geen coherentie in wat je aan hebt en wat je uitvaardigt.
0: Nee, vaak praat dat niet per se met elkaar.
1: Ze zeggen dan in het Engels zo mooi, practice what you preach.
0: Ja.
1: Gaat niet op.
0: Ja, de rest van de truienraden redactie loopt allemaal wel een 2, hoor. Dus dat je het weet. Alleen ik niet.
1: Juist.
0: Het advies blijft overigens staan. Je kan de hele week af met een 2. Het is een grijze dag vandaag. In het noorden kan het gaan regenen. En kijk, daar heb je het weer, die regen. In het zuiden juist droog. Maar dan wordt het ondertussen dat het regent wel 20 tot 25 graden. En dus kun je gewoon met een 2 af, snap je? Dat zijn een beetje de gemiddelde. Ja, ik hoef me ook niet uit te leggen. Ik bedoel, wij hebben de kennis in huis. Dus,
1: en jij past er ook je foute outfit voor de foute party op aan?
0: Ja, klopt, ja. Ja.
1: Heel
0: dus
1: erg.
0: Aankomende zaterdag wordt het 31 graden.
1: Ja, nou, ik heb jou doorzien pas hier van de week. Ik zit gewoon een leren giletje overheen, hoor. Een leren giletje, mensen.
0: Nou goed, 20 tot 25 graden vandaag. Doe er je voordeel mee. Lijst gaat zo meteen verder met deze.
1: Nou, misschien ben je wel net aan het zetten.

0: En Darude komt eraan.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja,
10: serieus?
9: 7, 7, 7.
10: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV

0: heb nog 5 dagen. Ziggo.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Goedemorgen, het is 1 voor 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
5: Goedemorgen. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. De Kamer wil onder meer dat dit soort incidenten structureel worden gemeld bij de onderwijsinspectie. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Experts en Kamerleden zijn namelijk bang dat de Amerikanen daardoor toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders. En de G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de grootste industrielanden hebben daar gisteren in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. En met de gas- en olieopbrengsten betaalt Rusland de oorlog tegen Oekraïne. Verder is op de G7 afgesproken dat Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen krijgt.
6: WK 2026.
5: Een paar grote voetballanden kwamen afgelopen avond en nacht in actie. De huidige wereldkampioen Argentinië speelde tegen Algerije. En daar gebeurde iets heel bijzonders. Lionel Messi maakte een hat-trick.
7: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City.
5: Dat was het commentaar bij de NOS. Argentinië won uiteindelijk ook met 3-0. Verder speelde topfavoriet Frankrijk tegen Senegal. Frankrijk won met 3-1. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. Op dit moment is de wedstrijd Oostenrijk tegen Jordanië bezig. Het weer nog in het noorden grijs en kans op regen. In het zuiden blijft het juist droog en is er kans op een zonnetje. Het wordt 20 tot 25 graden.
8: Super rustig op de weg. Er is eigenlijk maar één vertraging van 5 minuten. De rest blijft eronder. Dus de A73 naar Maasbracht tussen Haps en Rijkenvoort kom je in 3 kilometer.
6: Q-music is proud to be found.
9: Mattie en Marieke.
4: Ja, tegenwoordig kan er een matcha in of havermelk. Vroeger was het gewoon een eenvoudig kopje koffie. VOF de kunst hoor je.

0: De 1500 en Doja. Op 554. Pussycat Dolls zijn echt helemaal terug. We traden onlangs op bij een grote Amerikaanse muziekgala. En daar schreeuwden ze... We're back! Yes! We're back! Ze gaan ook op tour door Europa. 27 september staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Kevin is aan het aftellen. Ja, wij tellen met Kevin mee. We tellen natuurlijk af naar de nummer 1 aankomende vrijdag in de Foute 1500. Maar Kevin telt af naar de Foute Party van zaterdag. Tickets al maanden binnen, appt hij. Ook Dimfy zegt, goedemorgen Mattie en Marieke. Mega veel zin in zaterdag. Ik kom met mijn hele vriendinnengroep.
0: Leuk.
1: Oeh, nou Eindhoven, pas maar op. En we waren er vorig jaar voor het eerst bij. En Brian, die stuurt... Outfitje voor zaterdag bij elkaar gesprokkeld. Sorry Mattie, ik heb geen 2 aan, maar een 1. En een één is natuurlijk een hemd. Brian noemt het een wife beater. Hij zegt sowieso een wife beater. En ik heb mijn legerlaarzen en afritsbroek klaar.
0: Hey, hou er even rekening mee dat het natuurlijk echt 30 graden plus is. Dus ik zou zeggen geen synthetische pakken. Dan ben je echt binnen een uur krokant. Wil je nog schminken? Hartstikke goed, maar neem die schmink ook mee. Want ja, je bent zo uitgelopen. Dus moet je herschminken.
1: En doe onder de schmink een factortje 30.
0: Zou ik ook inderdaad
1: doen, heel erg verstandig.
0: Hey, Luc, er gaan wat geruchten hier over jouw outfit voor aankomende zaterdag. Wat heb je in je hoofd zitten?
2: Nou, vorig jaar was ik een beetje medium. Had ik gewoon een t-shirt bedrukt. En ik had een hip jackie aan en een raakkleurig petje op mijn hoofd.
0: Ja, was medium.
2: Was een beetje medium. Dit jaar dacht ik, ik maak er echt werk van.
0: Okay.
2: Dus mijn outfit is inmiddels al binnen. Ja. Maar als kers op de taart ga ik vanmiddag naar de kapper.
1: Oh, jongen.
2: En morgen rond dit tijdstip zie je dan wel als wie ik naar de Foute Party ga.
0: Oké, voor iedereen die Luc nog nooit heeft gezien. Luc heeft bruin blond haar. Die heeft echt wel een goede koep. Er zit een stevige baard onder.
1: Ja, je hebt vooral lang haar.
0: Ja.
1: Dat is echt wel bij jou tot op de boord van je blouse gaat het. Het is ook een beetje zoals John de Wolf het vroeger had. Maar dan iets netter gekapt. Maar wel echt, ja, je hebt gewoon een volle bos, best lang haar.
0: Is Luc vergelijkbaar met een prominent? Dat je denkt, ah, ziet hij er dan ongeveer zo uit? Erik Scherder.
1: Nee, lijkt het niet op Erik Scherder. Komt dat door de baard?
0: Met bruin blond haar.
1: Professor?
3: Ja. Of als een Duitse voetballer.
0: Een Duitse voetballer.
3: Met alleen een snor en een mouw.
1: Ja, daar komt een beetje John de Wolf gevoel bij mij, zeg maar, vandaan.
0: Maar hoe dan? Jij gaat naar de kapper?
2: Ja, vanmiddag. Om 3:30 heb ik een afspraak.
1: Maar, wacht even. Dan kunnen we morgen ook zien... Als wie jij gaat?
2: Als wie ik ga?
0: Hey, ik weet, jij bent grote fan van Pitbull, maar je gaat er niet kaal.
1: Hij zou toch niet als Nathan Rutjes gaan? Want je hebt natuurlijk wel die lengte aan de achterkant. En dat je het aan de zijkant helemaal kaal doet. Dat moet je niet doen. Dan ben je echt uit de datingmarkt, jongen. Dat moet je echt niet doen.
0: Denk je dat je lang bezig bent bij de kapper?
2: Ja, dat gaat wel even duren.
1: Je wordt toch niet vieze Jack? Met dat vieze, vlassige, dunnige, lange haar zo naar achter.
0: Nou,
1: is het eruit te spoelen?
2: Nee, dit gaat wel. Dit zie je wel even voor een tijdje, wat de verandering die gaat plaatsvinden.
3: Permanentje.
0: Nou, jongens, er wordt flink gegokt. Hij gaat dat niet zeggen nu. We gaan het morgen zien.
1: Maar ga je verschut lopen?
2: Ja.
0: Goed, we zien het morgenochtend.
1: Het is maar de Foute Party, jongen. Daarna is het gewoon je leven.
0: Hallo, het is maar de Foute Party. Het is de big one.
1: Het is ook vrijgezel. Prime of his life.
0: We zien het morgenochtend.

0: are gonna pick you up. Captain Jack bij Q Music.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Ja, en zo klikt het allemaal in elkaar. Een foute missie na Soldier. Soldier, wat is het doel? Beste militairen, nou, 4 tickets voor de foute party.
2: Echt te gek, je hebt net mensen gehoord, ja, die hebben al tickets gekocht. Maar als je het nou niet hebt, zorg ervoor dat je erbij bent zaterdag door deze missie perfect te volbrengen. Je hoort zometeen The Root met Sandstorm, je weet wel deze. We willen aan je vragen om dit gewoon zo goed mogelijk na te doen. Dus ja, wat gaat nu voordoen?
0: Mensen met een lenige tong zoeken we eigenlijk een beetje. Dus heb jij een lenige tong?
3: Aha.
0: Spreek dan een berichtje in via de Q-Music app en dan doe je ongeveer dit.
2: Ik kan hem ook wat meer achter in de keel. Zou je hem er ook wat meer
0: achter? Kan ook gaan voor iets meer achter in de keel.
2: Is lastig hoor.
0: Nou, we zien je berichtje graag via de Q-Music app.
4: 551.

0: Root in de Foute 1500.
1: De Foute Missie.
0: Was onze inspiratie voor de Foute Missie van deze ochtend. Doe zo goed mogelijk Darude met Sandstorm. We zochten mensen met een...
2: Snelle tong.
0: Ja. Een lenige tong.
2: Ja.
0: Mogen we luisteren? Even kijken. Hier is Bas de Graaf. Bij hem klinkt het als volgt.
2: Oh, die zit alvast bij Vaderdag.
0: Ah, inderdaad. Dit is Martijn. Even kijken. Oh. Oh, die heeft een duet. Oké.
2: Mooi, wel goed gedaan.
0: Even kijken, een dame, dat is Chantal van Ballekom.
2: Die zit net iets achter het tempo.
0: Ja, die ligt net een beetje uit het ritme. Dit is Jim.
2: Mooi, kopstem.
0: Prachtig hoor. Julian Moes. Ook niet verkeerd.
2: Oh, wel goed, ja.
0: Dit is Bradley.
2: Zeker wel een ledige tong.
0: Dichtelijke vrijheid. Nog even Koendert. Die heeft de papegaai aan het werk gezet. We gaan de winnaar even terugbellen. Mocht je een appje hebben gestuurd, hou dan nu je telefoon in de gaten. Anders zou het zo lullig zijn dat je dan net ons telefoontje mist. Nou, even kijken.
3: Hey.
0: Oh.
3: Hallo Rob.
0: Hey Rob, goedemorgen. Hey, Rob. Met Mattie en Marieke.
3: Hey, goedemorgen.
0: We hebben een berichtje gestuurd.
3: Ja, klopt ja.
0: Goed zo, dan hebben we de juiste te pakken. Zullen we even luisteren naar Rob?
2: Want ja, dat is leuk. Dat was echt heel erg leuk.
0: Oké. Dames en heren, ga er even goed voor zitten. Dit is namelijk de inzending van Rob.
2: Zo, echt goed, Rob.
0: Wow.
2: Iedereen gaat hier uit zijn dak, de hele redactie. Hoe heb je die prachtige stijlen weten te combineren, Rob?
3: Ja, gewoon in de vroege morgen met een bakje koffie, hè, dan komt het altijd goed.
2: Ja, geweldig. Hey, aankomende zaterdag ben jij erbij op de Foute Party.
3: Jee, geweldig, dankjewel.
2: Hey, je mag nog 3 mensen meenemen, dus in totaal krijg je 4 tickets. En het is in het Philips Stadion. We zien je daar, jongen.
3: Kijk, super, dankjewel.
0: Foute 1500 gaat zometeen verder met onder andere de Communards. En Donny komt eraan. Donny.
2: Donny, nooit ver weg, hè.
0: Bieber van de kroeg, binnen een paar minuten.
4: Is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
13: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren!
19: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
27: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedaan.

0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
1: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
2: Half acht, goedemorgen. Het Q-verkeer. Op de weg zijn er 2 vertragingen langer dan 10 minuten. En op de A1 komt dat door een ongeluk. In de richting van Amsterdam is 4 kilometer tussen Eembrugge en Hilversum Noord met 55 minuten. En op de A73 naar Maasbracht kom je in 6 kilometer tussen Kuik en Rijkenvoort met een kwartiertje.
3: Als je in het zuiden zit, dan heb je vandaag echt geluk. Daar is namelijk droog en best wel wat zon. In de rest van het land grijs, kans op regen, tot 20 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. In het Brabantse Rijen is vannacht een groot vrijstaand huis ingestort na een grote brand in het huis. De brandweer denkt ook dat er nog iemand binnen was. Dat is niet zeker. Wel is er bekend dat er iemand wordt vermist. De brandweer kon vanwege het instortingsgevaar niet naar binnen. En ook een zoektocht met een drone heeft nog niets opgeleverd. Het pand werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om het aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En de Kamer wil onder meer dat dit soort incidenten structureel worden gemeld bij de onderwijsinspectie. In Duitsland zijn bij een oefening 4 militairen uit ons land gewond geraakt, meldt het ministerie van Defensie. De militairen zijn met hun voertuigen op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De militairen komen van kazernes in de Brabantse Oorschot en Havelte in Drenthe. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn niet in levensgevaar. Ja, dan het WK. Er is veel gebeurd gisteravond en vannacht. We beginnen even met de historische hat-trick toch wel van sterspeler Lionel Messi. Hij speelde vannacht met Argentinië tegen Algerije. Argentinië won met 3-0. Messi maakte dus alle 3 de goals. Zo klonk de derde op de Argentijnse televisie.
5: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi!
2: Was dit de Argentijnse TV?
5: Wordt geschreven in Kansas City.
3: Hier komt de Argentijnse TV, daar praten ze geen Nederlands.
6: Messi, Messi, Messi. Ja, zei Leo, Leo.
3: Ja, is eigenlijk een beetje hetzelfde.
4: Hij heeft nu in zijn hele carrière 16 WK-goals gemaakt. Daarmee is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden. Gisteravond speelde nog een ander topland, Frankrijk tegen Senegal. Frankrijk won met 3-1. Nederland speelt natuurlijk zaterdagavond weer in Houston tegen Zweden. KVW verwacht dat er 15.000 oranje fans die kant op gaan. Er is ook weer een oranje mars naar het stadion toe. Nederland-Zweden is zaterdag om 7 uur.
3: 50% van Luc van de sportredactie zijn aandacht zit vandaag bij de wedstrijd. Welke wedstrijd kijk je nou, Luc?
7: Ik kijk op dit moment naar Oostenrijk tegen Jordanië. Het staat 1-1, het is 67e minuut. Hoekschop voor Oostenrijk. Die bal vliegt voor en die wordt daar. Oh, die wordt echt op goal!
2: Niet.
7: 2-1! 2-1 voor Oostenrijk! Arnautovic! Ja, wow. ja. En ik heb het ingevuld in mijn Scorito dat het 2-1 wordt. Dus affluiten die wedstrijd naar huis, de bus in, douchen, thee drinken, alles.
3: Scorito is zeg maar de pool-app, toch?
7: Ja, oh ja, sorry. Dat is de pool waar we met z'n allen in zitten bij Q. Als ik dan deze ook nog goed heb, dan heb ik alles goed deze nacht.
3: Fantastisch.
2: Ja, maar gisteren zat je niet helemaal goed, of eergisteren, toch? Toen heb je ook wel eens een 5-0 ingevuld waar het een 1-1 werd en...
7: Annemarie, het nieuws.
4: Ja, het is de tijd van het jaar dat je ook dit geluid weer volop hoort.
3: Vuvuzela.
4: Het is niet, ja, kan natuurlijk ook. Nou ja, trouwens niet, die zijn verboden in het stadion. Maar goed, dit is natuurlijk het gezoem van een mug.
2: Wat een harde mug is dit.
3: Ja, nou, een flinke mug.
4: Jeetje, ja, heb ik vannacht opgenomen echt... in mijn slaapkamer. Oh, ja. Een harde mug.
2: Boy.
4: Mocht je denken, ik smeer toch wat deed op om s'avonds, ook vooral buiten s'avonds, niet lek geprikt te worden of om rustig te kunnen slapen. Helaas, uit nieuw onderzoek blijkt dat muggen gewend zijn aan date. Oh. De geur van date betekent nu eigenlijk voor muggen, hey, er zijn mensen, er is bloed en dus gaan ze erop af. Je hoort een expert bij RTL.
8: Inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
4: Ah. Ja, de tip is eigenlijk dan wisselmiddeltjes af, andere geuren om de mug op het verkeerde been te zetten.
3: Het is natuurlijk een kat-muisspel. Zij worden natuurlijk ook steeds slimmer. Ze hebben ook even samengezeten. Ja. Jongens, wat gaan we hier nou precies aan doen?
2: Ik vind date altijd zo ontzettend vies spul. Ik kies er dus vaak voor om dat niet te smeren. In Nederland denk ik altijd, ja, ik geloof het ook wel. Maar in het buitenland, als je in Azië of zo bent, dan heb je ook soms
3: toevallig
2: niet,
3: in Azië
2: gewoon niet een andere keuze. Ja. Nou, ik ben dus toevallig wel eens in Azië geweest voor Expeditie Robinson. En daar wordt dan wel eens nog maar aan mij gevraagd, kreeg je dan wel zonnebrandcrème en je hebt onbeperkt zonnebrandcrème, anders is het vrij snel afgelopen. Oh. Onbeperkt water en onbeperkt date. Nou, dat werd toch veel gesmeerd. En daar ga je na verloop van tijd toch van stinken. Oi, oi, oi, ook omdat je daar niet kan douchen. Dus dan lagen we allemaal hutje-mutje op elkaar bij die geïmproviseerde bedjes. Ja, en dan kwam ook nog die geur van deetje continu tegemoet.
3: Weet je wat ik een mooi alternatief vind? De klamboe. Ik vind de klamboe altijd zo gezellig.
4: Maar je gaat niet de hele dag met de klamboe uit lopen, toch?
3: Nee, maar het gaat toch vooral om 's nachts, toch? Ik bedoel, dan word je het vaakst geprikt.
2: Nou,
3: heb je het meeste last.
2: Een echt groot gevecht wordt het als de mug in de klamboe is. Dan zit je samen met het dier gevangen in de kooi. Nou, dat is echt verschrikkelijk.
3: Goed. Muggen, mochten jullie luisteren, wij gaan ook weer vergaderen, zodat we jullie weer te snel af zijn.
2: Ja, reken maar.
3: Reken maar, want we komen hier altijd jullie aan, hoor.
9: De Foute 1500. Mattie en Marieke.
3: Ja of nee, komt eraan naar de Communard.

0: Donnie en Mart Hoogkamer, Back in Music, Bieber van de kroeg. Ja, ik zei net, we zijn deze ochtend 50% van luxe en hersencapaciteit kwijt aan het WK voetbal.
1: Nou, ik denk nu 100%.
0: Er is zo ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen paar minuten. Want Luc, jij sprong net een gat in de lucht, omdat er werd een goal gescoord, wat ervoor zorgde dat in jouw pool jij precies de juiste uitslag had. Maar toen... juichte je te vroeg?
2: Ja, want de VAR heeft dat doelpunt weer afgekeurd. Omdat er hands werd gemaakt, aanvallend hands. Dan telt dat doelpunt niet.
0: Okay.
2: Maar is inmiddels wederom gescoord door Oostenrijk. Er staat weer 2-1. Nu in de 78ste minuut. Dit nog even 12 minuutjes volhouden. Een kwartiertje. En dan heb ik gewoon weer een goede uitslag.
0: We kijken dus naar Oostenrijk-Jordanië hier.
2: Ja, we kijken Oostenrijk-Jordanië. Ja.
1: Luc, hoe laat is deze wedstrijd begonnen, Nederlandse tijd?
2: Nederlandse tijd 6 uur, 10 uur in San Francisco, waar ze spelen.
1: Maar gaan wij dit ook nog een keer meemaken? Want we gaan natuurlijk vanuit dat we de poolfase doorkomen. Want
2: ja, wij worden wereldkampioen. Ja.
1: Dat we ook nog een keer om 6 uur 's ochtends met z'n allen zitten te kijken naar een Nederlandse wedstrijd?
2: Nee, volgens mij niet. Volgens mij is onze meest late wedstrijd dus om 1 uur 's nachts van donderdag op vrijdag.
0: Oh, maar dat is nog wel een keer leuk om erop te blijven. Nee, dan hoef je nog maar 1 dagje te werken.
1: Ja. Maar dat is in de poolfase.
2: Dat is in de poolfase. En volgens mij wordt het vanaf dan, worden volgens mij, als ik goed heb, alle wedstrijden weer wat meer op Europa en zo gericht qua tijden. Dat het allemaal best wel makkelijk en behalbaar is om te zien.
1: Oh, daar houden ze dus wel een beetje rekening mee dan.
0: Oké. Okay. Ja. Actuele stand Oostenrijk-Jordanië?
2: 2-1.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Wat is de eerste, Luc?
1: Plastic tuinstoelen.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Ik heb een beetje van die metalen.
2: En dan gaasachtig.
0: Nee, ik heb kussens erop.
2: Oh, heb je het nu over lichtbedden of doe je meer de stoel?
0: Nee, ik heb een stoel.
2: Oh, ik weet welke stoel jij hebt. Dat zijn lekkere stoelen.
0: Oh.
2: Daar kun je dus niet echt een actieve stoel, maar wel zit een beetje tussen een liggen en een zitstoel in.
0: Ja, want ik dacht zo'n plastic stoel, ja, daar zakt op een gegeven moment altijd iemand doorheen. Nou, ik vind
2: die plastic stoelen vind ik heel erg 90's. Die Hartman stoelen.
3: Ja, die witte.
2: Die je dan zo aan de zijkant met de armleuningen naar achter kunt doen. Ja, die hadden we ook mee naar de camping.
3: Met zo'n bloemetjeskussen erop hadden we allemaal.
2: Ja. Ja. Wel lekker.
0: Ook, en niet echt handzaam ook, hè?
2: Nee, heel groot.
0: Dat verslepen, man, wat een gedoe is dat, hé.
2: Nee, we bonden dat op de vouwwagen. En dat was wel altijd lekker als je daar dan in kon zitten op de camping. We hadden er 2 mee.
0: Ja. Volgende, Luc.
1: Zendaya.
0: 3, 2, 1. Ja.
2: Ja, ik heb geen reden om tegen haar nee te zeggen. Ik weet weinig van. Het is een actrice, toch?
0: Nou, het is me nogal een actrice. Zeg maar, waar onze generatie Katja Schuurman had als ultieme knappe vrouw, is dat voor de generatie onder ons is het echt Zendaya.
2: Maar waar speelt Zendaya zo al in?
0: Ah, dat maakt er niet uit. In allerlei films. En ze is getrouwd met Tom Holland, natuurlijk. Met Spider-Man is zij getrouwd. Je hebt laatst toch nog die film gezien, The Drama, Luc?
1: The Drama, daar zit ze in met Robert Pattinson. En later deze maand zit ze in een film van Christopher Nolan. Die heeft The Odyssey verfilmd, Griekse mythologie.
0: Ja.
1: Daar speelt ze ook in. En ook Tom Holland, haar kerstverse man, zit daar dus in.
2: Oh, ze zijn dus getrouwd? Er waren toch alleen geruchten?
1: Ja, maar Tom Holland heeft het deze week bevestigd dat de trouwerij de bruiloft echt is geweest.
2: Oh, maar er zijn ook, namelijk, kijk, ik weet dus weinig van Zendaya, maar kan er toch wat over vertellen. Er waren ook allemaal AI-foto's rondgegaan van dat huwelijk, toch?
1: Klopt. En toen heeft volgens mij Tom Holland is gevraagd aan hem, wat vond je familie van die foto's? Toen zei hij, nou, ze geloofden niks van die foto's, want zij waren bij de echte bruiloft. En dat was
0: Zo, wat een good catch, hé.
1: Tom Holland.
0: Ja, daar moet je natuurlijk echt Spider-Man voor zijn om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik bedoel, de normale man is uitgesloten van deelname als het gaat om Zendaya.
2: Ja, blijkbaar, ja.
0: Ah, fantastische vrouw, zeg. Laatste, Luc.
1: Yoga. 3, 2, 1.
2: Ja!
0: Nee, yoga. Nee, ik ben niet van de yoga.
2: Lekker hoor.
0: Ja?
2: Ja, yoga.
0: Gaat dat nu?
2: Er kan wel van alles hoor op het gebied van yoga. Maar wat ik veel heb gedaan in het verleden is Bikram yoga. Dat is echt zweten in een hut van 40 graden zo'n beetje. En dan jezelf in allerlei poses wurmen. Ja. En tegenwoordig doe ik vaak yoga nidra. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet echt yoga. Dat is gewoon lekker in slaap vallen terwijl er iemand op een hele rustige manier tegen je praat. En dan doe je ook zo'n bodyscan. Weet je wel, dan ben je even met je gedachten bij je voeten.
0: Is dat niet gewoon een meditatie?
2: Dan? Ja, dat schuurt aan de meditatie eigenlijk.
1: Kun je zo'n stukje doen?
2: Ja, ik zou dat wel even kunnen doen. Misschien met een beetje een yoga-achtig muziekje.
1: Kijk even verder.
0: Ja, heel kort dan, want we moeten door met die foute 1500 natuurlijk.
3: Ja, mensen moeten ook nu wakker worden.
0: Toch? Ja, inderdaad. Ja,
1: voor even stukje.
0: Heel Nederland weer in slaap.
1: Even een stukje.
0: Weet het niet hoor.
2: Beetje een galmpje op mijn stem?
0: Stukje doen.
2: Hallo? Hi.
0: Ja.
2: Ja, goed zo. Iets meer galm. Ja. Nou, minder. Minder, iets meer. Ja, zo. Kom. Nee, ik kan het niet, die fluit. Ik kan niet, die fluit. Niet meer die fluit.
0: Nou, heel erg mooi. Hier is 548, Sophie Ellis-Baxter.

0: 5 girls zijn nooit ver weg.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: De kippiepan en plank.
11: Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
12: Kippie.
13: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
23: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
26: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
27: Goedemorgen. Om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten moeten er strengere regels komen. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om online pesten aan te pakken. Steeds vaker gaan er bijvoorbeeld nept naaktfoto's rond of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. De Kamer wil onder meer dat scholen straks bijhouden wat er gebeurt en hulp geven aan kinderen. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het gaat om een vrijstaand huis. Het was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. En postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker doorverkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Het is een populaire trend om die verloren pakketjes voor een prikkie door te verkopen. Maar op de pakjes zijn soms nog de namen en adressen te zien van de mensen die ze besteld hadden. En dat mag niet volgens de privacyregels.
28: WK 2026.
27: Ja, een update van de laatste wedstrijden. We beginnen met een magistrale Messi, zoals hij deze ochtend wordt genoemd. Lionel Messi scoorde vannacht namelijk een hat-trick in de wedstrijd tegen Algerije. Het werd uiteindelijk 3-0 ook voor Argentinië. Commentatoren van over de hele wereld gingen uit hun dak.
29: Messi! Lionel Messi! Avec le pied droit!
30: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City!
27: Messi is nu gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Er waren nog meer wedstrijden. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer nog. Ja, in het zuiden heb je vandaag geluk. Daar droog en best ook wel wat zon. In de rest van het land grijs, kans op regen, 20 tot 25 graden. Morgen veel zon en warmer.
31: Vrij rustig hoor, op de weg. Eigenlijk maar 15 files. Twee ervan zijn langer dan een kwartier. Op de A1 komt dat door een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam. De weg is ook dicht tussen Eembrugge en Hilversum Noord. 6 kilometer met 18 minuten. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht kom je in 8 kilometer tussen Kuik en Rijkenvoort met een half uur.
3: Q-music is proud to be found.
32: Mattie en Marieke.
26: Berichtje van Tim.
33: Dit is wel echt een fout nummer. Ik ben hem vergeten op mijn lijstje te zetten.
26: Het gaat over Koos Albert.

0: 545. Accent Backing Music en Kylie.
1: De Foute 1500.
0: Hey Claudia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ondertussen heeft iedereen het wel over Messi.
3: Messi! En
4: Leo Messi! Avec le pied droit! Ja. Weer Messi!
0: Weer Messi. Een hat-trick. Drie doelpunten in de wedstrijd van vannacht voor Argentinië. Maar het is Claudia die ook even een hat-trick doet in de Foute 1500, Claudia.
2: Ja, superleuk.
0: Ja, echt superleuk.
5: We hebben naar jouw stemlijstje gekeken. En ja, daar staat op Accent met Kylie.
0: Dus die hoorde je net.
2: Ja.
0: Die hebben we zojuist gedraaid.
5: Daar staat ook later nog op Silver met Turn the Tide.
0: Die komt er dan echt voor 9 uur nog aan.
5: En wat maakt het dan een hat-trick? Nou, dat wat er op 544 terecht is gekomen, namelijk de Spice Girls, Who Do You Think You Are. Ik vind ook een heel uiteenlopende muzieksmaak, moet ik zeggen. Hoe komt dat?
2: Ja, nou ja, ik ben zelf van het jaar 1985. En volgens mij is dat wel een beetje de periode waarin een heleboel foute muziek gemaakt is. En dus ik ben een beetje mee opgegroeid.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik vind het zo grappig wat jouw herinnering is aan jouw eerste concert. Dat was namelijk van de Spice Girls.
2: Dat klopt.
0: En je weet niet meer precies waar het was, maar je weet nog wel met wie je was. En dat is samen met een vriendinnetje, haar moeder en...
2: Nee, mijn moeder.
0: Ja, jouw moeder.
2: Ja.
0: En...
2: En de buurman.
0: En de buurman.
5: Ja, buurman.
0: En wat deed de buurman, zeg maar, in het gezelschap?
2: Ja, geen idee eigenlijk. Volgens mij vond ik gewoon de Spice Girls heel erg leuk. We gingen gewoon met z'n viertjes. En mijn vader is niet zo van dit soort dingen. Dus we zijn met z'n viertjes toen gegaan.
5: Oh, ja. Maar jongens, elke buurman vond in die tijd toch de Spice Girls leuk. Ik bedoel, de Spice Girls waren natuurlijk... Ja, kijk, als jonge meiden, ik was ook fan, Claudia, net zo goed als jij. Maar voor de mannen was het in die tijd natuurlijk ook gewoon... Ja, het ging wel om die girls. Dat
2: altijd
5: moet
2: leuk
5: toch...
2: om te kijken, ja.
5: Ja, en of hij nou alles mee kon zingen of niet. Hij zou genoten hebben, dat hele concert.
0: Nee, dat begrijp ik wel, maar zeg maar dat de buurman meegaat onder het mom van... ja, ik vind de Spice Girls leuk, maar omdat ondertussen alleen je moeder erbij is... begrijp je?
5: Ah, ja, jij denkt... Nee, daar...
0: Nee, ik wil
5: niet meer.
0: Nee, ik wil niks insinueren, maar dat is toch wat iedereen denkt... en het moet benoemd.
5: Oké, maar dat idee had jij niet, Claudia... dat niet de reden was dat de buurman meeging.
2: Nee, we hadden gewoon een hele leuke connectie met de buren.
0: Ja, dus, precies. Je viert geen kerst met hem, zeg maar.
2: Nee, dat niet. Het is nooit mijn vader geworden, zeg maar. Nee.
5: We hebben nu wel iemand aan de telefoon die Melanie C dus live heeft zien optreden. Aankomende zaterdag, Claudia, is zij erbij op de Foute Party. Dan staat zij daar tijdens de Big One in het Philips Stadion. Hoe is het om Melanie C live te zien?
2: Ja, dat was toen geweldig. Ja, en zeker als jong meisje was dat natuurlijk superleuk. Dus
0: Ja, dat
2: snap ik wel. Iedereen die daarheen gaat zaten, dan krijg je heel veel plezier.
0: Ja, precies. Ja. Nou, jouw buurman zou hetzelfde zeggen natuurlijk.
2: En misschien is hij er wel. Dat kan

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music, nummer
2: 543.

0: bij naam Kiki horen hier in de studio, letten we altijd even extra op. In dit geval Kiki D samen met Elton John en Don't Go Breaking My Heart. Aankomend weekend is het 50 jaar geleden dat dit liedje verscheen.
1: Zo!
0: Niet te geloven, hè? Op de kop af. 21 juni 2026 is het dan 50 jaar geleden.
2: Ik had de dierenarts nog eventjes aan de telefoon gisteren. Ik moest namelijk een afspraak verzetten voor Kiki.
0: Ja.
2: Dus niet Kiki D, maar mijn Kiki, Kiki als ik ga.
0: Ja.
2: Voor vaccinaties. En toen had ik die afspraak verzet. En toen zei de assistent nog eventjes... kom je anders voor die tijd nog eventjes een pilletje halen? Waardoor Kiki iets rustiger is voordat ze naar de afspraak komt. Dat is denk ik beter voor Kiki en voor ons.
0: Ja. Dat denk ik ook.
2: Ja, ja. Dus ik ga heel eventjes nog een klein, iets licht verdovend pilletje halen. Zodat het dier iets rustiger is.
0: En waarvoor moet ze dan gevaccineerd?
2: Jaarlijkse vaccinaties, katten, niesziekten, dat soort dingen.
0: Wie?
2: De katten, ja, en allerlei nies. Ja, de niesziekte is heel, heel heftig voor katten.
0: Niesen zich helemaal dood?
2: Nee, ik weet niet eens precies wat het is. Maar het is in elk geval heel gevaarlijk voor ze. En Kiki wordt dit jaar toch alweer naar schatting 8.
0: Ja, achter schatting.
2: Oh, ja,
0: maar ja, je weet ook niet hoe oud Sinterklaas is, hè? Dat is ook. Het is een beetje in dezelfde categorie, toch? Je weet het niet precies.
2: Ja, dat
0: is een soort entiteit waarvan je weet, ja, hoe oud is het nou?
2: Ja, precies, en het heeft ons waarschijnlijk overleeft het ons allemaal. Wij denken toch met dit programma allemaal dat mijn kat, die ik overigens van jou heb gekregen, dat die als er nog eens een keer een kernramp is, dat Kiki het overleeft.
0: Zeker, het is een soort kakkelak.
2: Maar goed, ik moet haar dus laten vaccineren.
0: Ja, oké. Okay. En wat kost dat?
2: Dat weet ik niet precies. Ik krijg een deel vergoed. Ik heb op een gegeven moment een verzekering afgesloten.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ik was een keer bijna gestikt, een keer van balkon gevallen.
0: Ja.
3: Ja. Valt mensen ook aan.
0: Valt mensen aan. Dus ook
3: ben je A-verzekerd, dat is ook goed.
0: Inderdaad.
2: Flauw om het daar altijd over te hebben, maar inderdaad, gebeurt wel eens. Het
0: moet benoemd. Zometeen gaat de Foute 1500 verder met Def Rhymes komt eraan. Dooku en ook One Direction hoor je binnen een paar minuten. En misschien hoor je jouw stem wel op de radio als je meespeelt met 4 op een rij.
2: Ja, en bellen kan nu 0909-9596.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
11: Mm.
12: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
13: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
14: 1 minuut voor 8:30, goedemorgen. Vrij rustig op de weg. De vertragingen langer dan een kwartier die zijn op de A15 in de richting van Ridderkerk. Daar kom je in 3 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost met 16 minuten. En de A73 naar Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort 7 kilometer, 35 minuten.
15: In het zuiden schijnt de zon en is het droog. In de rest van het land juist grijs. En kans op onweer en regen door 20 tot 25 graden. Morgen veel zon en dan wordt het ook warmer. Annemarie heeft het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn. Telegraaf schrijft erover. Vorig jaar werden er hier 330 opgepakt. Opvallend is dat er ook steeds vaker zware criminelen tussen zitten. Zoals leden van internationale drugsbendes. Ja, die houden zich hier dus schuil en maken daarbij gebruik van valse identiteit. En documenten. En ze worden geholpen door netwerken die onderduikadressen regelen en soms zelfs complete vluchtlijnen organiseren. En misschien is het een bekend gezicht. Steeds vaker staan er lange rijen vrachtwagens langs de weg. En dat wordt de komende jaren alleen nog maar erger. De AD schrijft erover. Er is namelijk een tekort aan parkeerplaatsen langs snelwegen voor truckers. Op dit moment ontbreken er al ongeveer 4400 plekken voor chauffeurs die hun verplichte rust moeten nemen. En zonder extra maatregelen groeit dat tekort naar verwachting tot zo'n 7000 plekken in 2040.
15: Ja, dat is wel echt een probleem. Als je dan die invroegstrook weer pakt vanaf het tankstation, dan staan ze vaak daar. En ik snap die gasten ook wel. Want ja, waar moeten ze anders staan? Weet je wel? Ze moeten verplicht rust nemen. Maar het zorgt wel voor een heel onrustig verkeersbeeld op de een of andere manier.
14: We hebben hier vlakbij ons gebouw ook een hele, ja, een soort doorgaande weg. En daar staan ook heel vaak vrachtwagens daans geparkeerd.
15: Klopt.
14: Ik weet ook nog wel dat toen het zo sneeuwde en we Luc naar buiten hadden gestuurd om een enorme sneeuwbal te maken. Luc, toen was er toch vrachtwagenchauffeur Sandra, was het Sandra? die zat te luisteren en die stapte toen uit haar truck na een nachttruck. Die kwam jou helpen.
17: Ja, klopt. Die heeft even helpen rollen om de grootste sneeuwbal van Nederland te maken. Ja, klopt.
15: Leuk, zit nu ook allemaal met foute ballonnen en foute schminken in de vrachtwagen. Past zich altijd aan Q Music.
16: Gezellig is dat. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan gepland. Waarom Diddy eerder vrijkomt, dat is niet duidelijk. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. De presentator vertelde er zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm.
18: Ja, I've got cancer.
19: Nee.
18: Yep.
16: Ja, de kanker werd in mei bij hem ontdekt, vertelt hij. En een deel van de behandelingen is ook niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, dat weet hij niet.
15: Hoe oud is hij?
16: Hij is 66.
15: God.
14: Ach, ja.
15: Dat is verdrietig, echt zo'n icoon. Tja, ja, gewoon verdrietig.
14: Ja.
16: En ontslagen worden omdat je fruit uit de fruitmand van het werk mee naar huis neemt. Nou, dat gebeurde een werknemer die bij een autobedrijf werkte. Dat ontslag had niet gemogen, dat heeft de rechter nu bepaald. Ja, het was zo dat die man eigenlijk vaak aan het einde van de werkdag een paar stukjes fruit meenam uit die fruitmand, die bedoeld is voor kantoor, of in ieder geval bij het autobedrijf. En nam het mee naar huis in een papieren tasje. Nou, de rechter noemde het oncollegiaal, maar een waarschuwing was netter geweest dan ontslag, zegt de rechter nu dus. De man die krijgt €10.000 mee aan de schadevergoeding. Ja, hij wil ook niet terug naar het bedrijf. Hij heeft inmiddels weer ander werk gevonden. Ja, en zelf zegt hij dat hij ook een aantal keer het fruit meenam omdat hij aan de Ramadan deed. Dan kon hij het thuis opeten. Maar dat was een beetje dus gedoe over. Wel herkenbaar, hè, de fruitmand.
15: Appeltje voor de dorst, €10.000.
14: Toch even mijn vinger in de samenleving hier in deze studio. Ja. Er wordt bij ons best wel vaak getrakteerd. Hier bij ons hebben we een klein barretje. Een soort gemeenschappelijk plekje binnen kantoor. Ja. En eigenlijk bijna dagelijks is er wel iemand die zegt, hey, ik was gisteren jarig of weet ik het wat. En dan is er wat te trakteren. Mm-hmm. Als je die traktatie nou ziet staan en je denkt, nou, ik heb er nu nog even geen zin in, want nou, het is ochtend en neem je hem dan wel eens mee naar huis?
15: Nee.
16: Nee, ik zit te denken, ik bewaar hem wel eens in mijn tas. Ik denk, oh, dat kan misschien ook morgen nog lekker zijn.
15: Wat stop je in je tas dan?
16: Als het verpakt is, ligt er wel zo'n kleine mini-Twix. Ja, die komt 10 uur niet op. Maar denk, nou, een keer na een lange vergadering, dat heb ik wel eens gedaan.
15: Zakje chips.
14: Ja, leuk. Ja, ik geef je groot gelijk weer. Ik heb namelijk van de redactie begrepen dat ze Annemarie wel eens hebben gespot met een zakje chips nog even zo in de tas. Of een dingetje dat even meegenomen werd. Ik heb daar dus geen mening over. Ik geef jou groot gelijk.
16: Dat is alweer voor NSB-gedrag. Vierman zit in één keer op hun scherm te kijken. Ja, ik heb niks gezegd.
17: Ja, nee, maar als je wat in ons barretje legt, dan is Annemarie vaak een van de eerste die even komt kijken.
16: Dat is echt niet waar.
17: Kijk,
16: dat
17: vaak zelfs als twee.
16: Ja, dat is onzin. Dat zou ik nooit doen. Maar jij bent degene die 2 pistoletjes meeneemt.
15: Ja, goed jongens, genoeg. Hallo Minke, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
15: Je hebt hele andere problemen. Je zit midden in de verkoop van 2 huizen, zeg maar.
20: Ja, nou niet allebei van mij hoor. Eentje van mij en eentje van mijn vriend.
14: Hey, en dat is omdat jullie gaan samenwonen.
20: Ja,
14: wat een mooi moment. Hé. Wat verwacht je ervan?
20: Nou, een gezellige, drukke bedoeling, denk ik. Met 4 kinderen in 1 huis, volle bak.
15: Oh, dus, een samengesteld gezin?
20: Zeker, ja.
15: Okay.
14: En liggen de leeftijden een beetje bij elkaar in de buurt?
20: Zeker. Ja, de jongste wordt zo 5. En we hebben er 1 van bijna 7. Nog 1 van 7 en 1 van 10. Dus dat is top.
15: Hey, en nu moet je 2 huizen verkopen. Dat is best wel een gedoetje. Heb je al wel een nieuw huis gekocht?
20: Ja, zeker. Ja, dat hebben we gekocht. Dus alleen nu moeten die van ons de markt op, zeg maar.
15: En dan
20: merk je pas hoeveel zooi je hebt.
14: Ja, ook dat, ja. En dan alles scheiden. En wie neemt de wasmachine mee? Nee, die van mij is beter, die van jou is beter. Nou, wel lekker dat je een huis hebt, want het klinkt ook als een kopen zonder kijken, Kees.
20: Nee. We dachten van, we gaan gewoon eens kijken bij een huis en we zien het wel. En toen werden we verliefd op het huis. Dus ja, dan probeer je een huis te kopen en dat is gelukt.
15: Nou,
20: dus
15: fantastisch toch?
20: Alles ineens, super.
15: Nou, gefeliciteerd ermee. Ik hoop dat de rest heel voorspoedig gaat, Mienke.
20: Ja, dat hoop ik ook vanaf nu.
15: Nou, we gaan voor je duim.
14: 2.500 euro, het komt gewoon echt wel van pas. Het is je zeer gegund. Maar met wie wil je gaan spelen?
20: Nou, met Mattie.
15: Nou, wat leuk.
20: Ja.
15: Dan ga ik de studio verlaten.
20: Oké.
14: Terwijl Mattie met zijn koffietje naar buiten loopt, heb ik hier 4 woorden voor jou klaarstaan. Ik hoor graag je eerste associatie en ligt dat zometeen gelijk. Met Mattie krijg je een straat, staatsloten en dus 2.500 euro. Klaar voor?
20: Ja.
14: Je eerste woord, Minke.
20: Mm-hmm.
14: Warm.
20: Koud. koud.
14: Zonnebrand.
20: Smeren.
14: Pyramide.
20: Egypte.
14: En je laatste, theater.
20: Voorstelling.
14: Dit zijn jouw vier associaties, daar valt niks meer aan te doen.
19: De Foute 1500.
21: Mattie en Marieke.
14: Lijst gaat verder met Def Rhymes, dit is Doekoe.
22: Q-Music is proud to be found.
21: 542.

0: Wouter 1500 op 542. Schudde komen we ook nog tegen op de finale dag op nummer 53. Ondertussen spelen we vier op een rij met Minke uit Etten-Leur. En dit zijn haar vier woorden. Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Piramide.
1: Egypte.
0: En je laatste, theater.
1: Voorstelling.
0: Hey Minke, weet je wat wel leuk is om te zien in de appbox?
1: Ja?
0: De ene helft die zegt echt, wow, makkie, dit wordt sowieso vier op een rij. Ik had alles hetzelfde als Minke. Maar je hebt ook mensen die gaan helemaal de andere kant op. En dat is dan...
1: Uh-oh.
0: Ja, dat is met name bij zonnebrand. Is dat een woord waar je zelf ook nog twijfels bij hebt?
1: Ja.
0: Vakantie, ja. Komt daar binnen. Crème.
1: Ja. Maar ik denk altijd hoe irritant is het om te smeren.
0: Ja, ik moest ook wel echt meteen aan smeren denken. Zon wordt er ook nog gezegd. Maar weet dat het mogelijk is. Het is het elke ochtend, maar er zijn veel mensen die ook zeggen vier op een rij. Ik zal Mattie binnenroepen. Dan gaan we erachter komen wat er gaat gebeuren. 2.500 euro zou lekker zijn voor het nieuwe huis. Voor jou en je partner. Mattie, het eerste woord dat ik aan Minke heb gegeven is warm.
2: Koud.
0: Zonnebrand.
2: Smeren. Oh.
0: Piramide.
2: Egypte. Oh joh.
0: Drie goed. Oh. Nog eentje te gaan. Als je dit goed hebt, dan bezorg jij Minke, Mattie, 2.500 euro. Het laatste woord dat ik heb gegeven is voorstelling. Oh, stop.
1: Help.
0: Ik maak een kapitale fout.
2: Je maakt een fout.
0: Ja, ik ga even overleggen met de redactie. Kijk even naar Kiki, die is echt de VAR voor wat betreft vier op rij.
2: Wat gaat er mis? Mag ik dat vragen?
0: Ja, ik zeg het tweede woord. We kunnen nu doen dat Mattie dan het eerste woord moet zeggen. Maar ik kijk even naar de VAR.
2: Spelen we toch gewoon andersom?
3: Ja, maar is dat heel eerlijk, kun je afvragen.
2: Ja, maar het spel blijft dan toch hetzelfde?
0: Ja, ik vraag mij zeer af of we dat moeten doen. Want ik vind het veel moeilijker. Ik vind het te moeilijk dan.
3: Ja,
0: toch,
3: ik vind dat ook.
0: Zullen wij gewoon heel eventjes in redactieoverleg... dat betekent, Minke, dat we jou nog heel even in spanning laten. We laten jou wel achter met goede, foute muziek. Story of My Life, One Direction op 541.

0: 40. En de Foute 1500 One Direction. Oké, we zitten midden in deel 2 van 4 op rij. Minke, ik heb meteen het woord voor je waarmee we nu gaan spelen.
1: Ja.
0: Wat is jouw eerste associatie bij pannenkoek?
1: Stroop.
0: Dan ga ik nu Mattie binnenroepen. Het is het laatste woord.
2: Ik heb het idee dat ik voor de 16e keer binnenkom. Echt vrienden gemaakt op de gang.
0: Als dit goed is, dan krijg je 2.500 euro in een straat staatsloten. Mattie, wat is jouw eerste associatie bij pannenkoek?
2: Stroop. Mijn hemel.
0: Minke.
1: Ja.
0: Krijgt 2.500 euro in de straat staatsloten.
2: Zo, gefeliciteerd, Minke.
1: Dankjewel.
0: Nou, ik moet echt in alle eerlijkheid zeggen, ik ben ook behoorlijk opgelucht dat dit goed is gegaan. Want het was je nu al zeer gegund, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
2: We hebben er een half uur over gedaan.
1: Ik moet nog één ding doen. Iets heel belangrijks. Mag dat dan nog? Ja. Mag ik de groetjes doen aan James?
0: Nou, dat is dan bij deze.
1: Te luisteren.
0: Dat is dan bij deze gedaan. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan 4 op een rij winnen.
1: Precies.
0: Oké, okay, Minke, ga lekker genieten van die verhuizing. Lekker gaan samenwonen. 2.500 euro stopt in de badkamer in prachtig behang of wat je dan ook wil. Mooie dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Oh, dit was wel echt spannend, Mattie. Ik zag ook in de appbox dat iedereen zei, ja, Minke moet nu wel winnen.
2: Ja, maar ja. Ja, fijn dat het ook gebeurd is, ja.
0: Het is lekker dat het is gelukt. Lijst gaat verder. In de Nijdij, de kast is terechtgekomen op 540.

0: op 538.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Everyone from left to right,
0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: Goedemorgen. Het is 3:09. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Goedemorgen. Nederland is een populair land bij criminelen die op de vlucht zijn. Telegraaf schrijft erover. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op die zich hier schuilhielden. Daar zitten ook steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. Dat vindt een kamermeerderheid. Steeds vaker gaan er bijvoorbeeld nepnaaktfoto's rond of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. Pesten gebeurt dus al lang niet meer alleen in de klas, legt dit kamerlid van D66 uit bij de NOS.
26: Nu gebeurt dit, als het tegenzit, wel 24 uur per dag, kan het ook na schooltijd doorgaan, omdat het ook veel online plaatsvindt. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn.
25: En hoewel het voor scholen lastig kan zijn om ook dingen die online gebeuren in de gaten te houden, wil een meerderheid van de Kamer toch dat scholen ook online pestgedrag gaan bijhouden en melden bij de onderwijsinspectie. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de 7 grote industrielanden hebben dat gisteren afgesproken tijdens de G7-top in Frankrijk. Volgens president Trump is het na het akkoord tussen Amerika en Iran weer tijd om te focussen op Rusland en Oekraïne. De sancties zijn volgens hem vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven.
27: Soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. We took sanctions off. We're in a position to do that soon.
25: Ook is afgesproken dat Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen krijgt. Ja, en heb je smetvrees, dan is de Vrije Universiteit Amsterdam naar je op zoek. Ze willen mensen met smetvrees namelijk helpen met een nieuwe app. Het idee is dat je via een soort VR-beleving je eigen huis of slaapkamer ziet, maar dan zonder dat die helemaal is opgeruimd. Een van de onderzoekers legt het uit bij de NOS.
28: Dat betekent dat mensen door de camera van hun telefoon virtuele ziektekiemen of vieze voorwerpen in hun eigen omgeving zien verschijnen en daarmee kunnen ze oefenen.
25: Ja, volgens de onderzoekers los je smetvrees alleen op door de vieze dingen te bekijken en zo door je angsten heen te gaan. De app moet ook een oplossing bieden voor de lange wachtlijsten die er zijn voor de gewone behandeling. Het weer nog, op de meeste plekken grijs. Kans op regen ook. In het zuiden juist wel wat zon, 20 tot 25 graden. Morgen meer zon en dan kan de 30 graden worden aangetikt.
29: Op de weg eigenlijk niet echt iets noemenswaardigs. Ja, de langste vertraging is op de A73, dat is naar Maasbracht. Daartussen kijken en Rijkenvoort wel 6 kilometer en 18 minuten.

0: Madeiros en Nothing's Gonna Change My Way op 538. Q Music, wat wilde je zeggen, lieverd?
1: Nothing's gonna change my love for you.
0: Zeg ik wat anders?
1: Nothing's gonna change my way.
0: Oh,
1: en dat
0: sorry.
1: Is ook een hele mooie boodschap. Nothing's gonna change my way.
0: Verder klopt er wel alles, toch? Het is een auto 1500 op Q Music. En over Q Music gesproken.
2: Ja, Q Music. Het is natuurlijk een kutzender als het gaat om Gerard Joling te draaien. Dus wat dat betreft interesseert hem ook geen ene reet.
0: Nou Gerard.
1: Het is een hele goede week voor jou hoor. Je staat 13 keer in de lijst. We krijgen nog Maak Me Gek, Zing Met Me Mee, Ticket to the Tropics. En nou deze.
0: Je kunt niet om Gerard heen deze week.
1: Nee.
0: Het is nog niet voorbij op 537.

0: Christina Aguilera en Missy Elliott Car Wash.
1: Het leven komt schitterend samen voor Pieter Smit, die luistert in de car wash.
0: Beste Pieter, als je nou klaar bent in de car wash, heb je nog een paar minuten om je auto te parkeren en op zoek te gaan naar een busje. Want zometeen hoor je busje komt zo van hulpboer. Na John Travolta en Olivia Newton-John. Dit is Summer Night.

0: prachtig.
1: We hebben net begrepen dat Annemarie dit wel eens zingt voor haar zoontje. Dit moet Jules aanhoren.
2: Ja, dit is een heel goed mantra om in slaap te komen.
0: Ja, dat geloof ik. Door het ritme, ja, het liedje.
2: Dan ga je weer. Ja.
0: Nou, voor iedereen die je s'nachts niet kan slapen, zet lekker Hulleboer op.
1: Dikke tip.
0: Een busje komt zo. Lijst, zo meteen verder met Soca Boys. Follow the leader.
1: Follow the leader, leader, leader. Nou, daar val je niet van in slaap.
0: En voor Lumia afscheid. Met daarin die prachtige solo.
1: Die solo? Hij zingt toch de hele tijd solo, Xander?
0: Nee, maar toch die dat stukje tekst.
1: Wat nee.
0: Precies.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies! Worstje?
14: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
14: Nee,
15: meerdere
14: worstjes. Nee, dank je wel.
15: 20 worstjes.
14: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
0: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
2: Weer naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
7: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
8: 1 over half 10, Q-verkeer. De langste vertraging is op de A73. Dat is naar Maasbracht tussen Haps en Rijkenvoort. 3 kilometer en 9 minuten.
9: De meeste plekken is het grijs en kans op regen. Alleen in het zuiden kan straks de zon even schijnen. Door 20 tot 25 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
10: Goedemorgen. In het Brabantse Rijen wordt een persoon vermist nadat zijn huis was uitgebrand. De brand begon net voor middernacht. Het gaat om een vrijstaand historisch pand waar dus iemand in woont. Het pand stortte ook deels in. De schade is enorm, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
11: Overal liggen brokstukken. Het dak van de woning is helemaal ingestort. En eigenlijk is er, als ik naar binnen kijk, is er niks meer over. Alles is zwart geblakerd. Ik zie af en toe nog wat bluswater naar beneden druppelen. Maar het is een heel naar beeld hier in Rijen.
10: Ja, het is voor de brandweer ook nog te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Later vandaag gaan ze op zoek naar de vermiste persoon in het pand. De bewoner zou niet meer gezien zijn sinds de brand. Nederland is populair bij criminelen die op de vlucht zijn. Telegraaf heeft er een verhaal over. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op die zich hier schuil hielden. En er zitten ook steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. En een Nederlandse carnavalsband neemt het in de rechtbank straks op tegen niemand minder dan ABBA. Het gaat om de Brabantse groep De Kapotte Kachels. Ja, de muziekuitgever van de Zweedse popgroep vindt namelijk het nummer Dikke Pens te veel lijken op de hit Take a Chance on Me. Nou, oordeel zelf, eerst ABBA, dan De Kapotte Kachels. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun, take a bun. Ja, nou goed, het nummer werd eerder al van Spotify gehaald en de carnavalsartiesten die willen dat graag terugdraaien en willen aantonen dat hun nummer een parodie is en geen cover. Maar dat ziet de muziekuitgever dus anders.
9: Goh, als ABBA aan de deur klopt met een zootje advocaten, zou ik me gedijst houden, ja, en gewoon mijn verlies vallen, nemen. Ja. Als je toch van je geld af wil, geef het dan maar aan mij. rechtszaak tegen ABBA.
8: Ja, begin er maar eens aan. Maar waar zit voor ABBA eigenlijk echt het pijnpunt? Want een parodie, ja, dat mag toch wel. Ja, een cover. Ja, toch, maar als het om zo'n soort band gaat, dan voel je toch wel aan dat het niet echt een cover is.
10: Ja, het verschil tussen een parodie en een cover zit er dus volgens mij in. Dat een cover niet zomaar mag, maar een parodie dan weer wel op een liedje.
8: Nou, 4,84 hè, dit jaar.
9: 4,84, take a chance, je gaat hem vandaag nog horen. Succes in de rechtbank.
10: Op Schiphol worden al steeds meer Oranje-fans gezien die naar Amerika vliegen voor de tweede WK-wedstrijd van Nederland. Zaterdag spelen we tegen Zweden in Houston. De KNVB verwacht in totaal 15.000 Oranje-fans daar. Ook deze fans zijn dus onderweg en de sfeer zit er goed in.
12: Ja, zeker. Vanochtend al in de auto al.
13: Heb je er veel zin in?
14: Ja, heel veel.
13: Oranje Mars, gewoon lekker veel wijn drinken. We hebben een lekker plekje in het stadion en we gaan hard juichen.
10: Was te horen bij NH. Er is dus ook weer een oranje mars naar het stadion. De wedstrijd is om 7 uur.
9: Ja, die gaan wij zaterdag natuurlijk kijken in het Philips Stadion.
15: De Foute 1500.
9: We hopen je daar te zien. Mattie en Marieke. Zometeen de Soca Boys en eerst Lady Gaga Alejandro. Q Music is proud to be found. Op 533.

0: Iedereen heeft nu belangst.
1: Kon je gewoon zomaar even opbellen voor de gezelligheid. Bel je zomaar even op. Dan hoef je geen appje te sturen van... hey, kan ik je zo meteen even bellen? Dat deed jij vorige week, Menno. Vond ik zo fijn.
2: Ja, ik weet dat jij niet van bellen houdt.
1: Ja.
2: Maar ik vind het zelf heel irritant als mensen me sturen. Kan ik je zo even bellen? Dan denk ik, ja, bel dan.
0: Oh, ik heb bij, als iemand me dat appt... dan heb ik het gevoel dat het zwaard van Damocles boven mijn hoofd
2: hangt. Precies dat.
0: Oh, kan ik je zo even bellen? Dan denk ik, nou, die gaat het echt met mij uitmaken.
2: Ja, of kunnen we morgen even zitten? Dan denk ik, kunnen we morgen... Zeg het nu even.
0: Ja. Ja, ik voel dat ook heel sterk. Maar ik weet, wij hebben overlappend... Ja, we moeten het kort houden, anders voor een psychologische sessie. Overlappend bepaalde onzekerheid. Dus dan heb je het gevoel dat het aan jou ligt. Als de ander dat zegt.
2: Altijd. Maar ik weet van Mattie dat hij echt heen kan bellen. Dus dacht ik, app je eerst.
1: Ja, het was een heel leuk gesprek.
2: Dat was gezellig. Ja, we hebben elkaar lang niet gesproken.
1: Ja, klopt.
0: En jullie hebben het even gehad over de foute 1500, neem ik aan. En over wat jij allemaal gaat draaien zo meteen, Menno.
2: Ja, precies. Westlife. Ook Agda en de Munich. Hey,

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 5 dagen. Ziggo.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ah, oh, nee hè. Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
12: Nou, pof jij even.
13: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
15: Streekt. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
19: eboekhouden.nl. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
22: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Danny Vos.
26: Ja, goedemorgen, er is iets meer bekend over de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Het akkoord is uitgelekt en daarin zou onder meer staan dat de veelbesproken straat van Hormuz direct nadat de handtekeningen zijn gezet weer open gaat. Ook zou Iran beloven dat het nooit kernwapens gaat maken. De bedoeling is dat beide landen vrijdag de handtekeningen gaan zetten. Jongeren die niet meer fulltime willen werken, dat beeld dat er vaak is, dat klopt niet helemaal, zegt een onderzoeksbureau. 250.000 jongeren zouden juist meer willen werken. Dat kan niet altijd, want in de sectoren waar ze werken krijgen ze vaak namelijk alleen kleine deelcontracten. Dan is er verdrietig nieuws uit Engeland. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt.
27: Ja, yeah. I've got cancer.
28: Nee.
27: Yep.
26: Clarkson is 66 en of hij gaat genezen, dat weet hij nog niet.
29: WK 2026.
26: Ja, op dat WK was net weer een wedstrijd. Oostenrijk speelde tegen Jordanië en Oostenrijk won met 3-1. En later vandaag komt een van de favoriete landen weer in actie. Om 7 uur dan speelt het Portugal van Cristiano Ronaldo tegen Congo. En daarna is het om 10 uur nog Engeland tegen Kroatië. Het weer nog van weerblazen, op de meeste plekken grijs, kans op regen ook. Alleen in het zuiden is er wat kans op zon, voor maximaal 25 graden. Morgen dan wordt het warm, maximaal 32 graden dan.
25: 8 files op dit moment, ze zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Dus ik heb hier de langste file voor je. Die staat op de A50 van Arnhem naar Oss, tussen Ewijk en Maasbrug, 4 kilometer, vertraging 7 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij 29,3. De A27, Hilversum richting Almere bij 108,1. De A28, Hogeveen richting Assen bij 157,6. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 209,3. Woensdagochtend, het is tijd om in te klokken. Waar luister je de Foute 1500? Wat ben je aan het doen? Lukt alles een beetje? Nou, laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien

0: Richard Wiggers. Ik citeer hem, hij is ingeklokt en zegt... ik ben aan het werk op de vuilniswagen, ik ben heel gelukkig. Kijk, dat is mooi. Charlotte die is ingeklokt onderweg naar de eerste klant. Stefan Bottema die is aan het werk op kantoor, heeft vanavond een bedrijfsbarbecue. Ook een inklok van Teun van Gaal, die is aan het tegelen. Jurian Jong die is hagen aan het knippen in Spijkenissen. En Pleunie van der Pas, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent hard aan het werk in huis sturen, want de makelaar komt vandaag langs.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan zeg je opruimen en poetsen.
1: Het moet wel netjes zijn.
0: Ja, het moet zeker netjes zijn. Maar had je ook nog van het achterstallige onderhoud... wat je dan toch nog snel even vorige week zo gedaan hebt... even nog hier een plintje geplakt, nog even daar een klein beetje verf overheen?
1: Nee, het wordt altijd netjes bijgehouden hier. Hè.
0: Ah, netjes. Alles was al af.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen hebben wel in huis altijd nog zo'n dingetje van... oh ja, hier, dit had eigenlijk nog gemoeten 10 jaar geleden. Maar dat had jij niet. Oké, netjes,
1: nee,
0: netjes,
1: joh.
0: Netjes, netjes. En nou, dan komt de makelaar. Ik neem aan dat je huis wil gaan verkopen.
1: Ja, klopt.
0: En wat ga je daarna dan doen?
1: We gaan een project aan met mijn ouders. Ik ga samen in een boerderij wonen.
0: Oh, wat leuk. En moet daar veel aan gebeuren?
1: Nou, er stond tot vorige maand nog een paard...
0: in de gang.
1: Want in de nieuwe huiskamer, zeg maar. Dus,
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is gelijk altijd de vraag. Ja, daar moet toch wel het een en ander gebeuren.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Nou ja, succes vandaag.
1: Ja, komt goed.
0: Met het huis. Dank voor je inklok.
1: Ja, komt goed. En misschien zien we elkaar zaterdag wel.
0: Ben je erbij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, gezellig, gezellig, gezellig. Nou ja, dan... waar gaan we je aan herkennen?
1: Heel veel glitter.
0: Heel veel glitter. Nou, ik ga erop letten.
1: Ja,
0: nou, Pleunie, dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
1: Fijne dag.
0: Ja, in dit geval deze week. Ik heb hem geplust, namelijk. Moet je horen.
2: Fijne foute dag.
0: Fijne foute dag, hè?
1: Sorry.
0: Doei.
1: Doei.
3: 526.

0: Mark staan drie keer in de Foute 1500. En dit is de eerste keer dat we ze horen op 525 niet of nooit geweest.
1: De Foute 1500.
0: Deze week de Foute 1500.
2: En dan nu?
0: Ja, een beetje een vreemd verhaal in de Foute 1500. Ja. Er was dus een muis. Een kleine muis. En die kleine muis, die heet Delory. En Delory die woont in een groot bruin huis. En ze noemt zichzelf een hoer. En ze verdient heel veel centjes. Ja, wat ik zeg, het is een beetje een gek verhaal.

0: 523. In de foute 1500, Gloria Gaynor en I Will Survive. Ja, dat nummer gaan we nog een keer horen in de lijst. Ik heb het even opgezocht. De Hermes House Band staan er namelijk mee op 132. Tot en met vrijdagavond de foute 1500. En we sluiten deze week af, zaterdag, met de foute party. En de big one in het Philips Stadion in Eindhoven. En over drie kwartier kun je weer tickets winnen. Zo meteen gaat de foute 1500 verder. Whole Again van Atomic Kitten komt eraan. Ze waren erbij, hè, in 2022 op de foute party. Dat was leuk. En ook Jan Smit ga ik zo draaien. Ja, die was er ook bij in 2024. Die hoor je ook zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
5: Albert Heijn. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
14: Aldi, zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy. Let's
12: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
27: Op de meeste plekken vandaag grijs, zelfs kans op regen. Alleen in het zuiden is er wat kans op zon. Vandaag wel warm, maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 8 files. Ik heb hier de files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 4 kilometer, vertraging 18 minuten. A28 Hogeveen richting Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum 6 kilometer, vertraging 31 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe 6 kilometer, vertraging is daar een half uur.
28: De Foute 1500.
29: Menno Barneveld.
27: Met Damaru en Jan Smit. Mi Rosu.
30: Q-Music is proud to be found.
29: 522.

0: In de top 1500, Foute 1500. Jan Smit samen met Damaru en Tuintje in mijn hart. En Damaru is van alle markten thuis, hè? Hij had ooit al eigen drinkwater op de markt gebracht. En in februari dit jaar heeft hij een eigen takeaway geopend in Suriname. Het heet Tapuku Crispy Chicken.
1: Yo, wat verkoop je allemaal?
2: Friet krijg je erbij, gele rijst krijg je erbij en kip erbij. Maar alles op eigen recept.
0: Ja, lekker man, maar ik weet wel waar ik zin heb om te lunchen zo meteen. Ik las ook dat hij nog graag een eigen peuterschool wil openen. Hij zegt, ja, dan denk ik dat ik alles heb waar ik ooit van heb gedroomd. Aldus Damaru. Ja, en dus een dikke nummer 1 hit in 2009.

0: Ja, het werd zomer. Dat is vandaag nog niet helemaal het geval. Grijze dag, wel warm, hè? Maximaal 25 graden. Rob de Nijs op nummer 519 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Ja, en ik zat net lekker te genieten van Rob de Nijs. Wandelt er deze man hier de studio binnen.
2: Ja, sorry Menno. Ik zag Marieke Elsinga over de gang lopen. Ja. Ik denk, oh, ze heeft een begeleiding nodig. Ze loopt op krukken.
0: Ja, klopt.
2: Nou, vieze Jack is de broer, ze niet. Die is er niet vies van om iemand even te helpen. Dus ik heb Marieke even een kontje gegeven. Staat weer in de lift terug naar huis.
0: Ja, goed. Maar... wat kom je doen?
2: Ik vroeg mij af, de Foute 1500 is bezig. Ik denk, komt er nog een vieze Jack plaatje voorbij?
0: Ja, of nee? Jack plaatje. Ja, want mensen, vieze Jack staat hier ineens binnen. Ja. Je bent al één keer gekomen op nummer 884.
2: Was ik al gekomen al?
0: Ja, niet naar huis toe.
2: Oh, dat was al vroeg. Dat was al vroeg.
0: Ja, was zeker vroeg.
2: Maar kom ik nog een keer?
0: Ja.
2: Oh, meneer.
0: Weer binnen niet al te lange tijd.
2: Dat meen je niet.
0: Nummer 515 zometeen.
2: Oh, en Jack. Waar zijn we nu? Waar zijn we nu?
0: We zijn nu bij 519 was er op de Nijs. Dus
2: oh, God, ja, een groot fan van.
0: Ja. En je staat er ook nog in op 371 met de hut verbouwen.
2: Oh, nou, kijk, dus er hebben mensen echt gestemd op mij.
0: Er hebben mensen echt gestemd op
2: mij. Oh, dan wil ik de Q-Music luisteraar wel even bedanken. Ah. Dank jullie wel, Q-Music luisteraars, voor het stemmen op vieze Jack. Bedankt. Bedankt. Dit komt recht uit maart.
0: Ja. Heb je verder nog wat?
2: Ik wou de nieuwste liedje aanvragen van Vieze Jack. Zin in Snacks, heb je die ook? Of staat
0: die staat
2: er
0: nog niet in.
2: Hé, wat een klotenlijst.
0: Dat is jammer, ja, helaas.
2: Nou, dan gaan we over Captain Jack straks. Ja. Ik blijf even hangen.
0: Kan ik iets te drinken voor je halen? Of?
2: Ja, doe maar Bacardi Lemon.
0: Nou, komt goed.

0: 1500. Zo meteen het nieuws met Danny.
1: Ja, een legende. Briljant, een genie. Mensen die er vannacht voor zijn opgebleven, die komen voor de tekort voor deze superster.
0: Oké. En die horen, dat horen we zo in het nieuws?
1: Dat horen we zo in het nieuws, inderdaad.
0: In de lijst hoor je zo meteen Leo Rimes met Can't Fight the Moonlight. Ook Peebo Bryson en Regina Bell met A Whole New World.
2: Oh, mooi.
0: Ja, en Vieze Jack komt er zo ook aan.
3: Hey yo, Vieze Jack! Hey yo, Vieze Jack! Alle meiden, hands on deck!
2: Zuiver. Wel zuiver.
0: Maar blijf je dan echt het hele blijf je tot het nummer is geweest? Want...
2: Ja, dit is mijn lievelingslied toevallig.
0: Oh, oké. Okay.
4: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
11: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000. Godverdikke
19: me. En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
0: Praxis.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
11: Kippie.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
24: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
25: Precies. Worstje?
24: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
25: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
24: Nee.
25: Meerdere
24: nee,
25: worstjes.
24: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
25: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
24: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
25: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
24: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2016.

0: het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Er wordt meer en meer bekend over de vredesdeal tussen Amerika en Iran. Het voorlopige akkoord is uitgelekt en daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz inderdaad komende vrijdag weer open gaat, net nadat de handtekeningen zijn gezet. Verder belooft Amerika dat het gaat helpen bij het herstellen van de schade in Iran. Iran zegt ondertussen geen kernwapens te maken. In Rijen, dat is in Brabant, wordt inderdaad de bewoner vermist van het huis waar vannacht een grote brand was. Het gaat om een man en van zijn huis is bijna niks meer over, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Overal liggen brokstukken, het dak van de woning is helemaal ingestort en eigenlijk is er, als ik naar binnen kijk, is er niks meer over. Alles is zwart geblakerd. Ik zie af en toe nog wat bluswater naar beneden druppelen, maar het is een heel naar beeld hier in Rijen.
1: Een speciaal team gaat vandaag die woning in om naar de bewoner te zoeken. Dan naar Noorwegen. Kroonprinses Mette Marit is geopereerd. Ze heeft een chronische longziekte en ze heeft nu een nieuwe long gekregen. De laatste tijd ging het steeds slechter met Mette Marit. De operatie is goed gegaan, wel moet ze nog een paar weken in het ziekenhuis blijven.
3: WK 2026.
1: Ja, dat is op veel plekken het gesprek van de ochtend. De prestatie van Lionel Messi vannacht. Hij won met Argentinië met 3-0 van Algerije. En Messi scoorde alle drie de goals, een hattrick dus. Argentijnse kranten die noemen Messi deze ochtend briljant. En ook commentatoren van over de hele wereld gingen uit hun dak.
4: Messi! En
5: Leo Messi, avec le pied droit.
6: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City.
1: En Messi is nu gedeeld topscorer aller tijden op het WK. 16 goals heeft hij er al gemaakt.
7: Ja, ik moet zeggen dat ik wel in de Q-music app, dat je net natuurlijk al, iedereen wist eigenlijk wat het over Messi ging, dat er best wel wat mensen sturen van, had hij geen rode kaart moeten krijgen?
1: Ja, dat is een discussie die nu gaande is. Ik kan ook wel inkomen. Hij maakte best wel een harde overtreding. Maar goed, ja, Messi die komt wel vaker weg met kaarten die hij eigenlijk had moeten krijgen.
7: Ja, dat is waar.
1: Weer nog van Weerplaza op de meeste plekken. Grijs, kans op regen ook. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 26 graden. Morgen een warme dag, dan maximaal 32 graden.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Zijn er 2 op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond 4 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A28 van Hoogeveen naar Zwolle. Tussen Nieuw-Leusen en Zwolle-Noord 6 kilometer, vertraging is daar 50 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij 29,3. A27 Hilversum richting Almere bij 108,1. De A28 van Hoogeveen naar Assen bij 157,4. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 209,3.
8: Q Music is proud to be found.
9: Menno Barreveld.
7: De nummer 1 uur van het stemlijstje van Martin Mink uit Purmerend. We gaan terug naar de Zero's met Lee en Rhymes.

0: Ja, zie je de beelden nog voor je? Aladdin en Jasmine die na wat aarzeling samen romantisch een vlucht maken op een vliegend tapijt. A Whole New World op 516.
1: Vertrouw je me?
2: Wat?
1: Vertrouw je me?
0: Nou, en dan gaan ze dus op het tapijt.
3: De foute missie. De foute missie. Ja, we gaan de foute missie doen. Jouw kans op tickets voor aanstaande zaterdag. Ja, dat is jouw kans om toch wel een aantal van de laatste tickets voor aanstaande zaterdag. Want luister goed. De Foute Party, Q-Music Foute Party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven, is uitverkocht! Ja, dus tickets zijn alleen nog te winnen. Maar ik ga het niet heel moeilijk voor je maken nu. Nee, we doen de Foute Missie. En het spel heet op dit moment Wiggle. Wiggle jezelf naar de Foute Party. Nou, dat is enigszins eenvoudig. Wiggle, wiggle jezelf naar de Foute Party. Pak de Q-app erbij en maak dit af, zingend.
4: Don't stop moving, baby!
5: Wiggle, wiggle.
0: Ja, vies Jack,
5: dat is het antwoord. Wat,
0: ja, alleen dan is het leuk als het vol overtuiging, energie en plezier gedaan
5: wordt. Wiggle, wiggle.
0: Kijk, dan komen we er weer. Dan komen we er weer. Ja, vies Jack die kwam ineens aanwaaien vandaag.
5: Ja.
0: Ja, je bent even gebleven tot je jezelf kon aankondigen.
5: Ik zag dat ik nog 3 nummers verwijderd was van een van de beste nummers in de Foute Top 1500. Mag ik zelf wel zeggen. Ja. Ik denk, blijf even hangen.
0: Ja, is goed. Als jij hem aankondigt.
5: Dames en heren, alle beste stemmers van Q-Music. En met name Jeroen, voor hem was het de nummer 1. Op 515 hebben we Vieze Jack met Captain Jack.
0: Het gezellig dat je er was. Tot snel weer, hè.

0: Joyka?
1: Ja?
0: Goedemorgen, Joyka.
1: Goedemorgen.
0: Wie hoor ik in jouw inzending?
1: Nou, je hoort mij, maar je hoort mijn dochters nog iets beter.
0: Oh ja, ik hoorde jou volgens mij bijna niet. Laten we even luisteren naar jouw fantastische inzending.
2: Don't stop moving, baby. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.
0: Maar heb je ook je kinderen beloofd dat ze meegaan of dat niet?
1: Nou, ik heb niet zoveel gezegd. Ik zeg, kom jongens, we gaan zingen. Want dan kunnen we misschien kaartjes winnen. En dat vonden ze heel erg leuk.
0: Oh ja, dat is goed. maar je laat je kinderen dan wel thuis zaterdag?
1: Nou, ik denk dat we daar nog even over moeten onderhandelen. Wat het precies wordt. Want ze willen allebei mee, maar dat gaat ook niet worden, ben ik bang.
0: Nee, ik ben ook bang van niet. Dat ze daar nog net iets te jong voor zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, dat...
1: Misschien dat de oudste nog zou kunnen, maar...
0: Maar ja, weet je, sowieso... Win je wel 4 tickets... voor Q Music Fountain Party, de Big One... aanstaande zaterdag in het Philips Stadion.
1: Super, ja, top, 4 tickets?
0: 4 tickets. En de line-up is natuurlijk ook te gek. Mel C, de Benga Boys, K3, Samuel Welt is erbij... Chris Cross Amsterdam, Rolf Sanchez...
1: Oh, geweldig. Kijk,
0: Marcus Schuitmaker. Dus gefeliciteerd!
1: Yay!
0: Gaan wij door met de lijst op nummer 513 dus. Wiggle Wiggle van The Outlaws.

0: Bankzitters en Roxy Dekker met Huisfeestje op 512 en de Fouten 1500. En straks op 511, Fool's Garden, Lemon Tree. I wonder why. Yesterday you told me
1: about the blue, blue sky. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op KPN.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
9: Nee,
10: meerdere
9: nee,
10: worstjes.
9: Dankjewel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Op de meeste plekken grijs en kans op regen. Alleen in het zuiden is er wat kans op zon. En het is vandaag maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 12 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond 4 kilometer vertraging 19 minuten. En de A28 Hoogeveen richting Zwolle. Tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. 8 kilometer vertraging is daar 1 uur en 2 minuten. En dat komt door een vrachtwagen die daar staat, die kapot is.
3: De Foute 1500.

0: Lekker droompje dit, hoor. Je was mega mooi. Iedereen hield van je en riep hyper de piep. Je werd overstroomd met cadeaus. Gekust, gekroond. Ja, weet je, dat is beter dan dromen over falen op je werk. Of verdwaald zijn. Of dat je ergens opgesloten zit. Of zo'n droom waarin je valt en dat je dan wakker schrikt. Ja, dan kun je beter gekust en gekroond worden. Ja, en wie kus je dan? En blijft het daarbij? Maar dan wordt het een hele andere droom. We gaan door met de lijst. Dit was trouwens 510 kinderen voor kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. 509 is van Mika met Lollipop.
1: Hey, what's the big idea?

Phil Collins en Against All Odds. Take a look at me now op nummer 508. In de foute 1500. Ik zat net even lekker te grasduinen in de Q Music app. Bas de Graaf die zegt: goedemorgen Menno, dit is zo leuk. Jammer dat het na vrijdag het alweer op zit. Bram van Kessel die zegt: de foute 1500 staat ook aan hier in Stockholm. Daisy die zegt: ik luister Q op het dak. Heerlijk, de foute 1500. En Judith die zegt: ik zit moederzeel alleen op kantoor omdat mijn collegaatje lekker op het Turkse strand ligt te bakken en braden. Maar lang leven de foute 1500 om er doorheen te slepen. En zo is het. Tot vrijdagavond 6 uur is dit de foute 1500. Met nu nummer 507. 50 plekken omhoog. Two Brothers on the Fourth Floor. En Fly.

0: 506 in de Foute 1500. Sugar Babes en Push the Button. Nou, zometeen het nieuws met Danny.
1: Ja, heb je smetvrees, dan wordt er naar je gezocht.
2: Word ik gezocht? Nee, toch?
0: Ja, Foute 1500. En verder, de lijst gaat straks verder. Celine Dion komt eraan met I'm Alive. Offspring. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ja,
7: oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Obelink, alles voor kampeergeluk.
15: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
14: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebben's.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
21: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Oh, wat een goal! Goal?
25: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
29: Kruidvat.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus. Ik kan...

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. We beginnen met voorzichtig goed nieuws vanaf de pomp. De benzine- en dieselprijzen zijn opnieuw iets gedaald. En dat komt doordat olie goedkoper wordt. Olieprijzen staan nu op het laagste punt in 3 maanden tijd. Dat is een gevolg van de vredesdeal tussen Amerika en Iran. In Utrecht is een gebouw van de universiteit vernield. Er is rode verf tegen de muren gegooid daar. Ook zijn er meerdere ramen kapot. Wie erachter zit is niet bekend. De universiteit gaat aangifte doen. Dan naar Japan. Daar moet de baas van een rondvaartbotenbedrijf 5 jaar de cel in. Volgens de rechter is de man verantwoordelijk voor een groot ongeluk 4 jaar geleden. Een boot met 24 toeristen zonk toen en ze kwamen allemaal om het leven. Het ongeluk kwam onder meer doordat de boot slecht was onderhouden. Ja, en heb je smetvrees, dan is de Vrije Universiteit Amsterdam naar je op zoek. Ze willen mensen met een nieuwe app, namelijk van hun smetvrees, afhelpen. En dat werkt dan via een soort VR-beleving, legt deze onderzoeker uit bij de NOS.
8: Je projecteert het virtuele vuil op bijvoorbeeld de keukentafel of de snijplank of in je bed of op het tapijt. Daar moet je dan naar kijken. Dat wekt angst op en daar moet je doorheen.
7: En die app moet dan ook een oplossing bieden voor de lange wachtlijsten die er voor de gewone behandelingen zijn. Het weer nog van Weerplaza, op de meeste plekken grijs. Kans op regen ook. Alleen in het zuiden is er wat kans op zon. 18 tot 26 graden. Morgen een warme dag, dan maximaal 32 graden.
6: 10 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 2. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. 4 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A28 Hogeveen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. 9 kilometer, vertraging 48 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij 29,6. De A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij 12,7. De A27 Hilversum richting Almere bij hectometerpaal 108,1. A28 Hogeveen richting Assen. Controle bij 157,4. En de A5.

0: Nummer 504, Celine Dion en I'm Alive. In de foute 1500. We gaan zo meteen weer drankjes darten doen. Hebben we gisteren gedaan, eergisteren gedaan. Ik zag net al de vraag binnenkomen. Hoe laat gaat er gedart worden? Nou, zometeen dus. Als je erbij bent op Q-Music Foute Party, de big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Aanstaande zaterdagavond heb ik jou nodig. Meld je dan in de Q-app. Ik heb hier een dartbord in het raamkozijn gezet. Ik heb dartpijlen. En dan gooi ik ze maar met zo'n pijl op het dartbord, bijvoorbeeld nu.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik... Dit was al een lekkere score geweest. Wij zitten in de 20. Dus dan zou het betekenen dat als jij mijn kandidaat bent, dat je dan mag kiezen of je 20 drankjes wil, of dat ik nog een pijl zou moeten gooien. Nou, dus meld je in de Q-app voor drankjes darten. Even kijken. Nou, stuur me het woord darten als je mee wil doen in de Q-Music app. Gaan wij door met de lijst. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nu op 503.
2: Montag lieben, glasen, globen.

0: Tim Morero en Echte Liefde. In de Foute 1500 op 502.
1: Hier is Mr. Foutenuur met Butterfield.
0: Yes, yes, yes. In my hands I have my dartpijlen. And I'm ready voor drankjes darten. Kurt Hanoush, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kurt, jij bent erbij zaterdag.
2: Zeker.
0: Waar gaan we je aan herkennen of waar gaan we je zien?
2: Nou, ik ben bang dat ik zo'n soort oranje bodysuit aan moet. Maar we gaan er nog niet helemaal uit, maar dat komt morgen allemaal binnen. Dus ik
0: maar zo'n oranje bodysuit waarbij ook je hoofd zeg maar dicht geritst is, of
2: ja,
0: dat niet? Oh, zo één.
2: Zo'n ding.
0: Ja, ja, dan ben je wel te herkennen, ja, maar dan zien we niet dat je het bent, zeg maar. Dan kan het nog steeds iedereen zijn.
2: Ik zet wel iets op.
0: Oké, Kurt. Hey, drankjes darten. Ik heb 3 dartpijlen. Ik ga 1 pijl gooien. En in welk vakje die komt in het dartbord, dat is het aantal drankjes dat je krijgt. Welk drankje zou je willen zaterdag?
2: Lekker koud biertje.
0: Lekker koud biertje, oké. Ja. En je mag dan na die eerste pijl mag je kiezen of ik nog een pijl ga gooien. En dan telt zeg maar dat aantal dat ik gooi. Dus het is niet zo dat we het bij elkaar optellen. Hè? Dus je moet echt kiezen van oké, zou dat meer of minder kunnen zijn? Ik ben geen darttalent.
2: Oh, okay.
0: Dan weet je dat. Maar ik ga beginnen.
3: Hey Menno, ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
3: Zet hem op, hè.
0: Nou, ik ga nu de eerste pijl gooien, Kurt.
2: Ja. Yeah.
0: Zo, waar zit hij? 8 consumpties. Met hoeveel mensen ga je?
2: We zijn met z'n 4.
0: Met z'n 4. Dat is toch allemaal 2 drankjes? Maar ik kan nog een pijl gooien, hè? En als het een hoger is, heb je meer.
2: Ja, we gaan het nog een keer proberen. Ja,
0: we gaan het nog een keer proberen. Oké, dan gaan we dat doen. Oeh. Dit is nog niet eerder gebeurd in dit fantastische spel, maar ik heb nu 6 gegooid. Dus je hebt nu 2 drankjes minder.
2: Oh. Nou, dan gaan we voor de 4. Dat doe ik nog een keer.
0: Ja, zo goed ben ik niet, daar ga ik niet op richten. Dus als die echt in de 4 komt, is dat puur toeval. Maar gaat die?
2: Ja.
0: Nou, jij komt hier goed weg. 17!
2: Kijk,
0: 17 drankjes.
2: Heerlijk.
0: Nou, dat is een mooi vooruitzicht, dacht ik, hè?
2: Ja. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, hè. Ik zie je zaterdag in jouw rode pak.
2: Oké. Okay.
0: Doei.
2: Tot zaterdag. Doei.
0: Nummer 501, Will.i.am en Britney Spears. Scream and shout.
4: Bring the action.

0: Will.i.am en Britney Spears, Scream and Shout op 501. En straks op 500. Dit gevecht kan ik Marco Borsato. Want jij zit veel te diep
1: van binnen. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
5: Kippie.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Op de meeste plekken grijs en kans op regen. Alleen in het zuiden is er wat kans op zon. En het wordt maximaal 25 graden vandaag. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files. 3 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 12 minuten. A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen Nieuw-Leuzen en Ommen 5 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A29 van Rotterdam naar Berg op Zoom. Tussen Numansdorp en Hellegatsplein. 3 kilometer, ook 13 minuten vertraging.
6: De Foute 1500.
7: Menno Barneveld.
5: Met nu Marco Borsato. En waarom nou jij?
8: Music is proud to be fout.
5: Nummer 500.
9: Als er iemand bij me...

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 498.
3: Jay,

0: Casey en Jojo en All My Life op nummer 496 in de foute 1500. Wim van Helden.
1: Hey Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld. Brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld. Brievenbus, brievenbus.
0: Anne was lekker broodje. Kip Kerry bedankt van Bert en Joey. Schatje, we zijn 5 dagen getrouwd. Kusjes van je vrouw, zegt Brenda. Hey Menno, gezellig hoor. Schilder met jou en de foute 1500 op de achtergrond, zegt Colinda van der Linden. Marcel die zegt zin in zaterdag voetbal en foute party samen met Ingrid, Anouska, Natasja en Ricoor. Wat wil je nog meer?
1: Leuk.
0: Nog 191 dagen tot kerst, zegt Jordi. Mark, ik vind het gezellig in Duitsland. Love you, zegt Martina.
1: Ik ben niet ziek. Ik heb alleen geen stem. Slechte timing met al die meezingers, zegt Anouk Wijnja.
0: Heerlijk in de zon. Nog 2 dagen en dan heb ik echt weekend, zegt Yvonne.
1: Ik wens mijn lieve schat nog een fijne werkdag. Ik hou van je kusjes van Sabina de Wit.
0: Kortste dagje werken in 6 jaar. Dream Team, Danny en Bassa. Hop hop, gas erop, zegt Michael.
1: Kwebbel, schiet eens op met die specie. We vallen stil, zegt Arjan Potters.
0: Zo, we zitten weer aan de goede kant van de week. Bijna weekend, Falco.
1: Jim Verstegia krijgt 4 kaarten voor de foute party. De Big One op 20 juni in het Philips Stadion. Gefeliciteerd en tot dan. Groeten van Menno en Wimpy.
0: Jim ziet het.
1: Ja, ik dacht halverwege dit bericht, dacht ik, wat lees ik nu voor? Ja, uitverkocht. Wat moeten we hier? Wat moeten we weer meedoen?
0: Ja, jij hebt nu gezegd dat iemand heeft gekaart.
1: Ja, goed joh. Jim, gaan we regelen.
0: Jim, je wint kaarten voor de foute party.
1: Gaan we regelen. Ik heb hier 20 nog. Ja, kan toch wel?
0: Ja, tuurlijk. Het is maar uitverkocht. Ja, hè?
3: Ah, goedemiddag, Menno. Goedemiddag, Webby. Ik heb hier weer een mooie WK-mop voor jullie. Zaterdag spelen we natuurlijk tegen Zweden. Hoe noemen ze nou in Zweden een condoom?
4: Hoe noemen ze in Zweden een condoom?
0: Ja.
3: Dat is een pipi van kous.
0: Pipi van kous. Ja. Dat klinkt wel leuk eigenlijk.
1: Nou, onthoud het. Zo je het in Zweden bent.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is Dia van Jumbo.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
14: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
20: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
21: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
17: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
22: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
23: Meer zon, meer voordeel. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
30: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, o Nederland. We doen met je mee. Plus.
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
9: Ja, goedemiddag. Het nationale hitteplan wordt weer van kracht. Het kan de komende dagen erg warm worden. Temperaturen boven de 30 graden. En vanaf morgen geldt daarom dat hitteplan. Weerplaza legt even uit wat het ook alweer inhoudt.
10: Kwetsbare mensen die moeten dan echt wel opletten dat ze rekening houden met die hoge temperatuur. Dan moet je denken aan de ouderen, jonge baby's. En dat je vooral eventjes in de schaduw gaat zitten op het warmste moment van de dag. Voldoende water blijven drinken.
9: De laatste keer dat het hitteplan van stal werd gehaald was augustus vorig jaar. Het kabinet gaat iets doen tegen torenhoge dierenartsrekeningen. Dat zegt de staatssecretaris die daarover gaat. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet. En daarmee moet het onder meer verboden worden dieren onnodig veel te behandelen. Toch komen er voorlopig nog geen maximumtarieven. 27 jaar cel, dat heeft een man uit België gekregen die een grote groep carnavalsvierders heeft aangereden. 4 jaar geleden gebeurde dat, vlakbij de Franse grens. 7 mensen kwamen om het leven. Maar die man die was onder invloed. En voorzichtig, goed nieuws. Vanaf de pomp, de benzine- en dieselprijzen zijn opnieuw iets gedaald, zeggen brandstofexperts. En dat komt doordat door de voorlopige deal tussen Amerika en Iran olie goedkoper wordt. Olieprijzen staan nu op het laagste punt in 3 maanden tijd. Ja, warm dus de komende dagen en veel zon. Vandaag is het nog wel vrij grijs, 18 tot 26 graden. Maar morgen dan kan het al 32 graden worden.
8: Situatie op de weg, er zijn 9 files. Het slechtst ben je af op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, kwartier extra reistijd daar. En flitsers langs de A13. Rijswijk-Rotterdam bij 13,0. A27, Hilversum-Almere, 108,1. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn, opletten bij 209,5.
11: Q-Music is proud to be found.
12: Wim van Helden.
8: Nou, we schieten alle kanten op. Fuck You van Lily Allen. Vangelis. Conquest of Paradise zometeen. En dan nu meezingen met Nick en Simon.
13: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
14: 494.

0: altijd janken, zegt Kimberly uit Vlissingen. Vangelis, in Conquest of Paradise.
1: De Foute 1500.
0: Zo, goedemiddag. Woensdag, Wim hier. Ja, ik moet eerlijk toegeven, er begint zich al een kleine wedstrijdspanning op te bouwen. Komende zaterdag is het zover. En dan heb ik het nog niet eens over de wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Wordt natuurlijk ook spannend. Maar ik doel vooral op onze eigen wedstrijd in het Philips Stadion. Die na Oranje losbarst. De Foute Party, the big one, komt steeds dichterbij. Nadat we jarenlang de Foute Party deden in de Brabanthallen, wat echt al fantastisch was, trekken we nu een wat groter jasje aan. We gaan een stadion vullen voor de eerste keer. 35.000 mensen staan er straks voor me. Als ik samen met Menno en Lars de Rus van Oranje tot één groot feest mag maken. Ja, en ik heb een beetje naar de vooruitzichten zitten kijken. Het ziet er fantastisch uit. Het weer ziet er top uit. Je moet wel genoeg drinkpauzes nemen, maar op de Foute Party wil dat vast wel lukken. Vanmiddag maak je kans op de allerlaatste tickets. Want vanochtend heeft Menno bekendgemaakt dat de Foute Party in het Philips Stadion is uitverkocht. Laatste tickets win je tijdens de Foute 1500. En daarover gesproken, de Benga Boys, die ga je zo meteen horen. Ze staan 8 keer in de lijst. En zij zijn er zaterdagavond ook bij in het Philips Stadion tweede op tijdens de Foute Party. Maar voordat je de Benga Boys hoort, eerst even iets. Wat motivaties, wat stemmers die op Lily Allen hebben gestemd. En het is totaal niet persoonlijk, maar het is wel wat het is.
2: Fuck you!
3: Ik bedoel het niet letterlijk, maar fuck you.
4: Voor deze keer mag ik het zeggen op de radio. Fuck you!

0: 1500.
1: Staat in de lijst dankzij Heidi. Die zegt heerlijk chillen met een ex-vriendje. En deze kwam toen veel voorbij op TMF en The Box. En Jonathan die zegt, iedere keer als ik deze track hoor, proef ik gewoon de Bacardi Breezer watermeloen. Ja, dat je als je een liedje hoort, dat je die smaak gewoon weer in je mond hebt. Ja, ik denk ook meteen weer aan de Bacardi Breezer Lime. Dat was wel mijn favoriet. En anders had ik een Smirnoff IJs. Of als ik niet echt heel veel zin had om vaker naar de bar te lopen, dan had ik gewoon in de ene hand een Smirnoff IJs en de andere een Bacardi Breezer Lime. Het is de Foute 1500 bij Q-Music. En we maken even een sprongetje naar een plek op de kaart. Tenminste, ik weet niet waar je precies bent. Maar dit is een streek in de provincie Gelderland. Het ligt een beetje in het zuidwesten van de provincie. Een smal, landelijk rivierengebied. En dat zit letterlijk ingeklemd tussen de rivieren de Maas en de Waal.
2: Nummer 490.
1: Boudewijn de

0: de Groot. Het land van Maas en Waal. Nummer 490 in de foute 1500. En die gaat binnen een paar minuten verder met... Show me the meaning of being
1: lonely. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel... met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
13: Un helado, por favor.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
14: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
14: Mm.
15: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: In juni is het Toyota Mania... met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Een ijskoffie voor mevrouw.
18: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. bij Burger King.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
25: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren!
25: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
28: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
29: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
30: Het is op de meeste plaatsen grijs. 19 tot 25 graden is het vanmiddag. Vanaf morgen krijgen we meer zon en wordt het tropisch. 11 files, de langste op de A20. Dat is Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Kleinpolderplein. Ongeluk gebeurt daar. 3 kilometer. Je vertraging 20 minuten.
31: De Foute 1500.
32: Wim van Helden.
30: Met Tina Turner zometeen. En nu de Backstreet Boys.
33: Q-Music is proud to be fout.
32: 489.

0: 488.
1: De Foute 1500.
0: Nou, wat je clubpie ook is. Eigenlijk zijn alle stadion anthems wel vertegenwoordigd in de lijst. I Will Survive. En zo, daar ging ik bijna. I Will Survive. Ik ben er nog. Ik had even een kleine maiswafel voor de lunch. Ja, dat werkt niet. Goed, I Will Survive en Rainbow in the Sky bijvoorbeeld, die klinken vaak in de Kuip tijdens wedstrijden van Feyenoord. Three Little Birds van Bob Marley ken je misschien uit de arena bij de wedstrijden van Ajax. En anders wel Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes wordt er ook veelvuldig gedraaid. Nou, zaterdag is de Foute Party natuurlijk in het Philipsstadion in Eindhoven. Ja, en nu ga je in de lijst een nummer horen dat al jaren daar klinkt bij de wedstrijden van PSV. En dat hebben we te danken aan Dick Advocaat. Ja, hij is nu natuurlijk op het WK de bondscoach van Curaçao. Maar hij leidde eerder PSV en zorgde ervoor dat die klassieker van Tina Turner keer op keer in het stadion klonk.
2: Ja, die komt van mij af. En ze draaien er nog steeds dus. Nou, ze hadden daar toen, met de opkomst van de spelersgroep, hadden ze volgens mij niet zo'n goed nummer. Maar toen de tijd was dat nummer was in de picture. En toen heb ik gezien, moet dat nummer. En het gek is, als ik opkom, dan voel ik het nog steeds.
1: 400.

0: Waar ben jij erg? Die zegt, ja, sorry, ik heb hier gewoon op gestemd omdat ik Bram Krikke wil plagen. Ja, Bram vindt dit helemaal niks. Echt helemaal niks. Clear Glass met Don't Stop Believing. Bram wil veel liever het origineel. Luister even mee wat een tijdje geleden gebeurde hier op de radio.
1: Ik vind Glee Cast ook altijd wel leuk. Maar dat vind ik altijd zo stom. Als wij dit draaien, word je altijd helemaal boos.
2: Altijd als je Don't Stop Believing...
1: Waarom word je zo boos?
2: Dan wordt het altijd aangekondigd. Ja, bij Q-Music draaien we nu Don't Stop Believing. Dan denk je, ah, lekker, ik ga er even voor zitten. En dan is het van Glee. Ja, zet maar af.
1: Nee, ik vind het leuk.
2: Zet af.
1: Nee, ik ga het gewoon draaien.
2: Hoe kan je dit nou... Nee, stop.
1: Nee,
2: stop. Stop.
1: Nee. Nee, niet doen.
2: Afblijven. Nee, stoppen. Kom, we gaan even het origineel draaien.
1: Nee.
0: Bram, deze is toch veel lekkerder. Don't Stop Believing van Journey. Ja, ik moet zeggen, Glee Cast heeft wel het nakijken. Zij kwamen voorbij op 486. Het origineel van Journey, Don't Stop Believing, komt nog voorbij op 252. Dus Bram, het komt gewoon goed hoor, in de foute 1500.
3: 485.

0: Ah, we hebben nog 484 liedjes te gaan, dus het stopt voorlopig nog niet. Het is de Foute 1500 bij Kim Music. Laatste nieuws krijg je zometeen van Danny.
1: Ja, Wim, even een vraag voor jou. Heb jij wel eens in die lijst bijvoorbeeld twee artiesten door elkaar gehaald?
0: Nee, niet dat ik weet. Nee.
1: Kan ik bijna niet geloven, maar het kan je in ieder geval je baan kosten.
0: Oké. Okay. Meer daarover zometeen in het nieuws. En in de Foute 1500 een liedje van ABBA, waar op dit moment een rechtszaak over is. Dat heeft hiermee te maken. Op welk liedje van ABBA lijkt dit dan?
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
9: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
20: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
22: Kippie.
23: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
24: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
23: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
25: Alles voor kampeergeluk.
26: Voel mij zo free.
27: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
27: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
29: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
30: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
31: Hola, ¿dónde está mi casa?
30: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
31: Paella, paella.
30: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
31: Buenas noches.
30: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
32: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
33: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
0: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's. Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Het is 2:00. Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. Mensen met een huisdier moeten beter worden beschermd tegen torenhoge rekeningen van de dierenarts. Dat wil het kabinet. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet. En het idee is onder meer dat er voor een behandeling beter wordt gecommuniceerd over wat het allemaal gaat kosten. En de dierenarts is soms erg duur, vooral bij spoedgevallen. Het is meer bekend over de vernielingen vanmorgen bij de Universiteit Utrecht. Een van de gebouwen daar is beklad en ook zijn tientallen ruiten kapot gemaakt. Politie zou nu op zoek zijn naar 5 personen in donkere kleding. Het nationale hitteplan wordt weer van stal gehaald. Vanaf morgen geldt dat hitteplan, omdat het erg warm wordt. En Weerplaza legt even uit wat het ook alweer inhoudt.
8: Kwetsbare mensen die moeten dan echt opletten dat ze rekening houden met die hoge temperatuur. Dan moet je denken aan de ouderen, jonge baby's. En dat je vooral eventjes in de schaduw gaat zitten op het warmste moment van de dag. Voldoende water blijven drinken.
7: En vanwege die hitte geldt morgen in het hele land ook code geel.
9: WK 2026.
7: Ja, dat WK zit er voorlopig op voor een ervaren Turkse voetbalcommentator. Hij is geschorst door de tv-zender waar hij voor werkt. Het heeft allemaal te maken met een pijnlijk foutje. Bij de wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland haalde die minutenlang de 2 ploegen door elkaar. Gebeurde doordat Iran in het wit speelde. Normaal is dat dan de kleur van Nieuw-Zeeland. Ja, wanneer de man weer commentaar mag geven, dat is niet bekend.
6: Geen commentaar.
7: Stel door naar het weer van Weerplaza. Het wordt dus warm. Vandaag valt het nog wel mee. Op veel plekken grijs, 18 tot 26 graden. Morgen is er veel zon en dan kan het 32 graden worden.
6: Situatie op de weg. Er zijn 9 files. Waarom moet je nou zo lachen? Omdat ik geen commentaar. Vind je dat zo grappig?
7: Ik moet nog een beetje aan je wennen. Een beetje flauw, vind ik het. Ja, dat vind ik dan weer leuk.
6: Ik zal me er voortaan niet mee bemoeien. Ja. Als jij dan ook niet door mijn verkeer wil heen lachen, dan zou dat heel fijn zijn. 9 files staan er. De langste op de A8, Amsterdam richting Zaandam. Tussen Zaandam en Brug over de Zaan. 2 kilometer, 12 minuten vertraging. En verder zijn er flitsers. A12, Gouda-Utrecht, 49. A28, Hogeveen-Assen, 157,6. En de A50, Zwolle-Apeldoorn, bij 209,3.

0: En wat vind jij? Lijkt het op elkaar?
1: Dikke, dikke pants. If you change your mind,
0: I'm the first in line. Ja, er is net een rechtszaak afgesloten om dit liedje. Dikke, dikke, dikke, dikke pants van de Brabantse carnavalsgroep. Kapotte kachels, zo heten ze. Zij hebben dikke, dikke pants hebben ze gemaakt. En dat zou te veel lijken op Take a Chance on Me van ABBA. Nou, het nummer van Kapotte Kachels is al van Spotify gehaald. En de artiesten van de Kapotte Kachels die willen dat graag terugdraaien en alsnog een carnavalshit gaan scoren. Het liefst dat het allemaal weer terugkomt voor carnaval natuurlijk. Nou, de uitspraak van de rechter is over een maand. ABBA versus Kapotte Kachels. In de Q top 500, top 15, foute 1500. Ja, dat was het ook alweer. Weet je wat ik zeg? Houd

0: is de foute 1500 bij Q-Music. Met André Hazes junior. Wie kan mij vertellen? Nou, ik kan je wel verklappen dat er een nieuwe nummer 1 is. Maar wat het is, kan ik je niet vertellen. Wel dat André Hazes nu op de radio is.
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: Lunatic en I'm a Raver in de Foute 1500 op 479 en daarvoor op 480. Wie kan mij vertellen? André Hazes junior.
1: De Foute Missie.
0: Ja, vanochtend groot fout nieuws. De Foute Party, de Big One, komende zaterdag is helemaal uitverkocht. Maak je music, zou ik je music niet zijn. Als we toch de laatste tickets via de radio weggeven. Ja, die hadden we al even gereserveerd. Dus dat is lekker. Geen paniek. De laatste ticket voor de Foute Party kun je nog winnen tijdens de Foute 1500... als je meedoet met de Foute Missie. En dat is eigenlijk alleen maar leuk. Je hebt nog nooit zo makkelijk en leuk kaarten gewonnen. De Foute Missie luidt namelijk als volgt. Scatman John komt zometeen voorbij met I'm a Scatman. En je mag nu zelf lekker gaan scatten. Dus haal je innerlijke Scatman John naar boven en laat eens horen hoe jij dit kan. Makkie toch?
2: I'm a Scatman.
0: Sterkte! Je mag het nu insturen via de Q-app. Maak je kans op 4 tickets voor zaterdag, de Foute Party.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.

0: dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: welzinkadvies. Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander. Tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
7: Q-Music.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Bij

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vandaag op veel plekken grijs. Het is 18 tot 26 graden. Morgen krijgen we wel veel zon en kan het tropisch met 32 graden worden. 11 files, de langste op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Horst en Grubbevorst. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer. Sta je bijna een kwartier in de file.
9: De Foute 1500.
10: Wim van Helden.
8: Mas. Dit is Rolf Sanchez.
11: Q Music is proud to be fout.
10: Nummer 478.

0: 114 plekken gestegen dit jaar in de Foute 1500. Nu op 477.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ja, zie het maar eens te imiteren. Ik bedoel, bijna alle foute liedjes. Het is natuurlijk allemaal meezingen. Sommige zijn net wat moeilijker. Foute Missie vandaag is: laat je innerlijke Scatman eens horen. Hey Michel!
2: Hey, goeiedag!
0: Jij hebt ook je innerlijke Scatman laten horen?
2: Ja, zeker.
0: Was het lastig? Was het een one-taker?
2: Ja, een beetje blunder.
0: ik moest eerlijk gezegd ook af en toe even denken alsof Clown Bassie zat te huilen, maar dan op een vrolijke manier, zeg maar. Dat! Toch?
2: Ja, vingerspitsen gevoel.
0: Laten we even luisteren naar wat Michel heeft ingestuurd.
2: I'm a Scatman.
0: Adriaatje. Ah, wij rekenen het goed hoor. Helemaal goed. Michel, je bent erbij. Je bent erbij. Je bent erbij. Vier tickets voor de uitverkochte Q Music Foute Party. De Big One aanstaande zaterdag in het Philips Stadion. Op welk optreden kan jij niet wachten?
2: Ja, ik ben met het Tio helemaal vet.
0: Oh ja. Ja, even lekker stampen.
2: Ja, gaaf joh. Leuk.
0: Nou, we gaan elkaar zaterdag zien. Gersper Doel is er ook bij. Die hoor je binnen een paar minuten met Ik Neem Je Mee naar het Philips Stadion. En nou ja, nu mag je je innerlijke Scatman nog een keer laten horen.
1: Nummer 476.
2: I'm a

0: 1500. Q-Music is proud to be found.
1: 475.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: in de Foute 1500. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
1: Ja, Donald Trump die heeft een nogal stevige uitspraak gedaan.
0: Ja, en wat is het nieuws?
1: Dat ga je zo horen. Okay.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippie.

0: Veilinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Obeling, alles voor kampeergeluk.
3: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
2: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker.
16: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Egbert streekt.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
25: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
26: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Goedemiddag, het is 3 uur. Q Music News door nu.nl.
0: Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Een van de kapiteins die veroordeeld was voor de dodelijke botsing tussen een snelboot en een watertaxi op de Waddenzee is in hoger beroep toch vrijgesproken. Bij die botsing in 2022 kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 12 werd nooit teruggevonden. Maar volgens het Hof is het niet de schuld van de kapitein.
2: Waar de aanvaring plaatsvond, gold geen maximum snelheid. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren.
1: En de man en de kapitein van de andere boot kregen eerder een taakstraf en voorwaardelijke celstraf. En die andere schipper ging niet in hoger beroep. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die is vermist na een grote brand in een huis in Rijen in Brabant. Het gaat om de bewoner van dat huis. De burgemeester is bang dat hij niet meer in leven is, zegt hij bij de NOS.
3: Iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. We kunnen geen contact met hem krijgen en dan begin je heel erg zorgen te maken.
1: Die brand zorgde voor een enorme ravage. Van dat huis is bijna niks meer over. Het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is nog niet helemaal definitief. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Bedoeling is dat Amerika en Iran vrijdag officieel hun handtekeningen onder die deal zetten. Maar Trump komt wel met een waarschuwing.
4: If I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs.
1: Een onderdeel van die deal is onder meer dat de veelbesproken straat van Hormuz weer open gaat. En jongeren die niet meer fulltime willen werken, ja, dat beeld dat er vaak is, dat klopt niet helemaal, zegt een onderzoeksbureau. Ze kunnen vaak niet meer uren maken omdat ze alleen maar kleine deelcontracten krijgen. Een 250.000 jongeren zou wel meer willen werken. Het weer nog van meer plaatsen. Op veel plekken grijs, kans op regen ook. Morgen dan wordt het warm. Geldt ook dat nationale hitteplan, want het kan dan maximaal 32 graden worden.
0: Er staan 15 files op de A15 onder andere. Gorkum richting Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel. 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Dat is de langste file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Defect voertuig zorgt daarvoor 7 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Flitsers, A6 Lelystad Muidenberg 72,7. En de A12 Gouda Utrecht 49.
5: To be found.
8: Wim van Helden.
0: Ja, deze stond op het stemlijstje van Henny. Zegt ooit als ringtone gehad.

0: Cruise.
1: Nummer 472. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Het is de Foute 1500. Steken een kaarsje aan. We maken het even gezellig, even sfeervol. Dit is een mooi berichtje van Loretta.
2: Hoi, hoi. Ik heb gestemd op Can You Feel the Love Tonight van The Lion King van Elton John. Speciaal voor mijn vriend, omdat wij bijna 5,5 jaar samen zijn. En ik hou enorm van je. Dus Huberto, ik hou van je.
1: Oh.

0: Mark die stuurt een appje. Mooi om al die tegenliggers mee te zien zingen.
1: De Foute 1500.
0: Ja, dat is mooi. Deze week weet je precies welke weggebruikers ook naar de Foute 1500 luisteren. Shimmy, shimmy, shimmy, Libby. Sandra Kiem zojuist op nummer 470. Ja, en dan een liedje waarvan de artiest en titel hetzelfde zijn. Ik moet zeggen, dat is best wel een unicum. Er zijn er echt heel weinig van. Kijk, je kunt denken aan niet geheel dezelfde titel, maar wel een verwijzing naar de artiest. Bijvoorbeeld de Spice Girls met Spice Up Your Life. Of de Backstreet Boys met Everybody Backstreet's Back. Dat komt in de buurt, maar dat is niet geheel hetzelfde. Dus echt een liedje waarvan de titel en artiest exact hetzelfde zijn. Er zijn er maar twee van in die 1500 liedjes die je deze week voorbij hoort komen. Namelijk Captain Jack. Met Captain Jack. En dit is die andere. Daddy DJ met Daddy DJ.
2: Nummer 409.

op. Hey. Alles op de pot. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Zometeen in de Foute 1500 hoor je een liedje dat Guus Meeuwis niet wilde hebben. En de Bee Gees hoor je ook binnen een paar minuten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Dirk. Gourmet Gold. 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung

0: Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Veel wolken vandaag, het is 18 tot 26 graden. Morgen krijgen we veel zon en kan het tropisch warm worden. Situatie op de weg. De langste file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen het Ringvaartaquaduct en het Limes Aquaduct. Daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer als gevolg. Vertraging ruim 20 minuten.
6: De Foute 1500.
7: Wim van Helden.
5: Met het liedje dat Guus Meeuwis niet wilde hebben. Hoi zo.
8: Q-Music is proud to be found.
9: Nummer 466.

Bee Gees en Staying Alive in de Foute 1500 op 466. Ja, en dan een liedje dat Guus Meeuwis niet wilde opnemen. Tenminste, het management van Guus Meeuwis heeft letterlijk teruggegeven aan de schrijver. Ze zeiden, sorry, maar dit vinden we echt een baggerliedje. Henk Westbroek kon het liedje achteraf goed gebruiken, want dit is tot op de dag van vandaag zijn enige sololiedje in de lijst. Totaal staat hij er 3 keer in, namelijk nog 2 keer met het goede doel. Maar ja, Guus Meeuwis daarentegen maar liefst 14 keer in de Foute 1500. Het mooie is dat Henk Westbroek onlangs getrouwd is met Julia, waar hij al jaren over zingt. Zelfs je naam is mooi, Julia.

Marco gaat ook lekker op. Paul Elstak. Ja, dit jaar dus niet meer nummer 1 in de foute 1500. Jarenlang stond Rainbow in the Sky bovenaan. Maar we hebben wel het overklapt. Er is een nieuwe nummer 1. De vraag is alleen welke het is. Kan ik je niet verklappen? Nee, kunnen we niks over zeggen. Lekker blijven luisteren. Vrijdag tussen 5 en 6 maken we de top 10 die we verder ook helemaal geheim houden bekend. Voorlopig is het zover nog lang niet. Dit is 463. Whitney Houston. Dansje doen.

0: Ik wou dat ik jou was.
1: Dat weet ik toch, Wim. Dat weet ik.
0: Fouten 1500. Veldhuis en Kemper zojuist. Domien Verschuren hoor je zo meteen na 4 uur. Met natuurlijk ook een nieuwe ronde van Verdubbel je salaris. En 1 van de 10 vragen krijg je dagelijks cadeau. Vandaag wil ik vraag 2.
1: Leuk. Welke groente staat bekend als het witte goud?

0: Toon zit in. Eindelijk Jannes draaien.
1: Als je ga dan kunt krijgen, dan moet je daar blijven. Maar ga dan.
0: Ja, ja, ik ga.
2: Ik ga.
3: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
4: Q-Music is proud to be fout.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
10: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
12: It's playtime.
13: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
7: Goedemiddag. Een groot verkeersongeluk bij Almelo op de N36. Drie vrachtwagens zijn daar op elkaar gebotst. Eén daarvan ligt op zijn kant in de berm. Zeker twee mensen zijn gewond geraakt. De N36 is voorlopig dicht. Een schipper die betrokken was bij een dodelijk bootongeluk op de Waddenzee bij Terschelling in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. De schipper van een snelle veerdienst kwam in aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen toen om het leven. De rechter zei eerder dat allebei de boten te hard gingen, maar daar denkt het Hof anders over.
8: Waar de aanvaring plaatsvond, gold geen maximum snelheid. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren.
7: De werkstraf die hij eerder kreeg, hoeft hij niet uit te voeren. De andere schipper wel, die ging niet in hoger beroep. Het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is nog niet helemaal definitief. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Bedoeling is dat Amerika en Iran vrijdag officieel hun handtekeningen onder de deal zetten. Maar Trump komt wel met een waarschuwing.
9: If I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs.
7: Onderdeel van de deal is onder andere dat de veelbesproken straat van Hormuz weer open gaat.
10: WK 2026.
7: Gisteren stal Lionel Messi de show door voor Argentinië 3 keer te scoren. Vanavond komt een andere sterspeler in actie, Cristiano Ronaldo. Hij speelt om 7 uur met Portugal tegen Congo. En later op de avond speelt Engeland zijn eerste wedstrijd dit WK. Zij moeten tegen Kroatië, dat is om 10 uur vanavond. Het weer, het is warm, maar ook bewolkt. In het noorden ook kans op een spatje regen. Vanavond klaart het op. Morgen, dan krijgen we veel zon en wordt het heet 25 tot 32 graden.
11: Zo, de korte broek, die kan wel aan.
6: Nieuw verkeer van Flitsmeister, 47 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer met 41 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Brielen en Oostvoorne 7 kilometer, 36 minuten.
12: To be found!
13: Domien Verschuren.

0: Belle Perez.
1: De Foute 1500.
0: 461, 51 plekken in de plus. Que viva la vida. Onder andere dankzij Gijs. Gijs die heeft erop gestemd en zegt erover: dit is toch zon, zee, strand, tranquilo. Oftewel, viva España. En zo is het al 8 keer te vinden in de Foute 1500. En dit jaar dus op 461. Het is 6 over 4. Goedemiddag, zeg ik tegen heel Nederland. En uiteraard ook tegen goede vriend Anton.
2: Hallo.
0: Ik waarschuw vast.
2: Ja?
0: Ik waarschuw vast.
2: Oh, waarom?
0: Aan mijn rechterzijde staan 2 koppen dubbele espresso. Ja. En ik zit al hoog in mijn energie.
2: Jij gaat hard.
0: Ik ga heel hard de komende 3 uur. Nou, we hebben gisteren natuurlijk hard gedraaid van de Party Squad. Ik ga dat vandaag ook echt waarmaken tot aan 7 uur. We hebben 3 uur Foute 1500. Ik voel ook een klein beetje dat die finale in zicht komt.
2: Ja, een gezonde spanning ook.
0: Dat is het ook, ja. En normaal vind ik het op woensdag altijd heel lekker te zeggen dat we overmorgen al de Foute 1500 finale hebben. Of in ieder geval de top 40 dan hebben we natuurlijk op vrijdag. Maar nu voelt het ook als afscheid nemen van iets wat ik helemaal nog geen afscheid van wil nemen.
2: Nee, dat voelt nu al vervelend eigenlijk.
0: We hebben nog zoveel moois te gaan. Nog 460 rammers uit het Foute Uur in de Foute 1500. Met zometeen op 4.59 de koning der piraten.
2: Ja.
0: Wat is jouw fascinatie met Jannes?
2: Jannes! Weet je wat ik zo mooi aan hem vind? Dat meen ik echt. Het is een harde werker. Kijk, dat hij kan zingen, dat weten we allemaal.
0: Dat weten we allemaal.
2: Maar hij heeft ook een eigen staarcaravanbedrijf gehad in Emmen. Daar heeft hij ook altijd zich hard voor gemaakt, weet je wel. Hij is gewoon zo bescheiden, heeft geen capsones. En allemans vriend. Weet je, hij behandelt iedereen gelijk. En wat mensen dan denken, weet je, hoor je vaak... Ah, Jannes, weet je, een beetje denigreren.
0: Ja, een beetje de der erin.
2: Maar deze man, die heeft wel vorig jaar 2 avonden Ahoy uitverkocht. Gaat dat dit jaar ook weer doen?
0: Oh ja?
2: Weet je, het is een koning. De koning der piraten.
0: Je doet hem zo meteen op 459 naar de King of Rock'n'Roll. Elvis Presley, Jailhouse Rock op 460.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 459.
3: Anton Gips. Piratenhit van de week.

0: morgen wederom een zeer succesvolle editie van...
1: Anton Gips. Piratenhit van de week.
0: De J van Jannes. Ga dan. In de foute 1500 terechtgekomen op 459. Anton, ik hoor jou zeggen dat het zo'n fijne vent is, die Jannes.
2: Ja.
0: Nou, er komen ook wat berichten binnen die anders vertellen, hoor.
2: Dat kan niet over deze Jannes gaan.
0: Nou, Mark zegt, ik kan je vertellen uit persoonlijke ervaring... dat meneer behoorlijk naast zijn schoenen kan lopen... en super respectloos kan zijn tegen winkelpersoneel.
2: Ach, nou, dan had hij gewoon zijn dag niet.
0: Dat zou natuurlijk kunnen.
2: Jannes heeft dat soms ook, hè.
0: Wel heel veel plezier in de Q-app, onder andere Mark.
3: Ik zeg het je, Anton, helemaal geweldig. Jannes!
0: 171 plekken gestegen dit jaar in de Foute 1500.
2: Heel Nederland luistert de Foute 1500. En Petra bijvoorbeeld, vandaag lekker de tuin gedaan... met de Foute 1500 in mijn oren. Nu weer gezellig naar jullie luisteren. Nico, goedemiddag mannen. Gezellig jullie weer samen op de radio te horen... onderweg vanuit Duitsland met Q-Music.
4: Dus goed.
2: En Tim die zegt, hoi Domien en Anton. We zitten lekker naar de lijst te luisteren... terwijl we een rondje op het paard rijden. Kan niet wachten tot zaterdag. Wij zijn erbij met Golden Circle Tickets.
0: Foute party.
5: Hey, ik ben William. Je luistert zo naar Drop It van Scoop. Geen moeilijke tekst.

0: het weer. Elvenville, Forever Young in de foute 1500 op 457. Speciaal gedraaid voor mijn vriendinnetje, want die heeft dit getatoeëerd op haar arm.
1: Echt?
0: Ja, Forever Young.
1: Marcella!
0: Ja, Marcella heeft getatoeëerd op haar arm. Ja. Vind je dat een leuke tatoeage?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké. Okay. Ik zie jou een beetje verbaasd kijken namelijk hier.
2: Ja, ik had dit niet verwacht.
0: Ja, nee, nou, het is mooi. Bart en Oude bijvoorbeeld, die schrijft... Dit past goed bij mijn instelling. Ik ben 73 jaar en ik blijf altijd jong. Maar ik vind het dus als tatoeage...
1: Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer die gaat uitlopen.
0: Maar goed, het is een mindset. Het is een mindset. Ja. Forever Young van Elvenville in de foute 1500 457. De Rijksoverheid komt eraan. En ook het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
2: De volgende keer dat je in een vergadering zit met collega's... let dan eens extra goed op elkaars wenkbrauwen.
0: Oh.
2: Ik vertel je zo waarom. En deze

0: hier is hij, de Rijksoverheid.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Oh, wat de...

0: Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
18: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
21: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
22: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
23: Praxis.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
2: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
3: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Foute 1500 bij Q Music. Verkeer van Flitsmeister. 70 files, 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A12 Oude Rijn Arnhem tussen Nieuwegein en Houten Oost. Op de parallelbaan door een auto met pech 5 kilometer, 30 minuten. En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen de Thomassentunnel en Havens 6200 7000. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De afrit is dicht, 10 kilometer file. De vertraging loopt op, is nu 1 uur en 15 minuten.
4: Het is warm vandaag, maar op veel plekken ook een beetje bewolkt. Vanavond klaart het verder op. Morgen krijgen we veel zon. Ja, het wordt heet. Het wordt 25 tot 32 graden.
3: Twijfel over mogelijk.
5: De korte broek, die kan wel aan.
3: Evie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemiddag. Ja, het wordt morgen zo heet dat er code geel geldt. En het nationale hitteplan wordt van kracht.
3: Oh, yes.
6: Weerplaza legt nog even uit wat dat ook alweer inhoudt.
7: Let op, neem maatregelen om de hitte in ieder geval buiten je huis te houden. En doe rustig aan overdag. Extra aandacht voor ouderen en mensen met een mindere gezondheid.
3: Je moet met een parasolletje naast oudere mensen lopen, toch? Dat is het hitteplan.
6: Ja, dus of je mij een beetje in de
3: aandacht. Ja, dat is goed. Ja, ik zal extra voor je zorgen morgen.
6: Het is ook een waarschuwingssysteem van het RIVM. Ook voor verzorgingstehuizen en voor mantelzorgers. Let een beetje extra op elkaar morgen. Ja. De laatste keer dat dit hitteplan van stal werd gehaald. Het was alweer augustus vorig jaar.
3: Het zal af en toe even zo'n nat lappen in je nek liggen. Ja.
6: Ja. Voorzichtig goed nieuws aan de pomp. De benzine- en dieselprijzen die zijn opnieuw ietsje gedaald. Het komt doordat olie goedkoper wordt. De olieprijzen staan nu op het laagste punt in 3 maanden tijd. Dat komt natuurlijk door de vredesdeal tussen Amerika en Iran.
3: Wat dan? Waar staan we nu een beetje qua adviesprijzen?
6: Euro 95 is een beetje zo'n gemiddelde adviesprijs 2,45. Ja. Diesel nu 2,27.
3: Nog steeds goedkoper diesel dan euro. Oh ja, precies. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar het wordt nog steeds heel duur. Ja.
6: Maar het kan heel erg verschillen per tankstation. Ja. En de volgende keer dat je in een vergadering zit met je collega's, let dan eens extra op elkaars wenkbrauwen. Dat zegt een wetenschapper die hier onderzoek naar doet in tijdschrift Quest. Beweegt iemand bijvoorbeeld heel veel ineens met zijn wenkbrauwen? Nou, het kan zijn dat diegene verbaasd is, maar gaat het maar door? Ja, dan probeert diegene gewoon iets te zeggen. Maar
3: dit zijn mensen zonder armen of zo, die kunnen dan hun hand niet opsteken. Je kunt toch gewoon, als je iets wil zeggen, kun je toch je hand even opsteken in een vergadering? Zien met
6: nou, je hand opsteken is ook wel heel erg basisschool, toch?
3: Ja, maar het is wel duidelijk.
6: Ja, het is wel duidelijk. Maar ja, die wenkbrauwen, dat verraden eigenlijk een beetje dat iemand in actie aan het komen is. Die maakt zich klaar om iets te gaan zeggen, om in te steken. De wetenschapper vergelijkt de vergadering eigenlijk met 1 groot schaakspel, waarbij we elkaar de hele tijd over en weer signalen geven. Heeft iemand bijvoorbeeld een beetje luie hangende ogen?
3: Ja.
6: Heeft iemand van ons dat? Waarom zeggen we reageren?
4: Nee, ja, dat kan aan mijn situatie liggen. Maar...
3: Oh, dat is het natuurlijk, ja. Het zijn de medicijnen natuurlijk, ja.
6: Nou, wat die onderzoeker zegt, dat betekent dat iemand gewoon nog niet weet wat hij aan de ander heeft. Dus diegene met die luie ogen, die is nog een beetje aan het afwachten van, ik ken jou niet, ik moet nog even een band met jou opbouwen.
4: Nee, ik ben niet moe hoor, ik ben een netwerker.
3: Ja, dat is het.
6: Ja, het is gewoon
3: een goede smoes ook.
6: Kat uit de boom kijken is het. Kijkt de ander jou de hele tijd recht in de ogen aan? Nou, hartstikke goed natuurlijk, je maakt contact. Maar het kan ook betekenen, wij gaan knallende ruzie krijgen.
3: Dat ben ik.
8: Zometeen verdubbel je salaris.
9: In 1 minuut.
10: Hallo, ik ben Mees, 23 jaar uit het geweldige Rotterdam. En ik ben ook werkzaam als hotelmedewerker op het prachtige stoomschip SS Rotterdam.
8: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. De Foute 1500.
11: Domien Verschuren.
3: Ja, we spelen het om 16:45. Je hoort er zometeen Got the Feeling naar Hazes en Joden.
12: New music is proud to be found!

0: 155, 455, 5 got the feeling in de foute 1500. Over een paar weken in Nederland in de Ziggo Dome. Zal ik erheen gaan?
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, omdat ik een beetje bang ben dat het tegen gaat vallen. Ik ben zo'n fan van 5. Ik vind dat zulke leuke muziek. Ik vind Got the Feeling staat standaard in mijn stemlijstje voor de foute 1500. Maar ik ben ook bang dat het misschien een beetje vergane glorie is.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik heb even een foto opgezocht. Ze zijn allemaal kaal geworden zo'n beetje.
0: Dat ben jij ook. Jij bent ook leuk.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat zegt niks.
1: Oh nee.
0: En ik maak me nog over iets anders zorgen. Kijk, het is een Q-Music Presents. Dus koop alsjeblieft allemaal kaarten voor 5 in de Ziggo Dome. Laat ik het zo zeggen. Er zijn nog wel wat kaarten beschikbaar.
1: Oh, niemand wil er naartoe.
0: Nou, niet niemand, maar er zijn nog wat tickets beschikbaar voor 10 juli. Je kunt nog meezingen in de Ziggo Dome met Got the Feeling. 5 op 455. We zijn onderweg naar 4:15. We spelen een nieuwe editie van Verdubbel je salaris in 1 minuut. Thomas, die verdubbelde zijn salaris gisteren. Hoe heet de baas van de FIFA?
2: Gianni Infantino.
0: Hey, en wat zou jij gaan doen met 3100 euro?
2: Ja, dingen kopen. Dan mag je met vakantie, denk ik.
0: Dan mag je met deze gaan doen, Thomas.
2: Ja, lekker man.

0: Eyed Peas. I Got a Feeling. Daarvoor dus 5 met Got a Feeling. Kan geen toeval zijn, is het toch. 455. En er komen nu echt veel reacties binnen van mensen die naar 5 gaan in de Ziggo Dome. Zelfs mensen die al zijn geweest in Londen. Inge bijvoorbeeld is in november afgereisd, laat ze weten in de Q-app. Ze gaat volgende maand gewoon weer in Amsterdam. En Carola zegt, ik heb 5 een jaar of 3 geleden live gezien. Was super, gaat geen teleurstelling worden. Ah, daar ga ik.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Oké, okay, het is 4:15 geweest. We spelen vandaag met Mees. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Mees, welkom in jouw arena.
3: Hallo.
0: Jij werkt als hotelmedewerker, receptie-hotelmedewerker.
3: Klopt inderdaad, jazeker.
0: Op de SS Rotterdam.
3: Ja, op het SS Rotterdam, zeker.
0: Hey, leg even uit, het is een heel groot schip. Dat vaart tegenwoordig niet meer, toch? Dat ligt gewoon in de haven.
3: Nee, ik zal je besparen met de hele geschiedenis, maar het is ooit een cruiseschip, een passagiersschip naar Amerika geweest, ja. Later een cruiseschip. En nu ligt het mooi aan de kade in het mooie Rotterdam.
0: Hey, en ben je daar toevallig terecht gekomen of heb je echt daadwerkelijk gesolliciteerd op die baan op dat schip?
3: Gewoon echt gesolliciteerd op de baan op het schip. Het heeft toch iets met Rotterdam te maken, dus ik vond het een mooie kans.
0: En aan de tongval te horen kom jij niet uit Den Haag.
3: Nee, ik kom niet uit Den Haag, nee.
0: Ik kom uit Rotterdam.
3: Zeker.
0: Mees, wat verdien jij als receptiemedewerker per maand?
3: Zo'n 2200 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 38 uur.
0: En je bent zelf 23 jaar jong.
3: Ja, zeker.
0: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zal meteen onverbiddelijk af naar 0. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij dus 2200 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Is helemaal goed. We gaan ervoor.
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Mooi, ik wens je bij deze heel veel succes, Mees.
3: Dankjewel.
0: Ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is de bovenste kleur van de Nederlandse vlag?
3: Rood.
0: Welke groente staat bekend als het witte goud?
3: Asperges.
0: Hoeveel is 720 plus 780?
3: 1500.
0: Van wie is de foute hit Man, I Feel Like a Woman?
3: Man, I Feel Like a Woman. Pas.
0: Hoe noem je een groep mieren?
3: Een groep mieren. Pas.
0: In welk continent ligt Indonesië?
3: Oceanië?
0: Nee, nee. Oh. Nee. Ja, dan heb je 2 vragen in de pas dan. Nee, het moest echt Azië zijn. Ja. Ja, die foute hit Man, I Feel Like a Woman. Toen ik je leeftijd noemde, toen dacht ik al, oei, dit wordt een ingewikkeld ding, want Shania Twain was het juiste antwoord. Nooit van gehoord.
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee, ik ken het wel, maar... Als je er zo meteen hoort, dan weet je meteen over wie het gaat. 1999 was de grote hit. En een kolonie of een leger mieren had ik goed gerekend op vraag 5.
3: Ja, nee, het geld gaat niet naar Rotterdam.
0: Nee, het geld gaat niet naar Rotterdam. Toch een klein beetje. 3 vragen op antwoord. Een keer 10 euro is 30 euro cash. Krijg je van Q-Music en Tempo Team. En jij hebt blijkbaar de mooiste baan ter wereld op de SS Rotterdam, Mees.
3: Zeker, mensen, kom er naartoe. Kom naar de SS Rotterdam.
0: En ontmoet Mees in het echt.
3: Ja, inderdaad. Een echte beroemdheidje aan boord.
0: Dat is zo. Ik wens jou een hele mooie woensdag.
3: Is goed, dankjewel.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app. De Foute 1500.
4: Q-Music is proud to be fout.
2: 453.
5: Let's go, girls.

0: Shania Twain. Ja, je moet het maar weten. 1999, grote hit. En in de foute 1500 in 2026 nog steeds. Man, I feel like a woman. Mace wist het antwoord niet te geven. Moest hem passen. Heeft drie vragen goed beantwoord. Zojuist om 16:45 in verdubbel je salaris. En won dus €30. Je bent welkom in jouw arena. Je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Nieuws van 5 uur krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Vlieg je vanaf Schiphol deze zomer? Nou, maak je borst maar nat, want er kunnen weer lange rijen gaan ontstaan. Ik vertel je zo meer.
0: De lijst gaat verder met Guus Meeuwers zometeen. Je hoort ook Henk Wijngaard. Met de

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
7: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's.
18: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
23: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
25: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
28: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
29: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera. Merci.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Hey, goedemiddag, het is 5:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunnen.
7: Goedemiddag. Een groot verkeersongeluk met 3 vrachtwagens op de N36 in de buurt van Almelo. Volgens Rijkswaterstaat zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. 3 mensen zijn gewond geraakt, waarvan er 2 in het ziekenhuis liggen. De N36 is voor een deel helemaal dicht en het blijft nog wel de hele dag zo. Vlieg je deze zomer vanaf Schiphol, dan kun je in lange rijen terechtkomen. Daarvoor waarschuwt de luchthaven zelf in de Telegraaf. Het komt door een nieuw systeem waarbij niet-Europese reizigers zich digitaal moeten registreren. De doorstroom is daardoor minder en het systeem werkt ook nog niet helemaal goed. Schiphol maakt zich er zorgen om. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van ons land. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. Van de andere helft worden onder andere raketten gekocht. Langs de kust bij Lauwersoog zwemmen niet 2 dolfijnen. Nee, het is er maar 1. Er werd eerst gedacht dat het een moederdolfijn was met een kleintje. Maar SOS Dolfijn denkt nu toch echt zeker te weten dat het 1 mannetje is. De dolfijn hoort hier natuurlijk eigenlijk niet. Het is hopen dat hij zijn weg terug naar zee vindt. Maar hij maakt het goed. Het weer, het is warm, maar op veel plekken ook bewolkt. Vanavond dan klaart het op. En morgen, dan krijgen we veel zon en wordt het heet. 25 tot wel 32 graden.
8: De korte broek, die kan wel aan.
6: Blik op de weg door Flitsmeister. Nou, het is best wel druk, 130 files in totaal. Vertragingen van een half uur of langer op de A2. Sint-Michielsgestel richting knooppunt Empel. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel op de hoofdrijbaan. 4 kilometer met 33 minuten. Dan de A12 Oude Rijn Arnhem. Tussen Nieuwegein en Houten Oost. Op de parallelbaan daar staat een auto met pech. 5 kilometer, 34 minuten. Dan de A15 Ridderkerk Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en de Veerpont Engeland. Daar is een ongeluk met een vrachtauto gebeurd. De afrit is dicht. 9 kilometer file, 1 uur en 7 minuten vertraging. Het verkeer kan daar keren op de volgende afrit in de buurt. En de A73, dat is de laatste Nijmegen-Maasbracht. Tussen de Maasbrug en Rijkenvoort, 9 kilometer, 32 minuten. Hoppa, het is woensdagmiddag, midden van de week, 4 over 5, inpak.

0: Schuren.
1: Met Anton, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: La Bouche, zometeen Be My Lover. Na het proostmoment, dit is Guus Meeuwis.
3: De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500.
0: 452.

0: G op 452. Proosten in de fouten 1500.
1: Gezellig.
2: Dit was Joyce van Wilderen.
3: De Fouten 1500.
0: 8 over 5, goedemiddag. Dit is de Fouten 1500. Onderweg naar de grande finale aanstaande vrijdag. Die mogen wij ook presenteren tussen 2 en 6.
2: Oh, 4 uur lang.
0: 4 uur lang het allerbeste uit het Foutenuur in de Fouten 1500.
2: En dan voel je toch een beetje Tooske en Reinhard Oelemans eigenlijk, hè?
0: Dat zijn wij, ja. De ontknoping van Idols. Dat is
2: ja.
0: En daarna natuurlijk nog een mooi feest in het Philipsstadion in Eindhoven. Ik besefte laatst dat het Philipsstadion natuurlijk eigenlijk de thuisbasis is nog altijd van PSV, maar vooral ook van Guus Meeuwis.
2: Oh, groot van een zachte genen.
0: Ja, dat doet hij niet meer. Is hij een tijdje geleden mee gestopt. Nou mogen wij aanstaande zaterdag nog één keer de sleutel hebben van het Philipsstadion. Misschien komen we wel vaker terug. Misschien is het eenmalig. Het lijkt mij fantastisch. Ik heb 10 minuten dat ik mag draaien in het Philipsstadion. Het lijkt mij fantastisch om daar Brabant te draaien.
2: Oh, kippenvel nu al.
0: Toch, er staan er straks 30.000 mensen, waarvan een hele hoop Brabanders. Dat weten we gewoon. Bij de Foute Party zijn er vaak veel Brabanders. Nou, we zijn nu in het Philipsstadion. Ik moet daar Brabant draaien, toch?
2: Ja.
0: De belofte bij deze, als je aan de Foute Party komt aanstaande zaterdag, dan ga ik Brabant draaien.
2: Gaan we een sit-down doen?
0: Nee, we gaan natuurlijk hand op de borst en heel hard meezingen.
2: Oh,
0: dat is de bedoeling, ja, dat is de bedoeling. Het is de Foute 1500 2026. Er komen ongelooflijk veel leuke creatieve berichten binnen. Onder andere van Karin, die zegt, hoe kut is dit? De Foute 1500 in de file en ik kan niet meer meeblegen omdat ik geen stem meer heb.
2: Oh, dat was een lange file.
0: En Jos zegt, jammer van de wind in de rug hebben. Want nu kan ik korter naar de beste lijst van het jaar luisteren. Ja. Het is het beste uur van de dag. Fijne uitzending, Domine Anton. Toppers.
2: Oh, goed.
0: Ook een mooi bericht van Wouter. Hoi, Wouter.
4: Hallo, Domine en Anton. Ik heb de hele week al de Foute 1500 op de oren aanstaan tijdens het hooien hier. Niks zo gezellig als dat.
0: Met Labouche.

0: Sander. Henk Wijngaard, 450 met de vlam in de pijp.
1: Goedemiddag Sander, hier. Ik heb heel erg genoten van de vlam in de pijp van Henk Wijngaard. Hij is dit jaar 80 geworden. Ja. En we hebben er een groot feest van gemaakt. Gezellig met z'n allen. Hey!
0: Er komen zoveel leuke berichten binnen op Henk Wijngaard. Arno die zegt, Henkie die werd inderdaad afgelopen zaterdag 80 jaar jong. Clara die was op een festival.
2: Leuk Henk Wijngaard. Laatst heb ik hem gezien op een festival in Haarlem. Echt zo grappig. 80 jaar en dan gewoon nog lekker zitten te zingen. Heerlijk.
0: Anouk die zit achter het stuur van een grote truck. Laat ze weten door middel van een foto in de Q-app. Er wacht gewoon een man op mij thuis hoor. Dimfie zegt, woehoe Henkie Wijngaard. En Ruben die schrijft, heerlijk lang gewacht tot Henk Wijngaard een keer op Q-Music wordt gedraaid. Standje 100. Anton, weet je wat ik nu weer denk? En ik heb het hier al vaak over gehad. We moeten er een keer naartoe.
3: Wat, naar Henk Wijngaard?
0: Niet per se naar Henk Wijngaard, maar naar de Kate.
3: Oh, een piratenkate.
0: Ja, ik zou dit zo graag willen. Ik zag ook weer een bericht binnenkomen van Roland. Die zegt, heerlijk, die boerenkate muziek. Kunnen jullie niet standaard een boers half uurtje doen met allemaal piratenhits? Ja, daar zijn we niet helemaal de zender voor. Ja, ik weet dat jij daar heel erg warm van wordt.
3: Van 6:30 tot 7.
0: En je wordt helemaal knettergek van. Ik denk, als je in andere delen van het land woont waar dit geen traditie is. Zoals, ja, in Tilburg was dit geen traditie. De boerenkate was geen traditie daar. Maar de piraat, ja, dat is natuurlijk echt legendarisch.
3: Ja, wij moeten dat eigenlijk een beetje rond feestdagen gaan doen. Hè? Want rond kerst zijn natuurlijk enorm veel piraten in de lucht.
0: Maar kun je even uitleggen, hè? Want wij zijn dan het grote Q-Music, 100.7 en 100.4 FM. Wat doen piraten dan precies?
3: Nou, die gaan dan een beetje op de 100 rond zitten. Zodat ze de echte zenders niet in de weg zitten. En dan gaan ze gewoon lekker muziekjes draaien die op andere zenders niet hoort. Piratenhits, gewoon klappers. Het hele oeuvre van Henk Wijngaard. Buurmans Poes en Tantes Kater komt voorbij. Ja, nou ja, dat zijn allemaal het IJsselduo. Ken je dat? Drommelse
0: nee.
3: Jongen?
0: Nee.
3: Het One Two Trio.
0: Ah, jij kent hier te veel van.
3: Ja, maar wij gaan hier naartoe. Ik ga dit echt regelen.
0: Maar dan moet je het ook echt regelen, want dit roept volgens mij al 5 jaar.
3: Ja, maar dan moet jij het ook aan gaan kondigen daar. Dan moet jij een uurtje radio maken.
0: Nee. Ja. Ik wil alleen maar kijken en een potje pils drinken.
3: Dat komt goed.
0: Nieuwe de Fouten 1500, Zoo, Shakira 4:49. Come on, get on up. We

0: Dan gaat Henk.
1: Henk.
0: Dag Henk. Dag. Hey. Zoo van Shakira in de foute 1500. Nieuw op 449. Onderweg naar het nieuws van 17:30 krijg je zo van Eefje.
2: Het voetbalelftal van Duitsland is niet bang voor hun volgende tegenstander, maar voor totaal iets anders. Waarvoor dan, vertel ik je zo.
0: En deze, Anton, is zometeen voor jou.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom

0: naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
9: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
10: Hey, goedemiddag. Dit is de Fouten 1500 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. Het is redelijk druk op de weg. Een hoop vertragingen die langer duren dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug. 12 kilometer, 38 minuten. De A12 Oude Rijn Arnhem op de parallelbaan tussen Oude Rijn en Houten Oost. Daar 5 kilometer met 36 minuten. 40 minuten op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne. Tussen Havens 5500, 5700 en Oost-Voorne 6 kilometer. De A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen Havens 4500 en Havens 5500, 5700. Daar nog altijd 8 kilometer, 1 uur en 4 minuten. Eigenlijk moet je de A15 gewoon zien te mijden richting Oost-Voorne. Heeft alles te maken met een ongeluk met een vrachtauto dat eerder vanmiddag gebeurd is. De afrit is dicht, zorgt dus voor veel vertraging. En dan de A73 nog, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen de Maasbrug en Rijkenvoort, 11 kilometer, 37 minuten.
11: Het is warm, op veel plekken bewolkt. Vanavond klaart het op. Morgen veel zon. Ja, en het wordt echt bokheet.
12: Oeh.
11: 25 tot 32 graden.
10: Evie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemiddag. Vlieg je deze zomer vanaf Schiphol? Nou, dan kun je in lange rijen terechtkomen. Daarvoor waarschuwt de luchthaven zelf in de Telegraaf. Het komt door een nieuw systeem waarbij niet-Europese reizigers zich digitaal moeten registreren. De doorstroom is daardoor minder en het systeem werkt ook nog niet helemaal goed. Schiphol maakt zich er zelf zorgen om. Het voorlopige vredesakkoord tussen Amerika en Iran. Ja, het hangt in de lucht, maar het is nog niet helemaal definitief. Als alles goed gaat, dan gaat het vrijdag in. Maar de Amerikaanse president Trump komt alvast met een waarschuwing.
14: If I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs.
10: Oh, gezellig.
13: Dat belooft veel goeds.
10: Nou.
13: Maar de bedoeling is dat Amerika en Iran vrijdag officieel hun handtekeningen eronder gaan zetten tijdens een ceremonie. In die deal staat onder andere dat de belangrijke zeeroute de Straat van Hormuz weer open gaat. En Iran moet beloven geen kernwapens te maken.
15: WK 2026.
13: Nou, dat zit er voorlopig op voor een Turkse voetbalcommentator. Die is geschorst door de tv-zender waar hij voor werkt vanwege een enorme blunder. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalden hij de ploegen door elkaar. En dat kwam doordat Iran in het wit speelde. En dat is normaal de kleur van Nieuw-Zeeland. De commentator is geschorst. Wanneer hij weer mag werken, dat is niet bekend.
10: Maar dat heeft hij 90 minuten lang gedaan? Of?
13: Nee, vooral de eerste minuten haalde hij het door elkaar. Ja, toch wel de flinke straf, hè?
10: Geschorst, omdat je er even naast zit?
13: Ja, maar minutenlang.
10: Ja,
11: dat kan toch gebeuren? Word je toch niet geschorst?
13: Ja, zielig.
10: Ook omdat het dus een vergissing is die je vrij makkelijk kunt herleiden naar de bron. Dat het dus normaal is dat Iran in het... Of dat Nieuw-Zeeland normaal dus
13: ja,
10: niet...
13: Maar goed, ja, als jij voor de nationale televisie...
10: Ja.
11: Ja. Nou, die Jeroen Guter en zo, die flappen er toch ook wel eens wat uit.
10: Ja, maar denk je dat Jeroen Guter zou geschorst worden door de NOS?
11: Nee.
10: Nee, denk het ook niet. Hey, een foutje moet kunnen.
13: En de spelers van Duitsland, die staan doodsangsten uit. Maar niet voor hun volgende tegenstander, nee, voor slangen. Op en rond hun trainingskamp, daar leven giftige slangen. Er is er al zeker eentje gespot. Ja, het is de koperkopslang. Als je daardoor gebeten wordt, ja, val je niet meteen dood neer. Maar je kunt er wel heel erg ziek van worden.
10: Wanneer moeten ze weer in Duitsland?
13: Zondag, 10:00 s'avonds, tegen Ivoorkust.
10: Als ze niet gebeten worden natuurlijk.
11: Ja, of we moeten ze inzetten, strategisch, die slangen.
10: Hé, hey, we pakken, dat kan natuurlijk ook, ja. Als wij uiteindelijk tegen Duitsland moeten, dat we even een slangetje langs laten glibberen. Ja. Hé, hey, heel even de voetbalpool erbij pakken. Ik vind het toch leuk om dat iedere dag even door te nemen. Wij zitten met de medewerkers van Q-Music in een voetbalpool. Daar kun je dus als luisteraar niet aan meedoen. Want ik zie ook veel vragen in de Q-app binnenkomen van mensen die zich graag hadden willen aanmelden. Dat kan niet. Het is allemaal medewerkers van Q-Music voor achter de schermen die meedoen. Anton, hoeveel punten en waar sta je in het klassement?
11: 309 punten. En ik sta op nummer 48.
10: Nou, doe je helemaal niet slecht hoor.
11: Nou.
10: Ik heb 315, ik sta op 46.
11: Oh.
10: Maar ja, wij hebben evenveel verstand van voetbal.
11: Ja, ik heb er geen reet verstand van.
10: Maar dan gaan we naar de vrouw die zei, ik heb de voetbal ingevuld op basis van hoe mooi ik de vlaggen vind van de landen die meespelen. Heb je enig idee waar je staat in het klassement, Ees?
13: Ja, ik heb het net gezien.
10: Waar dan?
13: Ik sta op plek 101.
10: Helemaal onderaan.
15: De Foute 1500.
0: Domien Verschuren.
10: Kan nog van alles gebeuren, toen nooit duurde lang.
15: Q Music is proud to be fout.
0: 448.

0: Vandaag wederom toepasselijker dan ooit.
1: If I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs.
0: Ja hoor, de bom van Doe Maar op 447 in de foute 1500. Daarvoor seksbom. Ha, toepasselijk. Tom Jones op 448. Hey, we hebben een bericht gekregen van Kian. En Kian is radio-dj in Limburg.
2: Oh, wat leuk!
0: Ja, en die wil graag een liedje aankondigen op Q-Music. Dus ik zou willen zeggen, vlak voor de zanger uitkomen, Kian, hier ga je.
3: Hey, Kian hier. Ik heb gestemd op Snap met Rhythm is a Dancer. En je kent het misschien wel. Je hoort wel eens van die nummers waar je absoluut helemaal goede energie van krijgt. Waar je even helemaal los op gaat. Nou, dat heb ik dus ook met Snap met Rhythm is a Dancer. Altijd als ik dit nummer hoor, krijg ik altijd zo'n goede zin. En je kunt er ook gewoon heerlijk op dansen. Dus daarom staat hij ook dit jaar in de foute 1500 op 436. Gooi je nu Snap en Rhythm is a Dancer. Ja!

0: 4-4 Roberto Giacchetti en de scooters en I Save the Day in de Foute 1500. Anton heeft de administratie.
1: Nou, Ellie uit Noordwolde heeft dit liedje op de lijstje staan. Zo vrolijk word je hiervan. Zie die zanger zo weer voor me op het podium met die wilde haren en die veel te grote tuinbroek. Trudy uit Nieuwegein heeft erop gestemd. Ik ben altijd al fan. Ze zijn zo leuk en grappig. En Erwin uit Bodegraven zegt, ik ben weer helemaal terug in mijn jeugd.
0: Ik kan dus niet uitstaan. Ik kom dus niet meer op zijn achternaam. Erik. Nee, niet googelen.
1: Oh.
0: Niet googelen. Ik wil het ook niet zien in de Q-app. Eefje. De zanger van Roberto Giacchetti.
2: Ja, wie was dat die ook bij Klokhuis zit? Of zo?
0: Ja, grote tv-presentator.
2: Ja.
1: Erik.
0: Niemand mag het appen. Ik wil dat niemand het appt.
1: Maar gaan we dan pas verder als we het weten?
0: Nee, we gaan niet verder. Maar ik wil nog voor 7 uur kom ik er zelf op. Erik.
1: Van Muiswinkel.
0: Erik Dijkstra.
1: Dijkstra.
0: Erik de Zwart.
1: De Zwart.

0: ja, Yves en Emma Hees het alleen met jou 443 in de foute 1500. Roberto Giacchetti, ik weet het, de bellen ook allemaal mensen. Dit is Q, dit is Domien. Goedemiddag, wie ben jij?
1: Hallo, met Marie-Louise.
0: Marie-Louise, ik denk dat ik het weet. Ik kom er net tijdens Yves en Emma achter. Is het Erik van der Hof?
1: Ja, van het Hof, volgens mij.
0: Is het Erik van het Hof? Oh. Erik ja. Van het Hof? Nee, Erik van der Hof. Ik weet het beter dan jij. Dankjewel, lieverd. Fijne avond.
1: Oké, jij ook. Hoi, hoi.
0: Wat lucht dit op, zeg. Wat fijn. De Q-top, fout 1500. Oeh, die gaat zo meteen verder.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
12: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
13: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
11: Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
18: Un helado, por favor.
17: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
20: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
21: Yes!
22: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
20: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
21: Yes!
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
26: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.
0: Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
4: de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kuhne.
23: Goedenavond. De vernielingen aan een gebouw van de universiteit in Utrecht zijn het werk van een Palestijnse actiegroep. Ze hebben ramen kapotgeslagen en rode verf tegen de muren gegooid. Hebben ze ook gefilmd en op de socials gezet. De universiteit heeft aangifte gedaan. De daders zijn nog niet gepakt. Inwoners van een deel van Twente hebben een brief op de mat gekregen van waterbedrijf Vitens. En daar staat in dat er binnenkort minder water uit de kraan kan komen. Dat komt doordat er weinig voorraad is. En dat kan vooral in de zomer een probleem worden. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van ons land. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljoen. De helft van dat geld is bedoeld om drones van te kopen. Van de andere helft worden onder andere raketten gekocht.
26: WK 2026.
23: Vanavond komt sterspeler Ronaldo in actie. Om 7 uur dan speelt Portugal tegen Congo. Later op de avond speelt Engeland tegen Kroatië. En dat kan wel eens een leuke wedstrijd worden, vertelt onze voetbalverslaggever
27: Riepke Bakker.
28: Ga er maar eens goed voor zitten, want Engeland-Kroatië is een van de mooiste affiches van de groepsfase. Het is een herhaling van de halve finale van het WK 2018. En het is Kane tegen Modric, het is Bellingham tegen Perisic. Oftewel, het wordt genieten.
15: Okay.
23: De wedstrijd begint om 10 uur. Het is op veel plekken bewolkt, vooral in het noorden. Het blijft nog lang warm vanavond en het klaart op. Morgen krijgen we volop zon en het wordt heet. 25 tot wel 32 graden.
29: De korte broek, die kan wel aan.
15: Heel verkeer van Flitsmeister met op dit moment nog 26 files in Nederland. Beginnen op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Nog altijd ellende tussen havens 55, 157 en Oostvoorne. 6 kilometer, 38 minuten. Ridderkerk-Oostvoorne tussen havens 4052, 100 en 55, 157. Bingo, 10 kilometer, 1 uur en 16 minuten. Ja, flink wat ellende. Heeft alles te maken met met reddings- en bergingswerkzaamheden. De afrit is daar dicht. Ook de andere kant op gedoe. Tussen 4 Engeland en Rozenburg Centrum. 8 kilometer, 41 minuten vertraging.

0: Usher met Yeah op 442 in de Foute 1500. Het is de woensdagavond van die Foute 1500. We hebben nog maar 2 avonden te gaan.
1: Oh, het gaat veel te snel.
0: Het gaat veel te hard. Maar het goede nieuws is nog 441 rammers uit het Foute Uur. We gaan door tot en met aanstaande vrijdag vlak voor 6 uur draaien wij, jij en ik, Anton, de nummer 1 in de Foute 1500.
1: Ja, wat gezellig dat we samen als duo naar de apotheose mogen.
0: De apotheose, grande finale van de Foute 1500. Hey, ik zei net dat je de A15 moet vermijden. Ja, ik zou het ook echt doen als je niet van file rijden houdt. Het staat daar echt helemaal vast. Zowel in de richting van Oostvoorne als in de richting van Ridderkerk. Je hebt echt te maken met vertragingen van minimaal 3 kwartier. Nou stuurt, en dat vind ik wel heel cool, Femke een bericht in de Q-app. De A15 juist niet vermijden. Langer Foute Uur luisteren.
1: Ja!
0: Dat vind ik mooi. Het is dus de hitlijst van het Foute Uur. We gaan van links naar rechts. Zometeen bijvoorbeeld Face DJ Ruud, Gas op die Lolly. Zara Larsen staat er dit jaar ook in met Lush Life. En deze is speciaal voor Linda.
2: Hoi, ik ben Linda. En het volgende nummer wat komt is Mon Amour van BZN. Echt een liedje van uit mijn jeugd.

0: Space DJ Ruud op 440, gas op die lolly. Deze man heeft echt een geweldige vakantiebaan. Hij draait voor het Oranje Legioen in Amerika nu.
1: Shit, hij is daar gewoon.
0: Space DJ Ruud is daar.
2: De Foute 1500.
0: Ja, hij staat op die oranje bus ook. Hij mag met de KVB mag hij mee. Nou, hij was nog in Dallas. Daar mocht hij gewoon plaatjes draaien. Voor.
1: Hij is die Mars ook.
0: Ja, hij doet dus links-rechts. Hij start volle bolletjes in. 440 in de Foute 1500.
1: Heel Nederland luistert de Foute 1500. Maar ook ver daarbuiten.
0: Oh la la.
1: Want Karin uit Nederweert die doet onze groetjes vanuit tropisch Sao Tomé. Dat is Sao Tomé.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dat is de verborgen parel van Afrika.
0: Oh, dat is verklaard. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: En ze zit dus de Foute 1500 in de Jungle Hut te luisteren. En ze heeft ook een leuk fotootje mee.
0: Een jaloersmakend plaatje.
1: Matthijs die zegt: hey Domien, weet je wat ons geluksmomentje is? Dat we op roadtrip zijn door Duitsland en Zwitserland. En dat we erachter kwamen dat onze auto, onze huurauto, webradio heeft ingebouwd. Dus we kunnen overal Q luisteren. Wat een genot.
0: Heerlijk.
1: En een berichtje van Ramon. Die zit op de camping in Noorwegen. Hij zegt: camping live hier. Maximaal genieten van de Foute top 1500.
0: 439. Nieuw dit jaar in de lijst is Zara Larsson, Lush Life.

0: Bryan Adams, The Summer of 69.
1: Wat is dit nou voor geluid?
0: Ja, daar gaat het liedje over.
1: Over drinken?
0: Ja.
2: De foute missie. De foute missie.
0: Ik heb er even 69 op bij de sekswoordenboek.
1: Oh, nee, is het echt dat?
0: Ja. Joh, Bryan Adams was volgens mij echt net geboren, of nog helemaal niet geboren in 1969. Nee, dit liedje gaat echt over Swastan Nuf.
1: Wat verdorie.
0: Ja, je leert toch eens wat, hè?
1: Ja, dat ga ik vanavond eens even proberen.
0: Er komt een bericht binnen van Romina.
3: Hoi, wanneer kunnen we weer die kaartjes winnen? Ik wil winnen.
0: We gaan namelijk een foute missie spelen. Iedereen die erbij wil zijn, aanstaande zaterdag in het Philipsstadion in Eindhoven. This is the moment. 4 kaarten liggen voor de foute party, the big one. Heel eenvoudig, zometeen in de foute 1500 hoor je You'll Never Walk Alone. Natuurlijk echt een klassieker met de hoofdletter K. Gezongen in dit geval door Lee Towers. En aan jou

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
19: Precies. Worstje?
18: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
19: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
18: Nee,
19: meerdere
18: nee,
19: worstjes.
18: Dankjewel.
19: 20 worstjes.
18: Ik hoef geen worst.
19: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
18: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
19: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
18: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
21: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
22: Goedenavond, het is 2 minuten over 6:30. Dit is de Q-Music met de Foute 1500 en verkeer van Flitsmeister. Ja, het is echt pure ellende op de A15. Ridderkerk richting Oostvoorne. Daar kom je tussen havens 5500, 5700 en Oostvoorne in 6 kilometer met 41 minuten terecht. En tussen havens 4000, 5200 en havens 5500, 5700 nog eens een keer 9 kilometer met 1 uur en 6 minuten. Dan de andere kant op, dus richting Ridderkerk, kom je tussen havens 5500 en 5700 en Spijkenisse in een file terecht van 9 kilometer met 41 minuten. Veel sterkte daar.
23: Vooral in noorden is het bewolkt. Op andere plekken blijft het vanavond nog lekker lang lekker. Morgen volop zon en blafheet. 25 tot 32 graden.
22: Nou, ik zou het al weten.
24: De korte broek, die kan wel aan.
22: Eefje heeft het laatste nieuws.
25: Goedenavond. Het is al een paar jaar slecht gesteld met het taal- en rekenonderwijs. Het kabinet gooide er een miljoenenplan tegenaan, maar dat werkt niet goed. Staatssecretaris Thiele is geschrokken van de resultaten tot nu toe en gooit het plan daarom om. Ze wil nu eerst maar eens volle bak focussen op alleen taal, want daar zou het grootste probleem liggen. Uit onderzoek onder 15-jarigen blijkt dat een derde het basisniveau lezen niet haalt. Dat betekent dat ze simpele teksten niet snappen. Hoog bezoek, want de keizer van Japan is op bezoek. Keizer Naruhito en zijn echtgenote Masako. Ze zijn door Willem-Alexander en Maxima vandaag officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam. En ze zijn samen naar een waterinstituut in Delft gegaan. Het schijnt dat er wel allemaal voorschriften zijn rond dit bezoek. Zo zou iedereen 5 meter afstand van de keizer moeten houden.
22: Oh.
25: En in Delft, bij dat waterinstituut, daar zou alleen maar keizer Naruhito de wc hebben mogen gebruiken. Niemand anders.
22: Maar zou hij bijvoorbeeld een zwakke gezondheid hebben?
25: Of misschien door al dat water in dat waterinstituut.
22: Oh, dat hij heel vaak
25: dan plassen. Heel vaak moet plassen.
22: Heel vaak moet hij plassen, ja.
23: Maar dan moet Willem-Alexander ook 5 meter afstand van hem houden.
25: Nee, dat nou...
23: Keizer Naruhito!
22: Even een goed gesprek.
23: Ja.
22: Nee, maar dit zal toch iets met de gezondheid te maken hebben, toch? Ik denk dat deze man
25: heel bang is. Die afstand op die wc?
22: Allebei. Ik denk dat hij gewoon bang is dat hij een of ander virusje krijgt of zo.
25: Ja, of misschien toch vanwege de veiligheid of zo. Dat ze bang zijn dat iemand misschien anders hem iets aandoet of zo.
22: Een gek verhaal.
25: Dat platform waarop veel mensen op dit moment meedoen aan een WK-pool, Scorito, is een beetje boos, schrijft de NOS. Want de grote zakelijke groepen die moeten betalen om mee te doen. Oh. Maar dat doen ze lang niet allemaal. En ze doen zich voor als een grote groep vrienden. En zo omzeilen ze het betalen van een pakket van minstens 100 euro.
22: Ja, ja.
25: Scorito stuurt gebruikers nu alsnog een e-mailtje dat ze toch echt moeten betalen. Maar op de socials spreken mensen daar echt schande van.
22: Schande.
25: Ja, want bijvoorbeeld een basisschool, ja, onschuldig, maar die moet nu dus alsnog ruim 250 euro betalen.
22: Oh, dat vind ik heel stom. Ja, wij zitten ook...
23: Met onze vrienden.
22: Met onze vrienden. 100 vrienden zitten we ook bij Scorito. Oh, wacht, ik moet deze.
26: Eefjes Book. Of World Records.
25: Ja hoor, we zijn weer een nieuw wereldrecord rijker.
22: Nou, het zal mij benieuwen.
25: Een man in Duitsland, die heeft lekker zitten legoën. Wat heeft hij gemaakt? Nou, een enorme braadworst. Ja. 65.000 Lego-blokjes heeft hij ervoor gebruikt. De worst is 2 meter lang, met broodje en een laagje mosterd.
22: Ja.
25: Hij is er een jaar mee bezig geweest.
22: Ik zou echt willen dat ik zoveel vrije tijd had.

0: 1400.
1: Domien Verschuren.
0: Ja, met dus Lee Towers zometeen 24/7 en eerst Turfy Gang.
2: Q Music is proud to be found.
1: 437.
3: Zij wil naar

0: van Seven en Slave to the Music op 4:36.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Ja, die tickets zijn nu natuurlijk gewilder dan ooit sinds we vanmorgen het bordje uitverkocht op de deur van het Philipsstadion hebben kunnen hangen. Ja, je kunt er gewoon niet meer bij zijn, behalve als je dus een foute missie correct weet af.

0: Zo aan de stem van Annemarie.
1: Hallo.
0: Ja, dat is een bericht van Annemarie Kollenburg. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat Annemarie de vent even voor de microfoon heeft gezet.
2: Denkbaar zit de keel.
0: En Jolien. Jeetje zeg. Hallo. Ja, het is eigenlijk gewoon prijsschieten in de Q-app. We hadden iedereen wel kunnen laten winnen. Ik heb er even Justin gebeld. Justin, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Veel vrouwen hebben dit afgemaakt. Ik zag ook wat mannennamen voorbij komen. Nou, die van jou dus onder andere. Hoe erg heb jij jouw innerlijke Lee Towers weten te channelen de afgelopen minuten?
3: Ja, nou ja, dat was vrij weinig nodig hoor, moet ik zeggen. Die zit altijd wel in me.
0: Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Wij willen heel graag horen hoe jouw You'll Never Walk Alone klinkt. Dus here you go.

0: Daarom.
1: Hoe kom je aan die longinhoud, joh? No, no. Waar haal je die adem vandaan, Justin?
2: Ja, dat weet ik dus ook niet.
1: Je bent geen roker, denk ik.
2: Nee, zeker niet.
1: Justin, je bent erbij! Verkochte show. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion. Ja, jij bent erbij, Justin. Vier tickets zijn voor jou. We gaan jou zien bij de Q-Music, de Foute Party, The Big One.
2: Oh, wat heel fijn. Dankjewel.
1: Wij zien elkaar daar. We gaan daar proosten, Justin.
2: Dankjewel. Hele gezellig aan.

0: Nieuwtjes van de vloer. Ik zou echt een goede MC zijn, denk ik.
1: Jij zou een ongelooflijk goede MC zijn.
0: Nou, bij Christos Amsterdam hebben we nu Iceman, wat een van de allerbeste MC's van Nederland is. En verder buiten.
2: Iceman?
0: Ja, Iceman.
1: Iceman, ja.
0: Iceman, echt geweldig.
1: Wim Hof. Wim Hof gevraagd bij Jordi en Sander op het podium. Ja hoor.
0: Dat zouden Jordi en Sander wel kunnen gebruiken, een beetje Wim Hof in hun leven. maar nee, Iceman. Nee, echt een hele lieve goede gast is dat. Maar ik zou het echt beter kunnen zeggen. Voetjes van de vloer.
1: Dan ga je toch zaterdag bij zo'n podium staan? Zeg je, Iceman, ik doe het wel even.
0: Ja, ik moet ook draaien tijdens
1: het. Oh ja.
0: Ja. Ik kijk dus echt een beetje tegenop.
1: En dan gaan we daar kijken naar jouw MC's.
0: Ja, ik zie, maar jij doet dit. Jij staat ieder weekend steeds te draaien voor
1: Kimmy. Foutenuur.
0: Ja, foutenuur. En wat zou je dan roepen?
1: Ik ben verre van een goede MC, hoor. Okay, bij mij komt het niet verder als 3-2-1.
0: Even kijken, hoor. Even
1: een stukje. Oké, dames en heren, Schubbeke TV, handjes in de lucht.
0: Deze hoor je zo. Deze komt eraan. Maar die echt geluid zetten.
1: Lorna, oh ja, die is goed.
0: Ik ben echt jaloers dat je deze mag draaien.
1: Oh, leuk. Goed.
0: Gordon en Replay, zometeen met Tom van der Weert.
3: Zometeen meer.
4: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout.
0: Mag gedanst worden.
1: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu bij Dirk, hertog Oranje Scherpijs. €2,49. Leuk voor het WK.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
0: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.
3: Plus. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 7 uur en een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedenavond. In een huis in het Brabantse Rijen is een dode gevonden in een uitgebrande woning. Of het om de bewoner van het huis gaat, is nog niet duidelijk. De brand in de woning was vannacht en sindsdien was er een man vermist. In Amsterdam begint op dit moment een bijeenkomst in Osdorp. Vorige week was daar een zware explosie onder een sportschool. En 7 mensen raakten toen gewond. Bewoners zitten nog met veel vragen en ze zijn boos. Zoals deze man die de NOS sprak.
22: De bewoners hier die zijn helemaal van hun apropos af. Mensen weten niet meer wat ze moeten. En ik weet het zelf ook niet meer wat ik moet. Het had voorkomen kunnen worden. 100%. Ik wist helemaal van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
21: Van 2 verdachten is het voorarrest verlengd, werd vandaag bekend. Het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is nog niet helemaal definitief. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Overmorgen zetten Amerika en Iran officieel hun handtekening onder de deal. Maar Trump komt wel met een waarschuwing.
23: If I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs.
21: Onderdeel van de deal is onder meer dat de veelbesproken straat van Hormuz weer open gaat.
24: WK 2026.
21: Ja, het WK voetbal gaat weer verder vandaag. Portugal komt nu in actie tegen Congo. En alle ogen zijn vooral gericht op deze sterspeler, Cristiano Ronaldo. Sportverslaggever Riepke Bakker.
25: Na de recordwedstrijd van Lionel Messi zou Cristiano Ronaldo erop gebrand zijn om ook weer allerlei records te gaan breken. 1 record gaat hij sowieso pakken. Ronaldo begint tegen Congo aan zijn 6e WK. En daarmee evenaart hij recordhouder Messi.
21: Ja, later op de avond speelt Engeland zijn eerste wedstrijd dit WK. Ze moeten tegen Kroatië en die wedstrijd begint om 10 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Uiteindelijk koelt het af naar 15 graden. Morgen is er veel zon. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Morgenavond is er plaatselijke kans op wat onweer.
1: Flitsmeister dan. Er zijn nog wat langere files op de A15. Ridderkerk-Oostvoorne. Bij Oostvoorne staat 6 kilometer met een half uur. Op de A15 Oostvoorne naar Ridderkerk bij Spijkenisse, 7 kilometer en 20 minuten. En de A15 richting Oostvoorne, maar dan bij de Merwedeweg, 10 kilometer en een uur vertraging. We kunnen vaststellen, A15 wil je niet zijn op dit moment. Sterkt als je erin staat. Snelheidscontroles gezien op de A2, Weert richting Echt bij 206.0. Op de A2 Eindhoven-Weert bij 181.4. Op de A7 van Groningen naar Drachten, 182.2. En de laatste op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht, 27.6.
5: To be fout!
8: Tom van der Weert.
1: Een bijzonder goede avond. De Fouten 1500 gaat door.

0: Ja. Hoe fout wil je het hebben?
1: De Fouten 1500.
0: 431 Papichulo van Lorna in de Fouten 1500. Een hele goede avond. Het is woensdagavond. Tom hier. Gezellig dat je erbij bent. We tellen langzaam af naar de nummer 1 in de Fouten 1500. En natuurlijk ook tellen we af richting de Fouten Party. Komende zaterdag in het Philips Stadion. Tot die tijd dus alleen maar foute hits hier op Q Music. En leuk als je meedoet in de Q-app. Ik zie bijvoorbeeld Monique al, stuurt een berichtje. Hey Tom, mijn zoontje Jelle en ik gaan nu eten. We hebben een deal gesloten. Voetbal op tv mag aanblijven, zonder geluid. En voor mij gaat de Fouten 1500 hard aan. Goeie deal, toch? Nou, Monique, wij hebben eigenlijk niks anders hier in de studio. Want ik heb hier op rechts ook een klein schermpje WK. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de foutenhits. Dus het geluid van de voetbal, dat hebben we er niet bij. Maar natuurlijk gewoon lekker veel foutenhits. Die komen de hele avond voorbij. We gaan zo meteen horen Ferry de Roze Flamingo. En eerst Boney M. Totaal 5 keer in de lijst. En nu op plekje 430. Daddy Cool op Q.

0: Harry Fest en Tim Schalks en Ferry de Roze Flamingo op plekje 429 in de foute 1500. Ik weet nog, jaren geleden, toen we richting het einde van de coronapandemie gingen, dat de avondklok eraf ging. Toen hebben we deze als kroegenknaller hier bij Q bestempeld. Nou, we mochten weer de kroeg in. Lekker zeg. Feesten, dat doen we nu ook met de foute 1500. Ik heb het stemlijstje van Ilse uit Maasdijk erbij gepakt. Ze heeft gestemd op Too Unlimited, Twilight Zone. En zegt erover, het intro alleen al is toch gewoon iconisch. Dit hoort van mij in deze lijst thuis. Wat een klassieker. Ilse, ik ben het volledig met je eens. Dus ik heb me ook voorgenomen, ik ga niks over het intro vertellen.
1: Nummer 1428.

0: 428. In de Foute 500 zei ik nog 1428. Dat klopt niet, hè? 428. Too Unlimited, Twilight Zone op Q Music. Ja, we blijven even in de 90s, want zometeen hoor je deze. No matter what they tell us. Boyzone komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro.

0: Euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
4: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
3: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
5: Ja, dankjewel.
3: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
6: Q sounds better with you.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Het is weer

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl. Voor mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: De Foute 1500.
7: Tom van der Weert.
8: Boyzone komt eraan, maar eerst een 1-2-3-o.
9: Q-Music is proud to be found.
10: 427.
11: De allereerste liefde, dat was je vrouw Toos.

Fouten 1500, Boyzone op 426. Where did you get that? On your feet. Ja, je hoort het, dit is Pirates of the Caribbean. Je gaat horen de Chester remix van He's a Pirate op 425. Ja, je kent het origineel, He's a Pirate. Dat is de Pirates of the Caribbean tune, met het hele orkest, weet je wel. Gecomponeerd door niet de minste, Klaus Badelt en Hans Zimmer. En toen dachten ze later bij de firma Pirates of the Caribbean, hey, daar moeten we een danceversie voor hebben. We bellen Tiësto. Nou, die ging erin mee. Dus werd het uitgebracht voor het tweede deel van de filmreeks, The Dead Man's Chest. Hey, dit was in 2006, hè. 20 jaar verder, in totaal zijn er 5 delen van Pirates gemaakt. En voor de liefhebbers, Disney heeft bevestigd dat er gewerkt wordt aan een script voor deel 6. Ze moeten Chester weer bellen voor het anthem. Nu, He's a Pirate, de Chester remix. Op Q Music in de Foute 1500 op 425.

424 in de foute 1500. Britney Spears, Crazy. Hazes komt weer eens voorbij. Dat is altijd lekker. In totaal 16 keer in de foute 1500. Hierna kom je hem nog 7 keer tegen. En deze staat op het stemlijstje van Rob, Gonny Sloothaak, Gitty Mulder en ook Robert. Hazes is de basis. 423.

0: 422 in de fouten, 1500 Miranda, vamos a la playa. Ik zag een berichtje van Claudia in de Q-Music app en Claudia roept... Tom, komt er nog een poging om kaarten te winnen voor komende zaterdag? Jazeker, over een kwartiertje. En het nieuws van 8 uur zometeen, Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Opnieuw is het beroemde museum het Louvre in het nieuws. Wat er aan de hand is, hoor je zo.
0: En hoe gaat de fout in 1500 dan verder? Nou, onder andere met Christina Aguilera.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
16: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ook bij Plus. Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Pas je eind.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannescha met Edwin Orlander. Tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
4: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
5: Q-Music. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Acht uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
13: Ja, goedenavond. Hardloop-evenementen nemen maatregelen vanwege de aankomende hitte. In Hoek van Holland gaat die zelfs helemaal niet meer door. In Haarlem wel, maar daar komen extra waterpunten. En bij een hardloopwedstrijd in Assen dit weekend gaan de lange afstanden niet door. Het miljoenenplan om kinderen beter te laten lezen en rekenen werkt niet goed genoeg. Daarom gooit het kabinet het plan op de schop. Er moet meer focus komen op taalonderwijs, omdat daar het grootste probleem ligt. Uit onderzoek onder 15-jarigen blijkt dat een derde het basisniveau lezen niet haalt. Dat betekent dat ze simpele teksten niet snappen. In Rusland is een bus geraakt door een drone. In de bus zaten jeugdvoetballers. Een vrouw is om het leven gekomen en 6 kinderen raakten gewond. Rusland zegt dat Oekraïne achter de aanval zat, maar dat land ontkent. En het Louvre in Parijs is op, dat zegt de directeur van het wereldberoemde museum. Volgens hem is het gebouw enorm verouderd en er is veel geld nodig om dat aan te pakken. Bij de grote kunstroof vorig jaar bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. Er werden toen juwelen gestolen met een waarde van €88 miljoen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Uiteindelijk koelt het af naar 15 graden. Morgen warm, heel veel zon. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Morgenavond is er wel plaatselijk kans op een onweersbui.
12: Dan Flitsmeister, een wat langere file op dit moment op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Bij Oostvoorne staat 7 kilometer, klein half uur vertraging. En flitsers gezien op de A2 Weert richting Echt bij 206.0. Op de A2 Eindhoven Weert bij 181.4. En op de A16 tot slot Rotterdam richting Dordrecht bij 27.6.
14: Q-Music is proud to be fun.
12: Van der Weert. Hey, zou jij komende zaterdag nog naar het Philips Stadion willen komen? Goed nieuws, ik vertel je zo meteen hoe je 4 tickets kunt winnen.
15: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
16: 421.

0: Martin.
1: Zij weet het.
0: Op 420, op je music, in de foute 1500. Ja, dat was hem.
2: De foute missie. De foute missie.
0: Hey, drie nachtjes slapen, dan gaat het gebeuren. Het klinkt een beetje alsof we richting oud en nieuw gaan. Zo'n weekje is het dan, hè? We tellen af naar zaterdag. De foute party, de big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Kaarten niet meer te krijgen. We zijn uitverkocht. Ik zal nog even naar het weerbericht kijken. Dat ziet er natuurlijk ook helemaal prima uit voor komende zaterdag. Dus lekker met je vrienden, lekker met een biertje. En genieten van Christkoms Amsterdam, Mental Tio, Toybox, Marco Schuinmaker en vele anderen. Ja, en als je er nog bij wil zijn, dan kan dat alleen nog door hier op de radio je tickets te komen claimen. Je kan meedoen met de foute missie. Dan hoor je een foute missie voorbij komen. Dan moet je er meedoen via de Q-Music app. In dit geval wordt het weer een moppie zingen. Zoals je wel vaker hoort in de foute missie hier op Q. Zometeen op plekje 417 heb ik We Are The Champions van Queen. Ja, je voelt hem aankomen. Ik ben op zoek naar jouw allerbeste We Are The Champions uithaal. Die mag je insturen via een spraakberichtje in de Q-Music app. Als je tenminste naar de foute party wil komen komende zaterdag. En ja, bel ik je zo meteen terug. Krijg je van mij 4 tickets voor de foute party. Dus, Queen, We Are The Champions. Het is aan jou. Stuur hem in via de Q-Music app, via een spraakberichtje. Wellicht bel ik je zo meteen.
2: Nummer 419.
0: Ah. Dirty.
3: Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

0: 118 in de Foute 1500. Peter de Koning.
1: De Foute Missie.
0: Opbouwen op dit moment in het Philips Stadion is in volle gang. Komende zaterdag barst het los. De Foute Party, de Big One. Kaarten kun je niet meer kopen. Het is uitverkocht. Maar we hebben er uiteraard nog een paar liggen om last minute weg te geven. Je mag meedoen met de Foute Missie. En deze Foute Missie is een teken van Queen. We Are The Champions komt eraan op 417. En mijn vraag aan jou was... ja, hoe klink jij als jij We Are The Champions zingt? Je kon het insturen via een spraakberichtje via de Q-Music app. Ja, laten we eens even gaan luisteren. Ik heb hier bijvoorbeeld Paul.
2: We are the champions of the world.
0: Dat was een mooie. Dit is Femke.
3: We are the champions, my friends.
0: Oh.
3: And we'll keep on fighting.
0: Oh.
3: Till the end.
0: Heel goed, Femke. Dit is Anthony.
4: We are the champions of the world.
0: Dan heb ik

0: ook wel een hele mooie, hoor.
1: Foute party.
2: Hey, en Romina.
3: Hallo.
2: Een hele goede avond. Hoe is het met jou dan? Je denkt dat je gewonnen hebt?
3: Ja, denk ik wel.
2: Hey, je hebt gelijk ook. Ja, natuurlijk.

0: harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, ik ben echt heel blij.
0: Hey, je had dus nog geen plannen komende zaterdag?
1: Nee, zeker niet.
0: Nu wel. Je bent straks in het Philips Stadion. We gaan samen met jou feesten. Wie neem je mee? Ja,
1: ik neem mijn man mee en mijn moeder. En ik denk nog iemand, ik weet nog niet wie. Maar in ieder geval, mijn moeder gaat sowieso mee.
0: Het wordt één bak gezelligheid, ik hoor het al.
1: Yes. Ja.
0: Ga even bijkomen, Romina. En tot zaterdag.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei, doei, doei, doei, doei, doei. Joe, dat komt helemaal goed met jou erbij. Ja, gezellig. 417, de echte Queen.

0: 417 in de Foute 1500. We are the champions van Queen. Over een paar minuten gaan we verder. Onder andere Captain Jack komt eraan en ook de bankzitters zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: De Foute 1500.
18: Tom van der Weert.
19: Met Captain Jack direct na bankzitters.
20: Q-Music is proud to be fout.
18: 416.

0: 1500. Q Music is proud to be found.
1: 415.
2: Hi! This is...

0: Captain Jack op 415, drill instructor.
1: De Foute 1500.
0: Ik zie een berichtje van Angela in de Q-app. Wow, ik kan me nog herinneren dat deze jaren geleden op nummer 1 stond. Nou, inderdaad, ik heb top 40 archief er even bijgepakt. In de jaren 90 heeft dit inderdaad op 1 gestaan in de top 40, drill instructor. Angela, met jouw geheugen is niks mis. Nog even een klein quizvraagje dan. We gaan Captain Jack nog een keer voorbij horen komen in de Foute 1500 op plekje 19. Maar met welke? Ja, dat is een instikkertje, hè? Want het is natuurlijk gewoon Captain Jack met Captain Jack.
1: Nummer 414.
0: Zo lang is het gelukkig nog niet. Nee, we hebben nog een hoop te gaan. 414 is dit. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. In de Foute 1500 bij Q.

Zaterdag aanwezig in het Philipsstadion bij de Foute Party Kriskos Amsterdam. Je hoorde ze net op 413 in de Foute 1500. Dan zou je zeggen, dit is een hele liefdevolle foute hit. Nou, niets is minder waar, want dit is gewoon Scooter met een nieuwe...

0: Real to Real in de fouten, 1500. Na het nieuws van 9 uur gaan we door. En Nathalie, wat zit er in dat nieuws?
1: Nou, hardloop-evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte van de komende dagen.
0: Fouten 1500 gaat daarna verder met onder andere... Yo, give me something to dance to.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellen. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
13: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
18: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmit.nl/zomersale.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Samen delen we Oranje.
15: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies! Worstje?
23: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
23: Nee,
15: meerdere
23: worstjes. Nee, dank je wel.
15: 20 worstjes.
23: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
23: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
23: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: Buizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: 9 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuylenkom.
6: Goedenavond. Vanwege de hitte de komende dagen nemen hardloopwedstrijden maatregelen. In Hoek van Holland gaat hij zelfs helemaal niet door. In Sneek was al bekend dat hij niet doorging door de warmte. In Haarlem gaat het evenement wel door, maar daar komen extra waterpunten. En bij een hardloopwedstrijd in Assen dit weekend gaan de lange afstanden niet door. In Hengelo is eind van de middag een schietpartij geweest. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt Hart van Nederland. 1 verdachte is opgepakt en naar een ander wordt nog gezocht. Wat er voor de schietpartij is gebeurd, wordt nog onderzocht. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Er komen sancties op Russische gas- en oliebedrijven. Ook willen leiders dat er iets wordt gedaan tegen de hoge energieprijzen.
7: WK 2026.
6: Ja, een stunt van Congo op het WK. Er werd tegen Portugal gelijk gespeeld vanavond. Het werd 1-1. En daarmee pakt Congo het eerste punt ooit op een WK. Portugal kwam na ruim 6 minuten al op voorsprong. Maar in de blessuretijd van de eerste helft kwam Congo weer gelijk, hoor je bij de NOS.
8: Dreigen, dreigen. Hier komt de voorzet. Wissa is vrij. En Wissa maakt een doelpunt. Dit is de grote droom van veel Congolezen. Een doelpunt maken op een WK.
6: Ja, een valse start dus voor Cristiano Ronaldo, die zijn 6e WK speelt. En hij is ook nog doelpuntloos, want hij scoorde vanavond niet. Over een uur speelt Engeland zijn eerste wedstrijd op dit WK. En die is tegen Kroatië.
5: Nee, Engeland zeker niet het eerste WK.
6: Nee, zeker niet. Nee. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Uiteindelijk koelt het af naar 15 graden. Morgen is er veel zon. Warm, 25 tot 32 graden. In de avond is er kans op plaatselijke onweersbuien.
5: Thanks, Nathalie. Flitsmeister meldt 1 file op de A12 Oude Rijn richting Lunetten. Bij Lunetten op de hoofdrijbaan 2 kilometer, vertraging 10 minuutjes. En 2 snelheidscontroles. De eerste op de A2, Weert richting Echt bij 206.0. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht, let op, 27.7.
9: Q-Music is proud to be found.
10: Tom van der Weert.
5: Drank en drugs, Lil Kleine, Ronnie Flex zometeen. Maar eerst Ronan Keating en When You Say Nothing At All.
9: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
10: 409.

0: Als je bitch wil chillen.
1: 408 in de foute 1500. Nummer wat het leven van Lil Kleine en Ronnie Flex natuurlijk compleet op de kop heeft gezet. Drank en drugs, hoorde je net. Ja, ik weet nog wel dat het uitkwam. Het was 2015, 16, ergens in die buurt. Dat iedereen zei, oh, maar dat kan toch niet? Ja, natuurlijk wel.
2: De foute 1500.
1: En daarom nog steeds te vinden in de foute 1500. Plekje 408 dus, Lil Kleine, Ronnie Flex. We gaan naar 407. Ja, daar vinden we een liedje waarop is gestemd. Waarop heel veel is gestemd. Maar ook door Marieke. Marieke, goedenavond met Tom.
3: Ja, hallo, met Marieke.
1: Uit het prachtige Zwolle.
3: Ja, precies.
1: Ik was vandaag nog in je stad.
3: Oh ja, wat
1: ja,
3: leuk.
1: Ik woon in Kampen, dus ik ben nog wel eens in Zwolle te vinden. Het is een heerlijke stad, ik ben gek op Zwolle.
3: Nou, mooi, want normaal presenteer je samen met Bram, toch?
1: Ja, klopt, in het weekend. Ja, ja, je bent goed op de hoogte.
3: Mm-hmm.
1: Maar nu even gewoon lekker de foute 500, zonder Bram, lekker rustig. Hé, ik heb je stemlijstje erbij gepakt. Jij hebt gestemd op Madonna met Like a Prayer. Waarom?
3: Nou, eigenlijk omdat... Ja, Madonna hoort gewoon op de lijst.
1: Ja.
3: Dat vind ik gewoon eigenlijk. Net als Michael Jackson, die hoort er gewoon bij, hè?
1: Ja, ja.
3: En nou, vroeger vond ik dat echt... Madonna vond ik gewoon echt, ja, leuke nummers. Niet dat ik super fan was of zo, maar ik vond het gewoon echt leuk. En het leuke eraan is dat mijn dochter gewoon nu ook gewoon dat nummer gewoon leuk vindt. En haar gewoon kent. Dus zij is 13.
1: Oh, ja.
3: Dus dan is het gewoon leuk. Gewoon ja. Samen radio luisteren.
1: Even meezingen. Een beetje muzikale opvoeding.
3: Ja, precies.
1: Want dit is nou, eind jaren 80. Nou, dit is toch goed dat zij ook weet wat er toen allemaal gemaakt werd.
3: Ja.
1: We gaan hem draaien. Hij is mede dankzij jou terechtgekomen op plekje 407. Ik wil je bedanken voor je stemlijstje. En nou, wie weet zien we elkaar een keer in Zwolle.
3: Ja, wie weet.
1: Fijne avond.
3: Hey, dankjewel. Jij een goede uitzending.
2: 407.

0: bij Q Music, de foute 1500. Dit was 406. DJ Boozy Woozy en Party Affair. Ja, daarvoor had ik Marika aan de telefoon over haar stemlijstje. We draaiden Madonna ook voor haar. En toen kwam het even kort over Bram. Ons Bram Krikke. Toen zei ik, ja, lekker, even zonder Bram op de radio. Is ook wel eens fijn, lekker rustig. Ja, nu stuurt Daan onder andere al een berichtje via de Q-app. Lekker zonder Bram. Een paar minuten later, toch met Bram. Ja, shit. Die vent maakt ook nog wel eens muziek. Bram staat 3 keer in de Foute 1500. Frikandel Speciaal hadden we gisteren op 634. Dan hebben we later in de week nog op 144 Potentie. Ja, en nu zijn we toch echt aangekomen bij 405. Boonda met Peter Valli. Nou, kom er maar in, vriend.
1: Ja, goedenavond, lieve Tom. Het had weer zo moeten zijn. Hoe kan dat nou? Wat is de kans? Op plek 405, Boonda, samen met Peter Valli. Nou, geweldig. Wederom heel erg bedankt voor alle stemmen. Heel veel liefs vanuit Zuid-Afrika. Ik heb net nog een cheetah gezien. Ik ben bijna overlopen door een olifant. Het is waanzinnig.
0: Had hij maar
1: over. Wat ook waanzinnig is, is dit. 405.
0: Nou ja, we houden toch van hem, hè.
2: Nummer 405. Yes.
3: Toby on the beat.
4: Vanavond wordt hella de.

0: Beauty and the Beast. 404 in de Foute 1500. Komt er dan nog een beetje energie aan? Zeker weten. Zometeen K3, maar ook deze van Lady Gaga. Over een paar minuten in de Foute 1500 bij Q Music.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Ja!
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met 100 nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. Bij Kruis.

0: stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De Foute 1500.
11: Tom van der Weert.
12: Avond, Lady Gaga komt eraan, eerst K3.
13: Q Music is proud to be fout.
11: 403.

0: 402, Born This Way, Lady Gaga.
1: De Foute 1500.
0: Ja, voor de oplettende Foute 1500-luisteraar... het is alweer even geleden dat we ABBA gehoord hebben. Vanmiddag iets na tweeën bij grote vriend en collega Wim van Helden. 484, Take a Chance on Me kwam toen voorbij. Maar ja, ABBA, daarvan weet je, die zijn nooit ver weg in de Foute 1500. Ze zijn namelijk de meest vertegenwoordige artiesten in de lijst. 20 keer staan ze erin. Ja, we zitten nu op de helft. Je gaat ze na het liedje wat ik zo direct ga draaien nog 10 keer horen. En je gaat nu Supa Troopa horen. Dat nummer dat gaat over dat ABBA de optredens niet altijd heel erg leuk vond om te doen. Ze vonden het veel fijner om gewoon lekker in het studiootje te zitten en muziek te maken. Nou, dat hebben ze gelukkig ook genoeg gedaan. Want ja, als je dus nagaat, 20 nummers in de Foute 1500. Bijna 1 op de 75 nummers in de lijst is van ABBA. Deze gaat 18 plekken omhoog dit jaar. Mede dankzij de stemmen van Wendy uit Berchem, Ron uit Wessem en ook Monique uit Valkenswaard hebben erop gestemd. En ook nog Michel.
2: Ik ben ooit met mijn ex-schoonouders naar een coverband van ABBA geweest. En zij waren groot fan en sindsdien ben ik eigenlijk ook groot fan geworden.
1: Nummer

Smit in de Foute 1500, leef nu het kan. We gaan naar de laatste notering van Destiny's Child. En daarmee dus ook de hoogste notering op plekje 399. Er is op gestemd door Lotte Egbert. Ooit als volwassene meegedaan aan een playbackshow met deze heerlijke track. En Nicole zegt altijd meezingen en dansen met dit nummer. Vroeger al en nu nog steeds.

0: 399 in de Foute 1500. Destiny's Child en Survivor. Kijk eens wie daar is. Lars Boulet.
1: Tom van der Weert.
0: Zometeen meer Foute 1500. Wat heb je meegenomen?
1: Onder andere Enrique Iglesias.

0: Lekker hoor, ik zet hem aan in de auto. Veel plezier met Lars.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op Ben.nl.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op kees-mee.nl/zomersale.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en ga.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
4: Velsink-advies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Velsink-advies.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Het is bijna 10 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie Verzuijlen, kom.
17: Goedenavond. Wie het speciale zomerabonnement van de NS heeft gekocht, krijgt een seintje als hij bijna afloopt. Zo kan je hem op tijd opzeggen zonder dat je daarna aan een duurder abonnement vastzit. Verkeersstaatssecretaris Bertram heeft dit afgesproken met de NS. Sinds maandag kan je dit abonnement kopen. Voor bijna €50 per maand kan je dan onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Er is meer bekend over de vernieling van een pand van de Universiteit van Utrecht. Een Palestijnse actiegroep zit erachter. De vernielingen waren afgelopen nacht. Dat hebben ze toen gefilmd en op social media gezet. Daarbij schrijven ze dat ze doorgaan totdat Palestina bevrijd is. In Rusland is een bus geraakt door een drone. In de bus zaten jeugdvoetballers. Een vrouw is om het leven gekomen en 6 kinderen raakten gewond. Rusland zegt dat Oekraïne achter de aanval zat, maar dat land ontkent. En een enorme blunder van de gemeente Schiedam. BOA's mogen daar voorlopig alleen nog maar toezicht houden en niemand meer aanhouden. Ook mogen ze geen boetes meer uitschrijven en hun handboeien moeten ze inleveren. De gemeente had namelijk een regel moeten verlengen, maar dat is niet op de juiste manier gebeurd, zegt de burgemeester bij Rijnmond.
18: We hebben de aanvraag wel gedaan, een paar maanden geleden, dus dat is wel in gang gezet, maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak.
17: In de tussentijd zijn er al honderden boetes uitgedeeld door BOA's, maar die gaan nu allemaal de prullenbak in. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 15 graden. Morgen warm, veel zon. Het wordt dan 25 tot 32 graden. In de avond plaatselijk kans op een onweersbui.
16: verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 korte vertragingen die staan op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Volendam en Durgerdam. Daar is de weg dicht, 5 minuten. De A12 Oude Rijn Arnhem tussen Lunetten en Houten Oost, 5 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen, 6 minuten. Flitsers gezien langs de A2 Weert richting Echt bij 206.0 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 27.7.
19: Lars Boelen.
16: Op het volgende nummer is gestemd door onder andere Marieke, Benjamin en Siska. Oppassen, want de politie komt eraan. Modo, 1, 2, politie.
20: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
19: 398.

0: 19 schlafen gehen.
1: Schlafen gehen, ne? Die kunnen we niet, lang niet doen. Dat was niet heel goed Duits. Op 398 in de foute 1500. Modo en 1, 2, Polizei. Doet me aan het volgende denken. Ja, ik weet niet of ik de enige ben die dit doet. Maar altijd als ik een politieauto zie rijden, dan probeer ik er dus een beetje voor te zorgen dat ik aangehouden word. Dat ze me stilzetten, weet je wel. Dan ga ik een beetje, ja, dit is heel raar. Maar dan ga ik een klein beetje slingeren, klein beetje te hard rijden, net een paar kilometer per uur. Maar niet dat je een boete krijgt, weet je wel. Dat ze echt denken, wow, die gast is echt, die is gek, die is dronken. We hebben nu een hele grote vis te pakken. Die gaan we eens even lekker aan de kant zetten. En dat ze je dan aanhouden, niks aan de hand. Gewoon nuchter en dat ik dan gewoon mijn rijbewijs laten zien. Weet je hoe duur mijn rijbewijs was om te halen? Ik wil dat ook laten zien. Ik wil laten zien dat ik alles gewoon op orde heb. Maar ik word, ja, tot nu toe, ik ben niet aangehouden en stilgezet. Ja, het is toch echt jammer. Goed, we gaan door met de foute 1500. Dat doen we tot en met vrijdag. Met zometeen Marco Borsato en eerste Enrique Iglesias en Hero op
2: 397.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: op 396 in de Foute 1500. Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, maar soms sta je wel eens in de file of rij je iemand voorbij, ben je iemand aan het inhalen en dan zie je in de auto naast je iemand keihard meezingen. Dat zou dan bijvoorbeeld Lisa kunnen zijn. Lisa, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij sowieso waarschijnlijk. En er is één nummer dat jij dan altijd aanzet in de auto.
1: Ja, dat is Staring at My Heart van NSYNC.
0: En waarom die dan?
1: Ja, dat is gewoon echt een lekker nummer. Je kan gewoon jezelf zijn. Je kan lekker meedansen. Je bent gewoon aan het swingen. En,
0: lekker melodietje ook.
1: Ja, lekker melodietje. Het is zo lekker 90's.
0: Ja,
1: lekker,
0: ja.
1: Gewoon lekker fout.
0: Staring at my heart,
1: my heart when I'm with you.
0: Zullen we samen even doen?
1: Staring at my heart when I'm with you.

0: Without you.
1: Ja,
2: ik sta nu dus te dansen in de woonkamer en mijn man ligt echt helemaal in een deuk.
1: Die denkt, wat is ze aan het doen? Ja, ja, maar ik moet wel zeggen, Lisa, je hebt gelijk, want ik knap er ook helemaal van op. Merk helemaal dat ik er vrolijk van word.
2: Ja,
1: ja, ja. Nou, ik ga voor je draaien op 395 NSYNC, Tearing Up My Heart. Dankjewel.
2: Geweldig, dankjewel. 395.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 393.

Drentse trots, zegt Laura. En Nicolette zegt Jannes met zo'n emoji die zijn spierballen laat zien. Jannes en zwevend naar het geluk op, even kijken, 393 in de foute 1500 die zometeen verder gaat met...

0: Maxime en Franklin Brown, de eerste keer. Hoor je zo.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000, tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken.

0: Top Koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Atap.
0: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: De Foute 1500.
9: Lars Boelen.
10: Met nu Katy Perry en Snoop Dogg. Dit is California Girls.
11: Q Music is proud to be found.
9: 392.
12: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Katy Perry en Snoop Dogg, California Girls op 392 in de Foute 1500. Opgestemd door onder andere Annelijn. En die zegt erbij: toen dit liedje uitkwam in 2010, was ik met mijn man en vrienden op vakantie in California. Hoe kan het ook anders? Als ik dit nummer hoor, denk ik telkens terug aan die vakantie. Dan moeten we het even hebben over het Songfestival. Nederlandse inzendingen op het Songfestival zijn goed vertegenwoordigd in de lijst dit jaar. En daarom heb ik even een klein overzichtje gemaakt. Deze staat bijvoorbeeld in de lijst. Gerard Joling, Shangri-La. Uit 1988, lekker liedje. Ook onze inzending uit 2010 staat erin. Van Sieneke. Tietjin. 1975, Dingedong. Rutja Kot en Vrede, ken je die nog? 1993.

0: voor stuk leuke liedjes. Eerlijk is eerlijk, ja. Deze is wat recenter. Europa Pa. Van Joost staat ook in de lijst. Best wel hoog ook. 58. En de toppers, dit weekend staan ze op te treden in de arena. Shine deden ook mee aan het Songfestival. In 2009 en staan dit jaar op 1181 in de foute 1500. Het volgende nummer dat ik ga draaien was onze inzending in 1996. Die kleine en die lange. Maxine en Franklin Brown. De eerste keer vinden we op 391.
1: 391.

0: 1989, Animals van... weet die artiest ook alweer?
1: De Foute 1500.
0: Nou, ik moet zeggen, ik weet het wel. Het is natuurlijk Martin Garrix. Maar ik denk dat de moeder van Martin Garrix er wat meer moeite mee heeft. Ik moet het even uitleggen, maar dit is best wel een grappig verhaal. Afgelopen zomer was ik naar Ibiza. En ik ging naar een show van Martin Garrix. Nou, waanzinnig. En ik zie voor mij zie ik een vrouw staan. Ik herkende die vrouw van Instagram. Het was de moeder van Martin Garrix. Ik stond dus de hele avond achter de moeder van Martin Garrix. En die moeder die stond met iemand te praten. En ik vang een beetje dat gesprek op. Diegene vraagt aan haar... joh, weet je van wie dit liedje is wat hij nu draait? En dan kan ik me best voorstellen... Martin Garrix draait in zo'n set liedjes van allerlei artiesten. Niet alleen maar liedjes van zichzelf, maar echt van iedereen. Dus die moeder, heel slim, dat had ik ook gedaan... Die pakt de telefoon erbij, die zet Shazam aan. En dat logootje begint te draaien. En 10 seconden later popt de artiest in het scherm... van het liedje wat op dat moment draait. En dat is... haar zoon, Martin Garrix. Ja, ja. Ja, ze wist even niet meer dat dat liedje wat speelde... gewoon van hem was. Ja, nou goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, ja, die man heeft ook zoveel hits gehad. Hè? Laten we eerlijk zijn. Martin Garrix dus. Dan moet ik nu eventjes mijn schoenen uittrekken. Ja, we gaan namelijk de woonwagen in. Huisje op wielen van Frank van Etten staat dit jaar in de Foute 1500 op 388.

0: vind het misschien wel de beste van de Spice Girls. Zo, dat zijn nogal uitspraken. Maar dat vind ik echt. Ik vind het echt een waanzinnig liedje. Spice Girls en Viva Forever. Eigenlijk nog veel te laag in de lijst. Hè, op 387 had voor mij nog wat hoger gemogen. Goed, de lijst gaat zo meteen verder met Yes Air.
1: Ja. Je bent niet meer van mij. Je haalt je nu wel groot, maar gaat kapot van mij. Uit elkaar komt eraan. Ook Charlie Low Noise en Mental Dio. All together now. Together in Wonderland. En Ramse Shaffi. Hoor je ook?
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op Kees-Mid.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies. Worstje?
1: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
1: Nee.
2: Meerdere
1: worstjes. Nee, dank je wel.
2: 20 worstjes.
1: Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedenavond. Vanwege de hitte de komende dagen nemen hardloop-evenementen maatregelen. In Hoek van Holland gaat die zelfs helemaal niet door. In Sneek was al bekend dat hij niet doorging door de warmte. In Haarlem gaat hij wel door, maar daar komen extra waterpunten. En bij een hardloopwedstrijd in Assen dit weekend gaan de lange afstanden niet door. Wie het speciale Zobar-abonnement van de NS heeft gekocht, krijgt een centje als hij bijna afloopt. Zo kan je hem op tijd opzeggen zonder dat je daarna automatisch aan een duurder abonnement vastzit. Verkeersstaatssecretaris Bertram heeft dit afgesproken met de NS. Sinds maandag kan je dit abonnement kopen. Voor bijna €50 per maand kan je dan onbeperkt reizen met de trein in de daluren. In het Gelderse Didam zijn vanavond 5 mensen opgepakt bij een anti-AZC-protest. Volgens Omroep Gelderland staken zij vuurwerk en fakkels af, terwijl dat niet mocht. Honderden mensen waren bij die demonstratie, onder wie PVV-leider Wilders die een toespraak hield. De avond verliep verder relatief rustig. En de duurste huizen van ons land vind je niet langer in Bloemendaal, maar in Laren, Noord-Holland. Het CBS deed onderzoek naar de WOZ-waarde. En in Laren was dat afgelopen jaar ruim €993.000. Dat is meer dan 2 keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Per provincie staat Utrecht trouwens bovenaan met duurste huizen. Vanaf het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen warm, veel zon. Het wordt 25 tot 32 graden. Morgenavond is er wel plaatselijk kans op een onweersbui.
4: Lekker de bikini aan morgen. Dan verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging op de A10. Koenplein, Watergraafsmeer tussen Volendam en Durgendam. Daar is de weg dicht, komt door wegwerkzaamheden. Je vertraging daar 9 minuten. En flitsers gezien langs de A2 Utrecht-Amsterdam bij 68,9. En Eindhoven richting Den Bosch op diezelfde A2 bij

0: Ja, het volgende nummer, daar is op gestemd door Samantha. Ze zegt erbij, dit nummer heb ik op repeat geluisterd naar mijn laatste break-up. Yes, sir, uit elkaar.
1: De grootste radio feestweek van het jaar. De Foute 1500.
2: 386.

0: Handje op je voorhoofd, beetje hakken en zagen met Charlie Lownoise en Metal Teal. En Together in Wonderland op 385 in de foute 1500. Dan ga ik eventjes naar Bas. Bas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Bas, op het volgende nummer heb jij gestemd. Want, ja. Nou, vertel het zelf maar.
1: Nou, wij zingen dat op koor Onbeperkt Talent.
0: Ja.
1: Gelijk even het koor...
0: Gelijk even reclame maken voor het koor, ja.
1: Ja, en ik vind het een mooi liedje, dus ja...
0: Ja, nou, dat is een goede reden. Welke partij heb jij dan? Want ja, ik weet niet veel van koor. Mijn moeder zit namelijk in een koor. En haar hoor ik altijd over verschillende partijen. Dus tenoren, bassen, sopranen. Welke partij doe jij?
1: Ik ben een tenor.
0: Oh ja, jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat je bas was. Dat je bent bas en dat... Nou goed. Hé, maar is dat een tenor? Is dat moeilijk?
1: Ja, het is heel hoog.
0: Oh, het is hoog. Je hebt een hoge stem.
1: Ja.
0: Ja, ik zit ook even te kijken op jullie site nu. Ja, je zegt Onbeperkt Talent. Ik op de site. Ja, jullie kunnen beter eigenlijk de koor noemen Foute 1500 koor. Want jullie. Dus, ja, nee, op de site staat. Ons repertoire bestaat uit de Beatles, Claudia de Breij, Marco Borsato en Jan Smit, onder andere. Nou, dat is.
1: Ja. Wat ik allemaal heb gestemd, heb ik de meeste van mijn koor erbij gedaan.
0: Leuk, allemaal liedjes die jullie zingen. Nou, top. Ik ga hem voor je draaien. Ik zou zeggen, zing even lekker mee. De tenorpartij op 384. Ramses Shaffi, Zingvecht, Helbit, Lachwerk en...
1: Ronde!
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Je luistert Q-Music met de foute 1500. Black Eyed Peas, Pump It op 383. Zometeen maak je kans op tickets voor de foute party die helemaal uitverkocht is aanstaande zaterdag. Hoe je daar kans op maakt, vertel ik je zometeen naar nummer 382. Jan Smit, Gerard Joling en echte vrienden.

0: Komt een audioberichtje binnen in de Q-app.
1: Dag Lars, Jan Smit hier. Ik zit weer te genieten van je, hoor.
0: Goed zo.
2: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Jan Smit en Gerard Joling, echte vrienden op 382 in de Foute 1500. En deze hele week maak je kans op tickets voor de Foute Party. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Ik zeg daarbij, dat is helemaal uitverkocht. Dus als je denkt, nou ja, ik doe niet mee, want ik koop nog wat tickets. Nee, dat gaat niet meer. We zijn helemaal uitverkocht. Het is tot aan de lambrisering uitverkocht. Niemand kan er meer bij. Maar we hebben nog een paar tickets apart gehouden. En die kun je nog deze week winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de Foute Missie. En die missie ga ik je nu geven. Deze is geïnspireerd op iets wat ik op TikTok heb gezien. Namelijk Wessel van Bakel. Die zingt liedjes, ja, ik vind het heel grappig, met alleen maar het woord frikandel. Bijvoorbeeld deze, luister even.
3: Een frikandel, frikandel, een frikandel, frikandel.
0: Blijft leuk.
4: Frikandel, frikandel. Frikandel.
0: Nou, enzovoort, enzovoort. Je snapt het idee. Dat is dus ook de Foute Missie. Verfrikandel het volgende nummer. En het volgende nummer is John Denver. En Take Me Home Country Roads. Je moet het liedje zingen met een audioberichtje in de Q-app met alleen maar het woord frikandel. Zal ik even een klein stukje voordoen? Komt-ie.

0: Straks wat je moet doen, zing dit even in op jouw meest originele manier. En dan maak je kans op 4 tickets voor de Foute Party aanstaande zaterdag. Kom maar door, audioberichtje in de Q-app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor...

0: Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Q-Music The Party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander. Tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
13: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Qmusic.nl.
14: Q-Music. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
19: De Foute 1500.
20: Lars Boelen.
21: Met uw Paradise City. Dit is Guns N' Roses.
22: Q-Music is proud to be found.
23: 381.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 380.

0: Zal ik je eens wat vertellen? Ik ben er vandaag achtergekomen dat dit nummer, ik dacht, dit is een origineeltje. Dit hebben ze zelf gemaakt. John West, Lange Frans, lekker ding. Staat trouwens op 380 in de foute 1500. Toen zei iemand tegen me, ja, maar ik vind het origineel leuker. Toen dacht ik, hé, origineel, dit is toch het origineel. Maar Hot Chocolate en You Sexy Thing. Weet je wel? I believe in miracles. Ja, en toen dacht ik, ah, oh shit, dat heb ik nooit gehoord. Maar dat is natuurlijk het origineel. Afijn, je hoorde dus John West en Lange Frans.
1: De Foute Missie.
0: Met op het spel 4 tickets voor de Foute Party aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat is helemaal uitverkocht. De missie was om een liedje te verfrikandellen. En dit liedje in het bijzonder, John Denver en Take Me Home. Country Roads, met andere woorden, dat moest je zingen. Met een audiobericht in de Q-app met alleen maar het woord frikandel.
2: Frikandel.
0: Goedenavond met Lars.
3: Hallo, met frikandel.
4: Sorry, kan je dat herhalen?
0: Kan je dat herhalen, vraagt je auto.
4: Ja, dat is een
3: grote oproepgeschiedenis
4: weer.
3: Ja, dat duurt de Henk.
0: Ja, je hebt niemand met frikandel in je telefoon, hoor ik.
3: Ja, ik heb iemand met frikandel.
0: Patrick, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hè. Wat een vrolijkheid en wat een energie zo lekker rond de klok. Het is al bijna 12:15.
3: Waarom
0: jongen. Ben je nog wakker, Patrick, eigenlijk?
3: Nou, ja, lekker een vrachtje dieprijs wegbrengen.
0: Moet ook gebeuren.
3: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Dan doe je dat lekker natuurlijk.
3: Ik kom straks nog wel langs de Van der Madenweg.
0: Ja, daar zitten wij met de studio inderdaad in Amsterdam, de Van der Madenweg 40. Nou, toeter even als je voorbij rijdt.
3: Ja, ik kan ook een karretje pizza's bij je lossen.
0: Ja, maar ik zie hier iemand helemaal opveren. Oh, lekker. Ja, maar jij zegt diepvriespizza's, toch?
3: Ja,
0: Patrick, we hebben geen oven hier. We hebben alleen maar magnetron. Dat gaat hem niet worden.
3: Toch is tijd om aan de baas te vragen.
0: Ja, dat inderdaad. Nou, dat gaan we zeker doen, Patrick. Hey, de reden dat ik jou aan de telefoon, ik vind het heel gezellig. Maar John Denver, Take Me Home Country Roads. De vraag was voor frikandel het nummer. Zullen we even luisteren naar jouw inzending?
3: Ja, is goed, Lars.
0: Komt-ie.

0: Dankjewel.
1: Lekker. Het levert jou 4 tickets op voor de Foute Party, de Big One. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven.
0: Super, dankjewel Lars.
1: Leuk dat je erbij bent. En nog even 1 vraag. Hoe eet jij het liefst je frikandel?
0: Speciaal.
1: Ik ook. Oh, dan kunnen we elkaar de hand geven. Dan gaan we elkaar sowieso zien zaterdag. En dan eten we samen een frikandelletje speciaal.
0: Gaan we regelen, Lars.
1: Tot zaterdag.
0: Tot zaterdag. Hoi, hoi.
2: 379.

0: Mika, Grace Kelly.
1: Op 378 in de fouten 1500.
0: En als je afvraagt, ja, welke artiest staat dan eigenlijk het vaakst in die fouten 1500? Heb ik even voor je uitgeplozen. Dat is ABBA. Het is dus niet één artiest, het zijn vier artiesten. Het is de groep ABBA met 20 liedjes, maar liefst. Direct daarachteraan, op een goede nummer 2 plek, staat André Hazes senior met 16 liedjes. Ja, dus ik zit even te denken, Hazes is eigenlijk niet de A, maar de B. Hazes is niet het goud, maar het zilver. Niet de Jamai, maar de Jim. En hier ga ik mensen boos mee maken. Hazes is niet de iPhone, maar de Samsung. Nou goed, André Hazes uit mijn bol vind je op 377.

0: en Vieze Jack komt eraan. Leuk.
1: Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Middernacht geweest. Het Q Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
19: Goedenacht. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in de Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo, bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en dag toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, één flitser gezien. Die staat langs de A16 Dordrecht-Breda. Daar staan ze bij 39.0.
2: Q-Music is proud to be found.
1: Lars Boelen.
0: Let's go, Mango, Brie. Tijd voor de bankzitters. Dit is je blik richting mij.
20: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: 375.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: Bye bye. Scooter en Hyper Hyper.
2: De Foute 1500.
1: Juni is de Foute Maand bij Q-Music. Elk jaar dopen we dan ook een liedje om tot Fout Anthem. Dit jaar is dat deze.
3: In de schaduw.
1: Van K3 en Donnie. Maar dit doen we dus al jarenlang, hè, die Foute Anthems. Bijvoorbeeld in 2008.

0: succesvol. Doen we voor een jaartje later nog een keer. Maar dan met zonnebolletjes, engere gezang. En vorig jaar was dit het foute anthem. Guus Meeuwis en Maxime sparen voor de nacht. Dit jaar op
1: 373.

0: Judith, Menno, Patrick, Melissa, Nicole, Sonja, Milan, Nienke, Ashley, Jolanda, John, Melanie, kan ik dat wel zeggen, andere Melanie, Sam, Therese, Hanneke, Joyce, Samantha, Melvin, Debbie, Leanne, Gert, Carmen, Michael, Diana, Maaike, Jorrit, Bianca, Mark, Simone, Alicia, Anouk, Kai, Isabel, Inge, Denise, Dani, Jim, JP, Nick, Marije. Hoe lang moet ik doorgaan? Er zijn heel veel mensen. Nog even doorgaan. Bob, nee, ik stop ermee. Jullie hebben allemaal gestemd op het volgende liedje in de Foute 1500. En die artiest die wil nu even wat tegen jullie zeggen.
1: Dank jullie wel, Q-Music-luisteraars, voor de stemmen. Of Vieze Jack, bedankt. Dit komt recht uit maart.
2: Ja. 371.

0: Party in de USA. Miley Cyrus op 370 in de foute 1500. Chris, goeienacht.
1: Goedenavond.
0: Ja, goeienacht is het. Chris, hallo. Hey, jij hebt gestemd op het volgende liedje. Rowan Hazen met het nummer Limburg.
1: Ja, klopt.
0: Ik dacht altijd, heb ik heel lang gedacht dat het nummer Kwestie van Geduld heette. Maar dat is het niet. Het nummer heet Limburg, officieel.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, heb ik jou een paar woorden horen zeggen. Ik hoor niet zoveel Limburg. Kom jij uit Limburg, of niet?
1: Zeker, ik kom uit
0: Zalo. Oh, nou, nu komt hij een klein beetje. Nu komt hij een klein beetje erboven.
1: Een kleine zachte G.
0: Zou je me een Limburg zinnetje kunnen leren, Chris?
1: Ja, zeker.
0: Goedenavond,
1: ik ben
0: Noord de
1: Radio.
0: Goedenavond. Wacht even, dit moeten we even woord voor woord aan. Goedenavond. Goedenavond,
1: ik ben No.
0: Ik ben No.
1: Op de radio BQ Music.
0: Op de radio BQ Music?
1: B.
0: BQ Music. Goedenavond. Ik ben No. Op de radio BQ Music.
1: Hartstikke goed.
0: Goh, dit is toch echt wel hard werk hoor, dat Limburgs. Maar ik vind het wel een gezellig taaltje. Nou, ik ga hem voor je draaien. Hij staat op 300...

0: 68 in de foute 1500. Lady Gaga en Pokerface. Dan gaan we even naar Volendam. Nee, we gaan eerst even naar Os. Daar zit Melanie. Melanie, hallo.
1: Hallo.
0: Jij hebt gestemd op een liedje dat komt uit Volendam. Nick en Simon en Rosanne.
1: Ja, dat klopt. Daar heb ik op gestemd.
0: Ja, en dan zit ik even door je lijstje heen te scrollen. Jij hebt daar ook een bijzondere motivatie bij. Waarom heb je op dit liedje gestemd?
1: Nou, in groep 8 hadden wij een bruiloft van onze juf, die op dat moment ging trouwen.
0: Oh ja, ja.
1: En toen moesten wij als klas, zeg maar, een eigen tekst schrijven op het liedje van Rosanne.
0: Oh! En dat hebben jullie dan tijdens de bruiloft of zo, hebben jullie dat dan zeg maar opgetreden en daar gezongen? Of?
1: Ja, we hebben tijdens de bruiloft als klas hebben we het liedje gezongen.
0: Wat leuk.
1: Dat we hadden geschreven.
0: Had de juf dat dan ook zelf bedacht dat jullie dat moesten doen of iemand anders?
1: Nee, dat hadden we als klas zelf bedacht.
0: Nou, zelf bedacht?
1: Ja.
0: Maar de vraag is nu natuurlijk, ken je de tekst nog een beetje? De eigen tekst?
1: Het refrein ken ik nog wel, de rest ken ik niet helemaal meer.
0: Nou, ik ben wel een klein stukje refrein ben ik wel benieuwd naar, Melanie.
1: Juf Rieke... Wij zijn...

0: altijd.
1: Applaus. Hey, maar even, en dat met in je achterhoofd dat jullie een jaar of 12 waren, dit allemaal bedacht hebben. Dat vind ik heel knap eigenlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Hey, hoe oud ben je nu, Melanie?
0: Over een paar maanden word ik 29.
1: Ja, dus dat is al 17 jaar geleden. En het heeft zoveel indruk gemaakt dat je het er vrijdag gewoon weet. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, mooi. Ik ga hem voor je draaien. Zing lekker mee. En als je wil, je eigen tekst. Rosanne van Dikke Simon staat dit jaar op
2: 367.

0: Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be Foute.
0: 365.

June en Can't Stop Raving. Op 365 in de foute 1500. Ja, deze week hoge temperaturen. Ik wou zeggen lekkere temperaturen, maar ik weet niet. Hoge temperaturen, tot 30 graden plus. Het is niet normaal, het wordt echt... Dit weekend, het wordt zo bloedjankend heet. Een hoop mensen vinden dat lekker. Ik moet zeggen, ik heb zelf een hele kleine window... waarin ik me zeg maar prettig voel. Zeg maar onder de 20 graden vind ik het steenkoud. En boven de 22,5 heb ik het bloedheet. Zeg maar, dus alleen als het daartussen zit, heb ik het naar mijn zin. En alles daarbuiten ben ik vooral heel veel aan het klagen. Dus ja, de komende dagen hoor je me ook heel veel klagen. En kom ik bijna niet buiten, zit ik lekker in de airco. Daar heb ik ooit een keer... Ja, ik ga zo meteen namelijk Busy samen met Kraantje Papi en Rolf Sanchez... Zin in de Zomerman ga ik draaien. Daar heb ik ooit met een maatje van me, Edwin, heb ik een versie gemaakt. Ja, verwacht er niet te veel van. Maar een versie gemaakt voor als het dan zomer is en je zin hebt in de winter. Dus eigenlijk de andere kant op. En die hebben we dan genoemd Zin in de Winterman. Kan ik even laten horen? Ja, oké, luister. Nogmaals, verwacht er niet te veel van. We hebben dit dus zelf ook ingezongen.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 363.

0: Kinderen voor Kinderen op 362. En hallo wereld. En ik zeg hallo Judith.
1: Hallo Lars Moelen.
0: Ja. Oh. Wat is er nou?
1: Ja, ik kan het wel even uitleggen.
0: Ja? Hebben we gewoon een binnenpretje. Gewoon een binnenpretje.
1: Nah.
0: Judith, zometeen gaat de foute 1500 verder.
1: Absoluut, maar...
0: Gaat het lukken, denk je, of niet?
1: Ja, ik ben
0: oké. Oh, maar.
1: Ja?
0: Ja? Ja, wat is er maar?
1: Het is belangrijk om dit te vertellen.
0: Ja. Oh ja!
1: We gaan niet door, nee, maar we gaan een stapje terug in de tijd.
0: Een stapje terug in de tijd voor iedereen die 's nachts aan het werk is en overdag lekker op zijn nest ligt. Dan kan je ook 's nachts gewoon lekker alles weer meekrijgen. Dus ja. We doen een klein stapje terug in de tijd. En dat betekent dat we zometeen dan weer verder gaan met de nummer. En dan kijk. Oh, dat zie ik hier niet.
1: Oh, nou, ik kan het wel zeggen.
0: Welk nummer
1: is het? Nummer 419.
0: En dat is deze.

0: Peter de Koning, hè?
1: Van Peter de Koning. Koning.
0: En ook Queen hoor je zo. Dat wordt genieten zometeen. Met de foute 1500 bij Judith. Eerst op 361, Savri Duo.

0: Het Q-muzieknieuws van 1 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Nou, daar kan ik heel kort en krachtig over zijn, want er zijn geen flitsers en ook geen files.
2: Q Music is proud to be fout.
0: Judith Eik. Ja, de Foute 1500 gaat gewoon dag en nacht door. We maken een sprong terug in de tijd. We starten bij 419. Vraag me niet waarom, maar ik zelf moet altijd bij dat nummer denken aan een vieze vaat of mijn dekbed overtrek dat eigenlijk al 2 weken geleden in de was had moeten. Christina Aguilera en

0: 418, Peter de Koning. Nou, ik denk dat hij ook wel de koning is als het gaat om het hebben van de langste titel in de Foute 1500. Ja, en de Foute 1500 sluiten we natuurlijk af met een heel erg goed feestje aankomende zaterdag. De Foute Party in het Philipsstadion in Eindhoven. Alles is tot op de nok uitverkocht, maar we hebben hier nog tickets liggen. En die kan je winnen door middel van de Foute Missie. En ook deze nacht heb ik weer een leuke Foute Missie bedacht, zodat jij die kunt winnen. Nou, dan zie ik je zaterdag natuurlijk, zaterdagavond in Eindhoven, waar we natuurlijk eerst ook nog even winnen van Zweden. Hè? Ja, dat gaan we eerst kijken op het grote scherm, het WK. En als dat zo is, als we winnen, dan gaan we natuurlijk even deze lekker draaien, waarmee we direct in de Foute sferen komen voor de start van de Foute Party. Dat is namelijk nummer 417, Queen and We Are the Champions.
1: Foute. Foute. De Foute 1500. Q Music is proud to be Foute.
2: 417.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: Hey. 415.
3: This is...

0: Marloes van Diepen zegt, het vergeten pareltje. Iedereen kent Captain Jack, maar deze was er ook nog. Je hoorde Drill Instructor op plek 415.
1: De Foute 1500.
0: Het is nacht, de Foute 1500 gaat gewoon door 24-7. Ja, en ik ben wel even benieuwd wat jij nu voor je ziet. Wat is jouw uitzicht? Ik zeg, pak even je mobiel erbij, open de Q-Music app. En dan druk je even lekker op het cameraatje. Doe maar even lekker klik, klik, klik, klik, klik. Ja, top. En dan stuur je even deze kant op een foto van wat je nu ziet. Van je uitzicht dus. En dan stuur ik ook even een foto van mijn uitzicht. Hier in de studio stuur ik dan ook even terug. Dan weet je, ja, dan weet je ook hoe ik erbij zit. Toch leuk van elkaar om even te weten. Ben ik wel even benieuwd. En dan gaan we natuurlijk ook gewoon ondertussen door met de lijst met 414. Linette Pelen heeft daarop gestemd. Dit nummer zong ik keihard mee. Vond het zo'n mooi nummer. En liet me altijd denken dat echte liefde echt kan bestaan. Nou, thanks voor je stem, Linette. Mede dankzij jou staat Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You op 414.

0: Amsterdam, Maan, Busy en Tabitha. Hij is van mij op 413. Ik vroeg je een foto te sturen van je uitzicht. Zometeen stuur ik ook even een foto van mijn uitzicht hier in de studio. Ik kreeg heel veel leuke foto's toegestuurd. Dus dank daarvoor. Mensen in de auto, op de weg. Regina stuurde bijvoorbeeld haar uitzicht. Dat was een sluitronde loop in het kantoorgebouw. Ziet er erg spannend uit, moet ik zeggen. Ik zie ook mensen thuis lekker aan het luisteren. En ik heb ook Linda aan de lijn. Linda, jij komt ook net thuis aan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Je had een hele leuke avond.
1: Ja, ik had een feestje van mensen die vandaag in het huwelijksloodje getreden zijn.
0: Kijk, maar ik vind het toch bijzonder, want door de weekse dag, hoe dat zo?
1: Ze waren vandaag precies 10 jaar bij elkaar en dat hebben ze bezegeld.
0: Ja, oké, dan snap ik dat je deze datum uitkiest. Dat begrijp ik dan wel inderdaad. En wat zijn dit vrienden van jou? Of,
1: De bruidegom is een collega van mij. En de dame in kwestie zijn vrouw dan nu.
0: Ja, ja, ja. Hey, en hoe was het huwelijk?
1: Ja, dat was wel mooi. Zeker, zeker. Het weer was een beetje minder voor de maand.
0: Ja.
1: Maar het neemt niet weg dat het gewoon prachtig was. Het eerste wat ik ook tegen ze zei is van, wat zijn jullie knap samen.
0: Ach, okay. Ja, en het leukste gedeelte, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk het feestje.
1: Ja, precies.
0: Heb je goed even lopen schudden en zo?
1: Ja, natuurlijk. Dat is wel, hè.
0: Ja, heel goed. Dus je zit eigenlijk al een beetje in de feeststemming. Dus de foute 1500 die sluit daar heel goed bij aan.
1: Ja, zeker. Ik ben al de hele week aan het luisteren.
0: Heerlijk.
1: Dat is het hoogtepuntje van het jaar.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Zo even onderweg naar huis nog even de foute 1500 aan. Hey, en duik je nu in bed? Hoe laat moet je wekker?
1: Die gaat om 6 uur weer af. We moeten nog eventjes acclimatiseren na een uurtje rijden.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Zo lekker naar bed.
0: Zo lekker naar bed. Nou, heel goed. Nou, morgen dan maar weer foute 1500 aan. En ik zou zeggen, slaap lekker dan.
1: Dankjewel. Thanks. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, ik heb ook nog Florian. Jij stuurde ook een bijzondere foto.
2: Ja, een hele goede avond.
0: Een
2: foto inderdaad. Dat ik lekker koekjes aan het bakken was. En dat ik had ze inmiddels al allemaal ingepakt.
0: Ja.
2: En dat was voor een CKV-opdracht dat ik morgen heb. Maar het is een beetje aan de late kant uitgelopen.
0: Beetje aan de late... Nou, het is 1:30. Ik vind het inderdaad... hoe zeg je dat? Voor je inzet krijg je al 10.
2: Ja, dat hoop ik wel. Maar ja, dat wordt nog te kijken of de CKV er ook zo over nadenkt.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Kan ik nog iets voor je betekenen? Misschien kan ik je nog even helpen om ervoor te zorgen dat je CKV-docent toch denkt...
2: Nou, als je misschien een mailtje wil sturen naar mijn CKV-docent, dat zou misschien heel lief zijn.
0: Nou, dat ga ik met alle liefde ga ik dat voor je doen.
2: Super, dankjewel.
0: Maar heel even, want jij hebt koekjes gebakken voor CKV. Dat moet je heel even uitleggen.
2: Ja, klopt. Ik moest voor CKV kreeg dus de opdracht om iets cultureels over mezelf te doen. Waarmee ik mezelf kon beschrijven. En dat moest op de meest creatieve manier. Dus ik zat zo na te denken. En ik dacht van ja, als ik nou koekjes ga bakken en op elk koekje nou wat schrijf wat echt persoonlijk bij mezelf wordt, dan moet het goed komen.
0: Nou, ik zie inderdaad, het is niet om hoeveel koekjes heb je gebakken in totaal?
2: Ik denk echt een stuk of 100.
0: Zo, ja, het is niet normaal. Ik zie inderdaad een foto met allemaal ingepakt koekjes. En leuk, inderdaad, je hebt helemaal versierd met... Ik zie een microfoon op een koekje. Ik zie een PlayStation-controller. Ik zie ook Apple volgens mij voorbij komen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wel, het ziet er echt goed uit.
2: Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja. En ik denk van ja, als ik koekjes ga bakken... dan zeg ik maar even gelijk de foute 1500 aan.
0: Kijk,
2: dan kan ik lekker luisteren.
0: Heel erg goed natuurlijk. Ja, dan vliegt de tijd ook voorbij. Dat is wel waar,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Nou, ik mag hopen dat je nu...
2: meezingen.
0: Ja, heel goed. Nou, ik zou zeggen, misschien nog even de radio aan. Zometeen dan lekker naar bed wel.
2: Ja, dat klopt.
0: Want morgen gaat de wekker weer voor CKV.
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik wens je heel veel succes. En laten we weten wat het cijfer is geworden. Ik ga een mailtje sturen, ja?
2: Kom goed. Hey, dankjewel.
0: Hey, doei je.
2: Fijne avond, hoi. I am the horse.

bij dit nummer moet ik toch altijd denken aan Madagascar, de film. Weet je wel, Real to Real en I Like to Move It op 410 in de Foute 1500. En nu is het zo dat er nog meer liedjes uit de Foute 1500 worden gebruikt in films, hè? Ja, laten we even een greep doen eruit. Bijvoorbeeld de I've Had a Time of My Life uit Dirty Dancing natuurlijk. Ja, wat dacht je van My Heart Will Go On van de Titanic? Of All Star en Smash Mouth van Shrek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. Ja, en wat dacht je van The Lion King, Circle of Life? Ja, toch wel geinig, hè? Dat doet toch gelijk weer denken aan verschillende films. Maar misschien was je deze ook nog even vergeten. Tenzij je hem weer hoort, dan weet je het gelijk. En dat is die van Ronan Keating. En When You Say Nothing At All komt uit de film Nothing Hill. Dit jaar in de Foute 1500 op plek 409.

0: 1500.
1: En van drank en drugs gaan we even naar mijn vader. Ja, dat is misschien een beetje een gek bruggetje. Ja, ik heb mijn vader namelijk even gebeld vanmiddag. Dat heeft niks te maken met drank en drugs, kan je vertellen. Ik heb hem niet ongeweld om even toe te geven. Nee, oké. Maar het heeft wel te maken met de foute 1500. Want op plek 407 staat Madonna. En ik ben best wel fan van Madonna. Het komt eigenlijk door mijn vader. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon even bellen. Nou, dat heb ik even gedaan. Hey pap.
2: Ja.
1: Ja, ik wilde je even bellen, want we zitten natuurlijk in de foute 1500. En ik heb best wel vaak Madonna voorbij horen komen. Er staat iets van 9 keer in de lijst, dus die komt aardig vaak voorbij. En ik moet bij Madonna toch altijd vaak aan jou denken. Want ja, jij bent best wel lang fan al, toch, van haar?
2: Nou, sinds het nummer Frozen. Misschien kan je het opzoeken, maar ik weet niet meer hoe lang het geleden is.
1: 98 is ja, precies uitgekomen.
2: Ja. Frozen, dat was echt fantastisch. En ik had die cd gekocht. En ja, dat was echt geweldig. En ik ben toen later ook nog naar het concert geweest in de Arena in Amsterdam.
1: Oh, had je mij niet mee kunnen nemen?
2: Ik weet niet of je dat zo fout was of ik
1: eraan. Nee, ja, volgens mij was ik nog best wel jong, inderdaad, kan ik me herinneren. Ja. Ja, je bent natuurlijk al best wel oud. Maar weet je nog een beetje hoe dat concert was?
2: Hoe ik het nog weet? Nou, ja, de dansers natuurlijk. Hè. Madonna was bekend om een specifieke dansers die erbij zaten. Dat waren echt van die hele mooie dansers en mooie special effects was dat toen, ja.
1: Maar ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk verplicht bijna altijd vroeger naar Madonna moest luisteren thuis.
2: Ja, dat zou er wel in kunnen zitten, ja.
1: Werd bij mij echt met paplepel ingegoten.
2: Ja, en je broer volgens mij ook.
1: Ja, en bij mij is het echt altijd zo dat als ik Madonna hoor, dan moet ik toch echt ook altijd aan jou denken. En ik wil je ook een beetje bedanken, want ik moet zeggen, mijn liefde voor Madonna is ook wel gekomen doordat jij zo met de paplepel erin hebt gegoten.
2: Ja, nou fijn.
1: Door jou ben ik eigenlijk ook wel echt een enorme fan geworden van Madonna.
2: Ja, nou leuk.
1: Ja, heel leuk. Maar ik moet ook weer even door, want ik moet me ook even voorbereiden voor de show. Maar thanks, hè, pap.
2: Ja, oké, dankjewel.
1: Oké, pap, doei.
2: Joch, doeg jullie.
1: Nou, toch leuk, hè? Even mijn vader even. Ja, ben ik toch een beetje blij mee dat hij mij dat voor heeft geschoten tot Madonna. Maar ik wil Annabel Spijkers, Edward Kiel en Stephanie Vrieling ook bedanken. Want mede dankzij jullie stem staat Madonna met Like a Prayer op plek 407 in de foute 1500.

0: 406, DJ Boozy Woozy en Party Affair. Nou, de party gaat aankomende zaterdag ook los, hoor, kan ik je vertellen. Ja, de foute party, de big one, de grootste tot nu toe in het Philips Stadion in Eindhoven. Alles is helemaal uitverkocht, er zijn geen tickets meer te koop. Maar ik heb hier nog 4 tickets voor je liggen en die kunnen dus van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is...
1: De foute missie.
0: Je hoeft alleen de foute missie te volbrengen. En als je dan in de uitzending komt, dan kan je met je hele vriendengroep zaterdag die kant op. En de foute missie heeft te maken met het nummer wat je zo meteen gaat horen. En dat is namelijk K3 en Toveren. Ja, het enige wat je hoeft te doen in een audio-appje in een Q-app is vertellen wat je zou willen toveren. Ja, dus maak de zin af. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik... Nou, bijvoorbeeld nooit meer een kater had. Of altijd vooraan zou staan bij een concert. Of hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik elke dag kon ontbijten met een appeltaart. Ja, ik zeg maar wat. Stuur lekker met een Audi-appje deze kant op. En wie weet, zie ik je zaterdag. Gaan we lekker met ons kontje draaien. En misschien wel op deze van Bram Krikke en Pieter Welling.
1: Nummer 405.
2: Trobby on the beat.
3: Vanavond wordt hella.